0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH.
3: NH.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
4: Het wordt vandaag mijn
2: Nick Velderman. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal
1: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 5:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht jij dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Matthew Wilder met Break My Stride. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:05 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al meteen mee in. Het is 8 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen. Hallo. En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Dag. Waarom 8 mei?
0: Ik heb iets op 8 mei.
2: Je hebt iets
0: maar
2: op 8 mei?
0: Maar ik weet even niet wat. Oh. Ken je dat niet?
2: Een borrel met ons.
0: Ja, dat weet ik. Dat is vanavond om 8 uur.
2: Ja.
0: Ik ben erbij. Maar
1: Wat
2: heb je nog meer?
1: Oh nee.
0: Oh nee.
1: Oh nee.
0: Ik moet de auto naar de garage brengen.
1: Oh joh.
0: Dat is de auto die op dit moment hier beneden in de garage staat.
1: Oh, je bent mee?
2: Hè?
1: Hoe laat moet die bij de garage staan?
0: Ja, ik denk om 8:00 of zo.
2: Oh nee, hè?
0: Ja, oepsie.
2: Oh.
0: Oh nee.
2: Oh, het balen.
0: Dat was ik even vergeten. Oh, hij staat nog helemaal vol met spullen van het koopprogramma wat ik maak ook.
2: En hoe laat is de garage open?
0: Ja, ik denk ook om 7:00. Misschien beginnen ze wel om 7:00.
2: Nou, ik kan hem 7:00 toch wel even bellen.
0: Poeh.
1: Ja, die bellen er op.
0: Ja, maar hoe laat kan ik daar zijn?
2: Nee,
0: 11:00 op zo'n
1: vroeg. Nee, Piet. Nee. Jij moet nog een boel leren. De vraag is, hoe laat kan de garage hier zijn?
0: Ja, precies. Ja. Kom maar halen.
1: Kom maar halen.
0: Nee, zo werkt het niet.
1: Oh.
0: Wat ga ik zeggen dan?
2: Je kan toch ook zeggen, hey, sorry, super helemaal vergeten. Kunnen niet gewoon maandag?
0: Dit is wat een vrouw zou kunnen doen. Daar kom je als man niet mee weg. Dan zeggen ze namelijk, sorry meneer, daar gaan we gewoon wel voor rekenen natuurlijk.
2: Maar moet ik even voor je bellen?
0: Dat vind ik wel aardig.
2: Oh, dat is ja.
0: Sorry,
2: vergeten.
0: Ja,
1: sorry.
0: Kan gebeuren.
1: Ja, mevrouw, je volgt hier niet meer doen, hoor.
2: Nee, is goed, sorry nog.
1: Ja, we zien dat jouw auto is, staat een hele grote keuken in.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou, prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Ik bel zelf, ik zeg wel sorry.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezien.
0: Misschien helpt het.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: leven. We gaan gewoon lekker krattenkop kussen zometeen. Na Damiano David en Tyler met Nile Rodgers.

0: Roxy Music met Love is a Drug.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Een makkelijk quizje hoor, je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan hebben we een beetje veranderd. Die is niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die op de vrijdag te winnen. Want als je dat lukt, dan
2: mag je hem het hele weekend houden.
0: Hatsie klatsie.
2: Lekker man.
0: Ja, zeg lekker iedereen vertellen dat je hem hebt. Zodat ook iedereen denkt, oh, dat wil ik maandag ook een keer proberen. Dat is ook, hè, dat zit er wel achter.
2: Vooral doen.
0: Laten we wel weten. Komen ze alle 3 aan.
1: Kop 1.
0: Struisvogel voegt al rennend in op snelweg in China.
1: Kop 2.
0: Nostalgische Nibbit-ringetjes verdwijnen uit assortiment. Onze jeugd.
1: Kop 3.
0: Meer dan klagen. Lax heeft nu ook een speciale docentenverkliklijn. Nou. Een van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1, struisvogel voegt al rennend in op snelweg in China? Is het kop 2, nostalgische Nibbit-ringetjes verdwijnen uit assortiment? Onze jeugd. Of is het kop 3, meer dan klagen? Lax heeft nu ook een speciale docentenverkliklijn. 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Het hele weekend lang is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het

0: heerlijke Barry Manilow met Copacabana.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook vrijdagochtend, maak je geen zorgen.
1: Kop 1.
0: Struisvogel voegde al rennend in op snelweg in China.
1: Kop 2.
0: Nostalgische nibbitringetjes verdwijnen uit assortiment. Onze jeugd.
1: Kop 3.
0: Meer dan klagen, Lax heeft nu ook een speciale docentenverkliklijn. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Els, Jeanette, Christian, Frank en Rodi dachten dat het kop 1 was. Struisvogel voegde al rennend in op snelweg in China. Maar dit is gewoon waar, hoor. Hij was ontsnapt uit zijn verblijf in een dierentuin. Hij voegde netjes in. Dat was echt keurig.
2: Die kunnen wel hard,
0: iedereen,
2: hè?
0: Iedereen hield goed de afstand. Ze kunnen keihard, inderdaad. Het is wel onduidelijk of hij weer gevangen is. Of dat iemand nu een hele grote struisvogelpoot op zijn barbecue heeft liggen. Dat weten we niet.
2: Ja. Dat zou kunnen.
0: Dat is best wel lekker struisvogel, hè?
2: 70 km per uur, kan niet waar?
0: Ja. Nou, dat vind ik best wel hard.
2: Ja, vind ik ook hard, maar ik dacht echt 120 of zo.
0: Oh nee, dat is een beetje gek. Want dat is ook de snelste cheetah net aan, toch?
2: Oh, dat is ook zo.
0: Ja. Gaan we door naar kop 2. Helaas voor Erwin, Cynthia, Lidi en Paul. Die dachten dat die niet waar was. Nostalgische nippendringetjes verdwijnen uit assortiment. Onze jeugd. Ja, dit is het begin, hè, Ann?
2: Van wat?
0: Dit is het begin van dat ze onze chippies aan het afpakken zijn, hè? Dit is wat er begint.
2: Welke chips bedoel jij?
0: Ik bedoel natuurlijk de hamkaas.
2: Ja, vind ik dus niet zo erg.
0: Ik wel, dat is verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Als ze die afpakken, dan heeft het leven geen zin meer. Nou, dat gaat misschien wat ver.
2: Ja.
0: Maar dat is een ondenkbare situatie.
2: Maar is dat dezelfde producent? Nee, toch?
0: Dat kan me niet schelen. Dit is precedentwerking. Ja.
2: Oké.
0: Dit is dan andere fabrikanten denken... ja, misschien kunnen wij ook wel eens een keertje kappen met die en die chips.
2: We moeten nu al een halt toe roepen, bedoel jij?
0: Ja, maar moeten hier meteen mee kappen? Eigenlijk is het verdwijnen van de nippendringetjes al verschrikkelijk. De smaken naturel salami en curry, dat waren die 3 kleuren die ze hadden, die dingen. Het is van Cheetos. Het is nostalgie. Hè? Weet je nog dat je er een dropvetertje en dan allemaal van die ringetjes aan kon krijgen als tractatie op een verjaardag?
2: Ja.
0: Ja.
2: Op school.
0: Kan niet meer.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar ik vond wel altijd goor al van die nibbithanden, vingers.
0: Ja, dat je ze om je vingers heen doet.
2: Ja.
0: Ja, terwijl jij toch ook heel veel met ringen aan het spelen bent. Dus
2: dat klopt, maar ik eet ze niet op.
0: Misschien komt dat wel daar vandaan. Dat zou kunnen natuurlijk. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is kop 3. Meer dan klagen. Lax heeft nu ook speciale docentenverkliklijn. Nee, een stresslijn.
2: Oh.
0: God, wat had ik die vaak gebeld tijdens mijn examen als die had bestaan. Ja, tuurlijk, man.
2: Voor wat dan?
0: Nou, er komen al belletjes binnen over mentale klachten. Die had ik ook wel hoor. Stress. Zoveel stress.
2: Is niet fijn, hè, bij het examen.
0: Nou, is echt niet goed.
2: Nee, ik had dat ook, denk ik, iedere minuut van de dag gebeld, ja.
0: Het gaat om de hoeveelheid toetsen waar die stress door ontstaat. Maar ook het gemiddelde om een 5,5 te halen. En dat is een nieuwe regel, hè. Die is best wel gemeen. Als je er echt heel goed voor staat... dan moet je alsnog een 5,5 gemiddeld van al je examens halen.
2: Ja, je mag niet meer compenseren.
0: Vind ik lullig. Nou ja, je mag wel compenseren over je hele jaar gezien. Maar dan nog steeds moet je gemiddeld een 5,5 hebben gehaald voor je examens. Dus als je een 4 haalt op je eindexamen... en je hebt daardoor nog steeds gecompenseerd met cijfers ervoor... dan kun je nog steeds slagen. Dat is helemaal niet erg. Maar je mag dus niet meer

0: minder dan een 5,5 gemiddeld voor al je examens halen. Vind ik dus best wel gemeen.
1: Vind ik ook.
0: Ja. Je kunt bellen voor stressklachten, maar niet meer voor examens die je vroeger gemaakt hebt.
1: Dat echt als je niet aan de deur bent.
0: Ja, nee, dat kan helaas niet. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang is voor, hou je vast, Gerrit, Arnold, Frederik, Bert, Manfred, Jan, Vincent, Gieske, Nico en Monique. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: ik kom uit de mediastad Hilversum.
1: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
2: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30 en Barsingehoren is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Eén daarvan gebeurde in 2018 in Heilo. Dat slachtoffer, Naomi, deed gisteren voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met een vervormde stem op televisie bij RTL Tonight. En ook zij was opgelucht met de uitspraak.
6: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
5: Ja, emotionele dag voor haar geweest. De advocaat van Ali B, dat is Bart Zwier, die hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. En Ali B gaat in cassatie, dat is het laatste stapje nog in de rechtbank. De gemeente Uithoorn gaat camera's plaatsen in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum moet komen. De camera's zijn voor een periode van 2 weken en zijn bedoeld ter bescherming van de openbare orde en veiligheid aan de Wiegerbruinlaan, schrijft de gemeente. Tegen het AZC is gisteravond nog gedemonstreerd door een groep van ruim 100 mensen. Dat begon met een mars vanaf de Wiegerbruinlaan. De betogers wandelden naar het gemeentehuis. Het protest verliep verder zonder incidenten. En de VU in Amsterdam weet nog niet of alle lessen en colleges vandaag door kunnen gaan. De universiteit moest een deel van de onderwijssystemen loskoppelen, omdat een leverancier slachtoffer is geworden van een enorme hack. Gisteravond sloeg hackersgroep Shiny Hunters namelijk weer toe. Ze hebben systemen van meerdere universiteiten weten over te nemen. Door de systemen nu los te koppelen, hoopt de VU erger te voorkomen. Ja, het waren die Shiny Hunters dus weer. Dat is een beruchte hackgroep. Eerder sloegen ze onder andere al toe bij Odido. Nu hebben ze dus een onderwijsleverancier, Canvas heet die, gehackt. En veel universiteiten maken gebruik van die systemen wereldwijd. En dus ook in Nederland. En de nieuwe film van de beroemde bioloog Sir David Attenborough gaat vandaag in première in Artis. Het is de eerste keer dat de film ergens anders dan in Engeland te zien is. Met de première staat Artis stil bij de 100ste verjaardag van Attenborough, die zelf ook nog even van zich liet horen op zijn verjaardag. In het Engels dus, natuurlijk. En onmiskenbaar.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
8: Wauw.
5: Ja, deze man kan je uren naar luisteren.
8: Ja, nou, ja, dat is het wel.
5: En we kunnen ook al lang naar hem luisteren. Al 100 jaar dus vandaag. En hij maakt al 70 jaar natuurdocumentaires over de hele wereld. Wereldberoemd is hij ook. Vaak hebben die natuurlijk een boodschap. En hij waarschuwt voor klimaatverandering.
8: Ik heb me laatst laten vertellen dat er dus voor één zo'n documentaire 600 mensen 10 jaar lang bezig zijn met het draaien van alle beelden ervoor.
5: Ja.
9: Echt waar?
8: Ja, dat er minuut beeld 500 minuten beeldmateriaal weggegooid wordt.
5: Oh, joh.
8: Kun je nagaan.
5: Dan moet je een geduld hebben.
8: Als je
5: natuurcameraman bent. Jemen.
8: En dan maken ze ook, een soort van verhalen die ze dus bedenken naar aanleiding van alle beelden die ze hebben. Dus als je een scène ziet, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat er ook gewoon, weet ik veel, 3 jaar zit tussen het ene en het andere shot.
9: Ja.
8: Met van alles en nog wat.
5: Jeetje.
8: Het is echt heel wonderlijk.
5: Ja, ja, dan moet je wel 100 jaar worden. Wil je een paar van die films kunnen maken.
8: En ik ga dan ook meteen het genieten ervan verpesten voor je. Nagenoeg al het geluid van die brekende takjes en dat soort dingen. En chirpende springhanen. Allemaal nep.
5: Allemaal nep?
8: Ja. Want ze zitten natuurlijk op 6 miljoen meter afstand met een heel grote lens al die dingen te filmen. Dat geluid kun je echt niet voor elkaar krijgen van zo dichtbij. Dus dan wordt er gewoon ondergemonteerd.
5: Er zit weer iemand met zijn sloffen door een bak grind te lopen.
8: Ja, precies, dat doen ze inderdaad. Ja.
5: Maar laat dan maar.
8: Nee, vind ik ook nog steeds leuk.
5: Ja, is ook zo. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. De zon schijnt flink vanochtend. Later vandaag wat stapelwolken, maar dat mag geen naam hebben. Koud is het niet vandaag. 16 graden aan zee en zomaar 20 in het Gooi. En vanaf zondagmiddag wat meer regen.

0: Dolly Parton met Jolene.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Vrijdagochtend, 7:15. Misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker, een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag steken we de plas over naar Texel. Want daar zit onze echte vroege vogel, vogelspotter Mark Plomp. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is het zo'n vroegertje voor jou vandaag?
2: Nou, wij staan aan de ochtend van het Waddenvogelfestival hier op Texel.
0: Dat meen je nog niet?
2: Ja, ja. En wij gaan dus van start met het vogelweekend.
0: Oké. Wat moet daar allemaal voor gebeuren dan?
2: Nou, er komen iets van 1500 mensen naar Texel om heerlijk vogels te kijken.
0: Dat meen je?
2: En wij organiseren een vogelwedstrijd, de Texel Big Day. En daarmee gaan mensen geld ophalen voor het goede doel om uilen en nachtvogels te beschermen.
0: Nou, wat prachtig. En de Texel Big Day, zoals die dan genoemd wordt, is dus een soort van speurtocht naar vogels.
2: Ja, eigenlijk wel. Teams tot 4 mensen, die gaan op pad. En we hebben 27 ingeschreven teams. En die gaan vannacht, vrijdagnacht, van vrijdag op zaterdag middernacht starten we. En dan gaan ze fietsend het eiland over om 24 uur lang... Ja. Zoveel mogelijk vogelsoorten te zien of te horen.
0: Wauw. En is het dan, geloof je mensen op hun blauwe kijkers, dat ze het allemaal netjes registreren? Of moet je een fotootje maken of zo?
2: Ja, wij geloven mensen heel lang. Totdat ze echte zeldzaamheden zien. En dan moeten ze echt wel een fotootje of geluidsopnames hebben.
0: Precies.
2: Zodat we dat kunnen controleren.
0: De spreeuw, ja hoor, dat geloven we wel. Maar als er dan bijvoorbeeld opeens weer een nieuwe brilrijder rond zou zwemmen, dan wil je even meer weten.
2: Ja, dan hebben we echt wel een fotootje nodig.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
2: En het leuke is, de teams moeten het onderling met elkaar delen. En dan kan je elkaar ook verleiden van je route af te wijken. Waardoor je misschien wel soorten mist in plaats van een zeldzaamheid erbij hebt.
0: Oké, en moet je dus meteen de andere teams inlichten op het moment dat je het ziet, mag je ook 10 minuutjes wachten?
2: Ja, 10 minuten zullen we niet op kijken, maar je moet wel je waarneming delen met elkaar.
0: En dan 1500 mensen, het zijn er best wel wat. Waar slapen die allemaal eigenlijk?
2: Sorry?
0: Waar slapen die allemaal?
2: Ja, allemaal ergens op Texel.
0: Oh,
2: Texel heeft
0: wel
2: natuurlijk voldoende overnachtingsmogelijkheden. En om 7 uur gaat het van start en iedereen is welkom om lekker mee te doen. Neem je verrekijker mee. Er is ook een hele grote verrekijkershow op zaterdag en zondag. En dan kan je je verrekijker ook even schoon laten maken. Laten checken of die nog helemaal goed is. En er staan heel veel standhouders. Er is veel te doen voor kinderen. Braakballen pluizen, nestkasten schilderen. Er is zelfs een heuse Kinder Big Day bij de stand van het Nationaal Park Duinen van Texel.
0: Is dit allemaal in de Koksdorp of is dit ook ergens anders nog?
2: Nee, het is wel verdeeld over het eiland.
0: Oh,
2: maar op zaterdag is de beurtfair echt in de Koksdorp. En op zondag is de beurtfair bij Natuurcentrum De Marel. In het natuurgebied Valenburg.
0: Jeetje, wat leuk zeg, hé. Oké. En ik heb zoveel vragen ook meteen. Wat valt er nou precies te winnen? Want je zegt het is voor een goed doel. Maar ik kan me voorstellen dat als je als team van 4 probeert de mooiste vogels te zien.
2: Ja, nou voor degene die op het eiland is en de meest zeldzame soort ontdekt van het hele weekend. Die kan van Notpix, dat is een warmtebeeldmerk, een warmtebeeldkijker winnen.
0: Zo.
2: Die is beschikbaar gesteld.
0: Dat zijn best dure dingen volgens mij.
2: Ja, dat zijn hele dure dingen. Dat is een kijker van 1600 euro.
0: Pardon?
2: Ja, en voor het weekend is er ook een loterij opgezet. En daarvan kan je een heuse Zeiss-telescoop winnen. Ook van rond die prijs.
0: Jeetje.
2: En er zijn meerdere verrekijkers te winnen. Dus in die zin, koop loodjes. Dat kan bij het Vogelinformatiecentrum of bij Natuurcentrum De Marel. En zaterdag om 4 uur is de trekking.
0: Daar gaat het allemaal gebeuren. Ja,
2: het belangrijkste is natuurlijk de Texel Big Day.
0: Ja.
2: Ja, degene die de meeste soorten heeft en het record staat op 150 in 24 uur.
0: Zo
2: die krijgt de eeuwige roem dat hij het Texelse record in handen heeft. Maar we hebben prachtige herinneringen gemaakt voor iedere deelnemer.
0: En het idee is dus dat het voor de uilen en de nachtvogels is, hè? Om daar een beetje geld voor in te zamelen.
2: Ja, daarvoor gaan we geld ophalen, want die vogels hebben het moeilijk. Ja, in feite heeft iedere vogel het wel moeilijk, maar voor de uilen en roofvogels, nachtvogels noemen we het speciaal.
0: Ja.
2: De steenuil is dit jaar de soort van het jaar. Die wordt jaarlijks gekozen door Vogelbescherming Nederland en Sovon. En steenuilen zitten er niet eens op Texel.
0: Ik wou net zeggen, dus
2: Maar in Noord-Holland weer wel, hè. Daar heb je nog een populatie steenuilen en die hebben het echt moeilijk.
0: Ja.
2: Dus wij helpen...
0: Misschien moet je ze mee op vakantie helpen naar Texel eventjes, de steenuilen.
2: Ja, dus als er iemand een steenuil in zijn tuin hebt en hij neemt hem mee... dan maak je wel kans op een prijs.
0: Worden mensen die van de boot afkomen even gecontroleerd... of ze niet al zeldzame vogels bij zich hebben?
2: Ja, er is een check.
0: Dat zou dan wat zij zegt. Oké, ja. En we hadden het al net eventjes over die brileider voor de duidelijkheid. Dat was een vrij bijzonder watervogeltje wat opeens een tijd lang rondzwom bij Texel.
2: Ja, die heeft vorig jaar rondgezwommen op Texel.
0: Ja, heeft het helaas niet gered. Dat was ook niet zo gek, want het is niet echt zijn normale leefomgeving.
2: Nee, zo ver van huis en dan met andere eten, andere soortgenoten.
0: Maar hoe gaat het daarmee eigenlijk? Hij is hartstikke dood, snap ik. Maar wat gaan ze ermee doen?
2: Hij zit nu wel weer in zijn natuurlijke element. Vroeger zat hij tussen het ijs, nu ook. hij ligt in de vriezer. En... Hij ligt bij Ecomare en hij wordt daar geprepareerd. Dus hij krijgt wel een tweede leven.
0: Okay.
2: En hij blijft daarmee eeuwig op Texel. En hij zal binnenkort, ik weet niet wanneer... maar hij zal op termijn wel te bewonderen zijn bij Ecomare.
0: Hij wordt geprepareerd, hij wordt opgezet. Ja. Dan kunnen we er allemaal weer van genieten, toch? Kunnen we hem even van dichtbij bekijken, maar zonder bril.
2: Dat is echt een hele mooie eend om te gaan bekijken. Meest zeldzame vogel die ooit in Nederland is geweest.
0: Ja, als je die morgen tegengekomen was tijdens de Texel Big Day... nou, dan was het dak eraf gegaan, denk ik.
2: Ja,
0: niet?
2: Dan was het dak eraf gegaan,
0: Maar goed, wie weet wat er ons allemaal nog te wachten staat... en wie er een steenuil onder zijn oksel meegenomen heeft het eiland op, hè?
2: Wie weet.
0: Mark, ik ga je niet langer van je werk houden... want er moet nog een hoop gedaan worden om alles voor te bereiden voor al die mensen.
2: Ja, wij gaan verder met opbouwen. Dan zorgen we dat we er 7 uur klaar voor staan.
0: Mooi zo. Maak er een mooi weekend van, dat gaat ongetwijfeld lukken. Maar ik ga je natuurlijk ook al feliciteren... want voor mij ben je ook al de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Berendse met vandaag ben ik van jou. Anne, hoe gaat het met stemmen en dergelijke? Volgens mij kan er nog heel veel meer bij, hè?
1: Dat lijkt mij ook.
0: Want voor Yves wil jij sowieso wel dat daar heel veel gestemd wordt.
1: Nou, ik heb op ze allemaal gestemd.
0: Dat is nee, dat is niet waar. Niet. Je hebt op één Yves niet gestemd.
1: Nee, klopt. En aan verdere alle Yves heb ik gestemd.
0: En aan nieuws.nl/top100, daar moet je wezen. Want ja, met Hemelvaartsdag, dan is het zover. Dan zenden we hem hier uit de top 100 van Noord-Holland. En ja, jij kunt je steentje bijdragen door even te stemmen via nanieuws.nl/top100. Wat moet daarin komen?

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH.
3: NH. Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
5: Het wordt vandaag mijn
2: Nick Velderman. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollands bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal
1: NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen. Met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
12: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
13: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
14: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
16: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen, 3 jaar cel. Een van die verkrachtingen was in 2018 in Heiloo. De gemeente Uithoorn gaat camera's ophangen in de straat waar een AZC moet komen. Zo hopen ze ongeregeldheden in die straat te voorkomen. Gisteren werd er gedemonstreerd nog tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Dat protest verliep overigens zonder incidenten. En de eindexamens beginnen vandaag. En wat blijkt? Planten kunnen een hele belangrijke rol spelen bij het halen van je diploma. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
21: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
20: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
22: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
20: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Vrijdagochtend,
0: ja,
18: 7 uur.
0: Is
18: het, is het druk op de weg? Dat kan toch niet?
0: Nee, maar wel één file hoor. Dat is toch net balen. Op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem sta je 10 minuten stil.
18: 10 minuten extra lekker naar NH blijven luisteren. Heerlijk. Wat een mazzel op de vrijdagochtend.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
26: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Amy MacDonald met This is the Life. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, het is 8 mei en inderdaad vrijdag. Dat betekent dat het niet alleen een gewone vrijdag is, maar natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Jawel, zometeen tussen 9 en 10 draai ik wat jij wil horen hier bij NH. Mm-hmm. Er is één voorwaarde, Anne, en dat is...
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies, knijtertje vrolijk. Als je dus een... Ja, als je gewoon een vrolijk... Kijk, mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, daar draait het om tussen 9 en 10.
2: Feest.
0: Ja, gewoon een beetje feest, gewoon gezelligheid. Hatsi, inhaken, meedijnen, kan mij het rotten.
2: Nou,
0: toch?
2: Kan.
0: Of een beetje een lekkere foute houseplaat.
2: Leuk.
0: Een lekkere Tour Unlimited of zo.
2: Ja,
0: kan gewoon. Wat zei je?
2: Gabbers.
0: Nou,
2: Gabbers. Vind je dat te heftig?
0: Dat vind ik wel pittig. Maar goed,
2: het
0: zijn niet mijn verzoeken.
2: Nee, vind ik
0: ook. Ik ben alleen maar hier ter meerder eer en glorie van jou... Ja, jou. Als luisteraar van NH. En het gaat erom dat jij mij vertelt wat je wil horen. Via 088-850-51-52 kun je dat laten weten. Goed, verder. Is het 8 mei en ben ik vergeten dat ik een garageafspraak heb vandaag.
2: Ja, dat zei je net.
0: Onhandig. Ik moet in principe de auto inleveren om 8:00 bij de garage. En nou, ik ben hier zeker tot 10:00 aan het werk.
2: Ja.
0: En dan moet ik nog wat dingen regelen. Nou ja, ik kan op zo vroeg om 11:00 zijn. Maar ik dacht, ik ga toch eventjes online checken. In de online omgeving.
2: Of en, je kan annuleren.
0: Nou, dit is een voor mij nieuwe auto. Tweedehands nieuwe auto. Waarbij ik nog maar één keer zo'n soort afspraak gemaakt heb. Maar er is een nieuw filiaal gekomen. Lang verhaal. Ik heb een afspraak gemaakt. Maar ik zat opeens te denken, heb ik wel een bevestiging gehad in mijn e-mail? Ja. Opgezocht, geen bevestiging.
2: Oh, okay.
0: Nu ben ik eventjes op de website terechtgekomen.
2: Ja.
0: Om daar, en dat kan tegenwoordig helemaal als het om autobedrijven gaat... kun je alles soort van digitaal en dan checken met zo'n chatbot.
2: Oh ja, heb je dat bij je garage?
0: Bij alle garages heb je dat tegenwoordig. Ja, het ben je die voor jou niet. Maar je hebt bij veel garages van een echt merk aan... heb je zo'n hele chatbot.
2: Ja.
0: Dus ik heb daar de vraag gesteld. Staat mijn afspraak gepland voor vandaag? Wacht eventjes.
2: Alsof de chatbot dat weet.
0: Ik moet eerst zeggen... Even rustig. Hij heeft geen naam, dat is echt klote. Normaal gesproken noemen ze hem gewoon Linda.
3: Bart nog.
0: Ja, Bart of Linda of zo. Maar goed, nee, dat is niet het geval. Het begint met de tekst. Stel je vraag gerust, ik help je graag, bla bla bla bla. Waarover wil je iets weten? Daaronder wil je trouwens uiteindelijk ook een auto komen bekijken in de showroom. Of misschien een proefrit maken. Of is het voor nu alleen echt een vraag? Nou, vind ik een beetje stevige verkooptaal. Maar prima.
3: Vooruit.
0: Ik zeg, staat mijn afspraak gepland voor vandaag? Die zegt, goeie vraag, dat is altijd fijn.
3: Fijn.
0: Dat kan ik voor je nakijken.
2: Het
0: is allemaal automatisch, hè? Om je afspraak op te zoeken heb ik eerst je kenteken nodig. Wil je je kenteken met mij delen? Als ik dat heb, vraag ik je daarna nog om je e-mailadres of telefoonnummer... om de afspraak te bevestigen. Prima.
2: Hè?
0: Daaronder staat, en los daarvan, dubbele punt... zou je het later misschien leuk vinden om de auto in de showroom te bekijken... of een proefrit te maken als je er toch mee bezig bent. Dus ik geef alleen mijn kenteken. Dank je, ik heb je kenteken genoteerd. Om je afspraak van vandaag op te zoeken... heb ik nu alleen nog één gegeven van je nodig. Wil je je adres of je telefoonnummer doorgeven? Blablabla, laat maar weten welke van de twee je wil gebruiken. Heb ik je tot nu toe goed op weg geholpen... of is er nog iets anders waar je over twijfelt? En zou je het interessant vinden... om de auto binnenkort eens in de showroom te bekijken... of een proefrit te maken? Echt waar, staat echt?
2: Niet
0: dus vervolgens geef ik mijn telefoonnummer. Ik heb in het systeem gezocht op je kenteken en telefoonnummer. Maar is op dit moment geen werkplaatsafspraak of werkorde gevonden die daarbij hoort. Daarom kan ik helaas niet zien dat er voor vandaag een afspraak voor je staat. De afspraakstatus is dus dubbele punt. Er is geen afspraak geregistreerd met deze gegevens. Bla bla bla bla bla. Heb ik je hiermee duidelijkheid? Of wil je dat we samen nog controleren of de gegevens kloppen waarmee je de afspraak hebt gemaakt? En zou je het leuk vinden om de auto weer kort in de showroom te komen bekijken?
2: Nee!
0: Ja. Vervolgens zeg ik, nou, misschien was het dan met mijn e-mailadres. Ik heb zojuist opnieuw gecontroleerd met het door jou opgegeven e-mailadres en kenteken. Maar er was nog steeds geen enkele werkplaatsafspraak of werkorde gevonden. Bla bla bla bla bla. Staat niet goed in het systeem misschien. Heeft dit je vraag inmiddels voldoende beantwoord? En heb je misschien interesse om de auto binnenkort in de showroom te bekijken? Echt waar! Echt waar! Ik heb al een auto.
3: Ongelooflijk.
0: Maar bedankt voor het vragen. Zometeen serieuze zaken met onze verslaggever Niels van Stijn.

0: James Taylor met How Sweet It Is.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Onderzoek naar camerabeelden tijdens de beruchte Maccabi-rellen heeft geen nieuw bewijs opgeleverd voor eventuele vervolging van de Israëlische voetbalsupporters. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen AT5. De opnames zijn onderzocht nadat het GVB eerst stelde dat ze waren gewist bij het vervangen van de systemen. Niels van Stijn, verslaggever bij AT5, die sprak met een van de vermeende slachtoffers en weet inmiddels meer. Niels, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ja,
0: er is veel gedoe geweest rondom die tapes. Worden zelfs de beruchte tapes genoemd, hè, geloof ik. Wat was er ook weer aan de hand?
3: Ja, nee, die term komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Er is ongelooflijk veel te doen geweest rondom die tapes. Want in 7 november 2024 waren er duizenden fans in de stad voor de wedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv. En na de wedstrijd is het natuurlijk helemaal misgegaan. Al die fans zijn achtervolgd en mishandeld. Maar die fans hebben zelf ook zich misdragen. Lijkt het erop in ieder geval. En daar hebben mensen aangifte van gedaan, van onder andere mishandeling. Die tapes van metrostations waar het op zou hebben gestaan, waren eerst weg, zei het GVB. Gewist bij het vervangen van de systemen. Toen doken ze maanden later toch weer op, want ze bleken toch nog in een soort beveiligde opslag te liggen. En nu heeft het OM dus inderdaad onderzocht, beelden. En is de conclusie, we kunnen er eigenlijk niets op zien.
0: Nee, want wat hebben ze daarover naar buiten gebracht? Ze hebben wel meer gezegd dan alleen maar, nou, we kunnen niks op zien, succes ermee allemaal, toch?
3: Dat klopt, dat is wel de eerste reactie. Er is geen nieuw bewijs op die tapes te vinden. Maar wat eigenlijk het geval is... Er zijn wel opnames van het metrostation, het centraal station, waar die fans een vrouw zouden hebben mishandeld. Maar die beelden zijn te vaag, te ver of te onduidelijk. Dus ze kunnen niet vaststellen dat het is gebeurd.
0: Oké, ja, jij sprak die vrouw die aangifte heeft gedaan van mishandeling door de Maccabi supporters op het centraal station. En dit zei ze erover tegen jou.
4: Ik werd bespuugd door één jongen. En door één iemand werd ik geraakt op mijn schouder. Ja, toen dacht ik dus dat ik veilig was. Maar kwamen er dus nog twee dames achter mij aan die toen heel hard aan mijn haar trokken. Die heb ik toen heel hard van me afgeduwd. En toen ben ik snel van het station weggegaan.
0: Ja, vreselijke situatie natuurlijk als je het zo hoort. Maar best wonderlijk dat er dan geen beelden van zijn, als je het idee hebt dat er overal waar je kijkt camera's hangen daar, of niet?
3: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk hoor, want er hangen daar zoveel camera's. Echt, ik ben er zelf geweest en gekeken van, nou, waar hangen nou die camera's? Het is eigenlijk ongelooflijk, want je weet ook inderdaad, iedereen die op Amsterdam Centraal is, het wemelt daar van de camera's. En het kan natuurlijk zijn dat een hoekje niet gefilmd wordt, of dat de camera te ver is. Maar dit is gewoon echt onderaan de roltrap. Het is gewoon op de plek waar de meeste mensen staan te wachten. Dus je zou verwachten, als je camera's hebt hangen, heb je ze daar hangen.
0: Ja, het kan dus niet zo zijn dat die beelden gewoon echt te vaag zijn.
3: Ja, het kan, natuurlijk kan het zo zijn, maar dan zou ik het GVB aanraden om toch nog een keer naar de instellingen
0: even
3: van de camera's
0: systeem,
3: te kijken.
0: Ja, dat zou gewoon moeten werken.
3: Het zou natuurlijk kunnen, maar dan werken ze lijkt mij niet voldoende genoeg.
0: Nee, maar goed, betekent dit dus ook voor het slachtoffer, ja, zonder bewijs, zonder beelden geen bewijs? Dus er is niks meer aan te doen?
3: Ja, dat is nu wel de stand van zaken inderdaad. Dat heb ik ook naar gevraagd bij de advocaat van haar. En zij vertellen eigenlijk, ja, wij kunnen nu niet zo heel veel meer. Behalve een artikel 12 procedure starten. En dat is een soort procedure waarbij zij het gerechtshof vragen naar, willen jullie alsjeblieft kijken of die fans niet alsnog vervolgd kunnen worden? Dus zouden dan zeg maar het Openbaar Ministerie kunnen overrulen. En dat is nu nog de enige oplossing in deze zaak.
0: Oké, maar is er ook niet een optie? Want ja, het is best gek dat die beelden die er wel zijn ook niet gedeeld worden, toch? Want dan zou je namelijk in één keer alle twijfel weg kunnen nemen.
3: Zeker, maar ja, de enige die de beelden nu hebben gezien is de politie en het slachtoffer. De vrouw die zegt slachtoffer te zijn. Dus die beelden zijn alleen door hun nu bekeken. Zelfs de advocaat heeft de beelden niet gezien, dus die kan mij ook niet vertellen wat daar nou precies op te zien is.
0: Nee.
3: Dus het blijft toch een beetje raadsel. Wat staat er nou op die beelden? Is het echt te vaag? Of kun je er toch iets op zien?
0: Ja, het is misschien voert het een beetje te ver hoor. Maar ik zit wel meteen te denken, wanneer zijn die beelden dan opgevraagd? Want het wordt natuurlijk niet eeuwig bewaard. Je zegt al, het werd ergens anders uiteindelijk gevonden. Misschien zijn dat dan toch wel weer ook beelden die in mindere kwaliteit worden opgeslagen. Ik heb het idee dat er technisch niet helemaal uitgelegd wordt wat de situatie is. Of heb ik het dan mis?
3: Nee, dat klopt. En de aangifte is, dat is goed om te weten, de aangifte is een week na de mishandeling gebeurd.
0: Nou, dat zou toch op tijd moeten zijn.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museum.

0: kaart.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ik ben de mediatieuwvrissen.
9: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7:30. In Toog aan de Zaan is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. En een daarvan gebeurde in 2018 in Heilo. Slachtoffer daarvan, Naomi, deed gisteren voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar op televisie met een vervormde stem. Bij RTL Tonight werd ze uitgezonden. En ook zij zei dat ze opgelucht was na de uitspraak.
13: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
12: Ja, de advocaat van Ali B, dat is Bart Zwier, die hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. En Ali B gaat in cassatie. Dat is de laatste stap in de rechtsgang die nog mogelijk is. De gemeente Uithoren gaat camera's plaatsen in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum moet komen. De camera's zijn er voor een periode van 2 weken en zijn bedoeld, zegt de gemeente, ter bescherming van de openbare orde en veiligheid aan de Wiegerbruinlaan. Tegen het AZC is gisteravond nog gedemonstreerd door een groep van ruim 100 mensen. Dat begon met een mars vanaf de Wiegerbruinlaan, waar het AZC dus moet komen. De betogers wandelden naar het gemeentehuis en dat protest verliep zonder incidenten. De VU in Amsterdam weet nog niet of alle lessen en colleges vandaag door kunnen gaan. De universiteit moest gisteravond namelijk een deel van de onderwijssystemen loskoppelen, omdat een leverancier daarvan slachtoffer is geworden van een grote hack. Gisteravond sloeg namelijk hackersgroep Shiny Hunters weer toe. Zij hebben systemen van meerdere universiteiten weten over te nemen. Door de systemen nu los te koppelen, hoopt de VU erger te voorkomen. Shiny Hunters is een beruchte hackgroep. Eerder sloegen ze al toe, onder andere bij Odido, weten we allemaal nog wel. Nu hebben ze dus een onderwijsleverancier gehackt. Canvas heet die. Wereldwijd zorgt hij voor allerlei computersystemen bij universiteiten en dus ook in Nederland. En er schijnen van miljoenen studenten wereldwijd nu gegevens op straat te liggen. Maar dat wordt nog allemaal onderzocht door de autoriteit persoonsgegevens. Het was een bijzondere werkdag gisteren voor medewerkers van een metaalbedrijf in Diemen. Toen ze aankwamen op hun werk bleek er namelijk binnen een ammoniaklek te zijn. Waardoor iedereen heel gauw naar buiten moest.
14: Ogen die begonnen te tranen en te branden en heel moeilijk ademhalen. Dus ik dacht 1 teug ademhalen, hand voor je mond en wegwezen.
15: En toen was duidelijk dat die tanks aan het lekken waren.
16: Ja, ik ben naar binnen gelopen, toen ben ik me gaan omkleden in die ammoniaklucht. En toen op weg naar buiten een chocomelletje uit de automaat gehaald. En toen ik naar buiten kwam stond iedereen al van, ja, kom hier, kom weg daar.
12: Ja, had wel een lekker chocomelletje tijdens het wachten. Maar medewerkers hadden wel last van hoofdpijn, hoesten en prikkende ogen. Speciaal team van de brandweer heeft dat lek uiteindelijk gedicht. En nog eventjes naar die enorme bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die 500 ponder die deze week werd gevonden bij Weesp. Die is tot ontploffing gebracht. Gecontroleerd natuurlijk. Experts van het leger lieten hem ontploffen op een groot terrein in Amsterdam-West. Ja, en dat klinkt gewoon eigenlijk altijd wel lekker.
11: Ja, heb je opnames?
12: Ja, doe maar even.
11: Oei! Zo.
12: Lijkt wel of het regent.
11: Lijkt wel of het regent.
12: Nou, het regende stof daar. Dus er zat nog springstof.
11: Ja? Ja, dit had dus ook kunnen gebeuren terwijl je met je graafmachine daar... Heb je dat nou eens uitgezocht? Hoe ze hem gevonden
12: ja,
11: hebben?
12: Ja, bij graafwerkzaamheden.
11: Graafwerkzaamheden, ja, precies.
12: Altijd. Ja, dit is, hij lag onder de grond, dus je moet wel een beetje graven. Maar ze waren daar inderdaad aan het werk deze week. Toen vonden ze dat ding. En we twijfelen nog even of er springstof in zat. Nou, dat
11: is wel bevestigd inderdaad. Ja. Jeetje, wat een knaller zeg. Hey. Nou, ik heb uit de andere hoek heb ik nog een opname van de explosie. Dat is wel behoorlijk pittig. Mooi hè?
12: Oh, het is van bijna hetzelfde.
11: Ja.
12: Ongelooflijk.
11: Wil je nog een keertje? Je wilt nog een keertje laten horen. Tuurlijk. Dat snap ik wel.
12: Mijn bommetje.
11: Mannen en explosies. Ja. Sorry, je moet ons dit even laten doen.
12: Inderdaad.
0: Ik was jullie het al heel erg aan het laten doen.
11: Ja. Ik zag je wel kijken. Ik zag je wel kijken op een bepaalde manier.
0: Tuurlijk, ja.
11: Ik voelde wel een soort druk.
12: Ja hoor, er kwam al een klein beetje rook uit je oren. En toen hoorden we ineens... Oh, het is ook doodeng.
0: Godverdomme.
11: Ja, en lekker ook als je schreeuwend af mag tellen. Dat is altijd leuk.
12: Heerlijk. Hey. En dan met je fietspomp. Boom! Oh, ja.
11: Heerlijk.
12: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Kijk of het weer net zo explosief is van Jan Visser. Jan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Pieter.
11: Valt wel mee, toch? Vandaag is wel gewoon een lekker dagje.
8: Ja, dat mag. Oh. Kun je rustig stellen.
11: Oké, dat wel. Ja,
8: ja,
11: ik dacht
8: zeker,
11: dat ik nog even een soort van twijfel hoorde. Nee, oké.
8: Het enige lawaai in de atmosfeer, dat komt meestal van onweer. Nou, dat is de laatste tijd niet erg actief.
11: Nee, dat mag je zeggen inderdaad. Ja. Het is sowieso niet al te actief, want er valt ook weinig water uit de lucht. Is dat voor vandaag ook het geval?
8: Ja, vandaag is regen niet aan de orde. Morgen is regen niet aan de orde. Zondag is regen niet aan de orde. Dus met andere woorden, droog deze dagen.
11: Ja, ik hoorde jou gisteren bij June, was dat volgens mij, dat er sinds, ergens in maart was er ergens maar 12 mm water gevallen.
8: Ja,
11: of zo.
8: Was in Krommenie bij Hans Zwart.
11: Krankzinnig.
8: Ja. Ja, ja.
11: Want ik dacht toen, maar dat valt wel mee. Maar er zit een hele maand april zat er nog tussen. Ja, die was ik even vergeten.
8: Droog. Ja, ja, ja.
11: Dus in anderhalve maand tijd is er maar 12 mm regen gevallen.
8: Ja,
11: klopt.
8: Ja.
11: Waanzinnig, Jan.
8: Ja, dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Gelukkig hebben we het afgelopen weekend in ieder geval wat gehad in een deel van Noord-Holland. Maar het is nog steeds erg droog. En dat zal de komende dagen niet veel veranderen.
11: Oké.
8: En dat misschien volgende week. Maar goed, daar komen we over een uur over te spreken. En wat vandaag betreft, we zitten nu nog in de wolken. Dankzij die bewolking is de afgelopen nacht niet zo sterk afgekoeld als gisternacht. De minimumtemperatuur zo'n 7 tot 8 graden op de meeste plaatsen. Terwijl het in het oosten van het land, op Twente bij Enschede, werd het maar 1 graad. En aan de grond kwam het tot vorst. Maar dat is bij ons dus niet het geval geweest. Het is nu 9 tot 10 graden. En vanmiddag wordt het maximaal 16 tot 17 plaatselijk in het zuiden van Noord-Holland 18 graden. Verder vanochtend vrij veel bewolking dus nog. De afgelopen nacht dus hadden we dat al, nu nog steeds. Het oosten van het land is het zonnig. En die opklaringen die gaan zich uitbreiden. Beter gezegd, de bewolking lost in de loop van de ochtend op. En dan hebben we vanmiddag periode met zon. En er staat niet meer dan een zwakke tot matige wind uit de oostelijke richtingen. Bij Texel mogelijk af en toe een vrij krachtige wind. Morgen blijft het droog en er zijn perioden met zon. En het wordt dan maximaal 18 tot 19 graden.
11: Kijk, nog een graadje erbij zeg.
8: Zwakke tot matige oostenwind, ja. Inderdaad.
11: Nou, dat klinkt allemaal niet slecht. Of het dan het hele weekend ook lekker blijft, daar moeten we het zomaar eens over hebben, Jan.
8: Ja hoor.
11: Tot straks.
8: Tot straks.
11: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk na Steve Winwood met Higher Love.
17: Goedemorgen.

0: Sasha met If You Believe.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 19:15, hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-51-52. Draai dat nummer om daarmee kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Hartstikke mooie kaarten. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Deze gebruik je vroeger veel. Voor geld.
0: Deze gebruikte je vroeger veel. Voor geld. 088-850-51-52. Het is de vrijdagochtend. Moet niet al te moeilijk zijn, toch?
4: Deze gebruikte je vroeger veel. Voor geld.
0: Deze gebruikte je vroeger veel voor geld. Waag het niet om te bellen met WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen hier. Dat zou zo zonde zijn. Gewoon even bellen. 088-850-51-52.
4: Deze gebruikte je vroeger veel. Voor geld.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ja, goedemorgen, René.
0: Spreek je
5: weer.
0: René.
5: Ik denk een hele simpele portemonnee.
0: Een hele simpele portemonnee. Even kijken, René. Ah, hij is niet goed. Ja, volgende keer beter.
4: Deze gebruikte je vroeger veel voor geld.
0: Het is geen portemonnee. Wat is het wel? 088-850-51-52. Gewoon even bellen en kijken of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Pieter, goedemorgen.
0: Ja. Hallo, goedemorgen. Met wie spreek ik?
6: Met Annette.
0: Annette, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een beurs.
0: Een beurs. Even kijken. Nee, het is geen beurs. Annette. Jammer, Annette niet, zou ik willen zeggen. Volgende keer beter.
6: Dag.
4: Deze gebruikte je vroeger veel voor geld.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met
0: Jannie. Jannie, wat denk jij dat het is?
7: Ik denk een geldkistje.
0: Een geldkistje? Had jij een geldkistje vroeger, Jannie?
7: Ja, wel, voor aparte dingetjes.
0: Ah, ja, precies. Oké, even kijken hoor, of het klopt. Nee, helaas. Volgende keer beter.
7: Oké, dank je.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne, wat denk jij dat het is?
8: Een oude sok.
0: Een oude sok. Nee, goed bedacht, maar het is niet goed. Nee, volgende keer beter, doe Yvonne.
4: Deze gebruikt je vroeger veel voor geld.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Met Margreet, spaarpot.
0: Een spaarpot, Margreet, even kijken. Is ook niet goed, hè, verdorie.
8: Oké.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen Pieter, met Marco.
0: Marco, vertel.
9: Ja, ik dacht gewoon een pinpas, omdat we die tegenwoordig niet meer zoveel gebruiken.
0: Nee, dat is wel een heel goede optie van jou. Eens even kijken, Marco. Oh, balen is hem ook niet.
9: Helaas.
0: Toch okay. Misschien wat ouder nog. Dankjewel, Marco. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Ronald Mooi.
0: Ronald, vertel.
10: Portefeuille.
0: Een portefeuille, even kijken. Is hem ook niet. Mijn vader heeft er wel nog eentje, een portefeuille.
10: Dankjewel, jammer. Ja.
0: Oh, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hey, goedemorgen met Ode.
0: Wat zei je?
11: Met Ole.
0: Ode?
11: Ole, ja, O-L-E.
0: Oh, O-L-E, Ole, wat een mooie naam, Ole. Ole, wat denk je dat het antwoord is?
11: Ik denk dat het een checkboekje is.
0: Een checkboekje, even kijken.
4: Een check.
0: Jawel, Ole! Hey! Dat is leuk. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk, die zijn helemaal van jou.
11: Ik ga mijn vriendin meenemen.
0: Oh, echt waar?
11: Jazeker.
0: Nou ja, die wil per se mee, dat snap ik ook wel. Je kunt er bellen om te zeggen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben samen.
11: Oké, mooi. Nou,
0: goed zo. Veel plezier ermee en maak er een dampend weekend van, hè?
11: Goed, ga ik doen. Dankjewel, ja.
0: Doei, leuk.

0: Peter Frampton. Het applaus is voor hem met Show Me The Way.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ik krijg er nog steeds stress van, maar Samantha gaat toch gewoon even kijken. Maar dat heeft een goede reden. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik krijg er ook nog steeds stress van. Ook al was het voor mij, voor de goede luisteraar, die snapte direct 34 en 35 jaar geleden.
0: Ach, dus, jeetje. Maar ja, toch echt. Dat vind ik niks voor
3: ja,
0: jou.
3: Ja, echt. Vind je dat niks van mij? Nee. Toch gebeurde het.
0: Jeetje zeg, twee keer examen gedaan.
3: Twee keer examen, ja. En zakken op wiskunde A en Duits. Ik word nog wel zwakker s'nachts.
0: Kans, ja.
3: Ja, ik ga dus naar de leerlingen die examens gaan doen vandaag. Want vandaag starten de examens. Maar ja, er wordt wat nieuws ingezet tegen examenstress. En om ze een beetje tot rust te brengen. Namelijk examenplanten.
0: Ja, nou weet ik dat jij vrij groene vingers hebt. En ben ik heel benieuwd hoe je dat gaat combineren zometeen. Goed?
3: Ja, ik zoek natuurlijk gewoon direct de lavendel op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. We gaan het zo meteen horen. Dankjewel, Samantha.
1: De ontbijttafel.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieletjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
13: Ik ben Ans uit Amstelveen.
14: Ali uit Schorel.
15: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
16: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
17: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
18: Huis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Eén daarvan gebeurde in 2018 in Heilo. Een demonstratie tegen een AZC in Uithoren is gisteren relatief rustig verlopen. Zo'n 100 demonstranten liepen naar het gemeentehuis daar. Ze willen de komst van een asielzoekerscentrum voorkomen. En ja, goed nieuws over de blauwborst. Het vogeltje wordt steeds vaker gezien. En ja, vogelaars zijn daar dol en dol en dol blij mee. Hoe dat klinkt, hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
22: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
21: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen.
0: De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB voor de vrijdagochtend. 8 uur is het druk op de weg in Noord-Holland, nee toch? Oh, daar ben je. Hi.
14: Hi. Nee hoor. Eén melding op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel staat een kapotte vrachtauto.
19: Oké, dankjewel.
23: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
24: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
25: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
28: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: bedankt. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1-1 in. Even meezingen met Justin Timberlake. Ze is hier voor redactie en productie en meezingelarij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie dan ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
3: En goedemorgen.
0: En jongens, het is natuurlijk behalve een gewone vrijdag ook nog...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat betekent dat je verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Je bent van harte welkom om een verzoekje in te sturen. Er is echter één voorwaarde en dat is dan...
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies, want mooie muziek is er al genoeg, maar we zijn op zoek naar vrolijke muziek.
2: Rammers.
0: Ja, misschien wel rammers. En misschien wel gewoon inhaken meedijnen. Misschien wel gewoon feest. Misschien wel... Joh,
2: roeien.
0: Pardon?
2: Roeien.
0: Zo op de grond zitten en roeien? Oh, dat vind ik heel ordinair.
2: Hoezo?
0: Nou, dat heb ik nog nooit gedaan.
2: Heb je dat toch nooit gedaan? Heb je nog geen echte roeiervaring?
0: Nee, ik heb geen roeier. Ja, ik heb wel gewoon geroeid in een boot.
2: Ja, dat telt niet.
0: Ja, ik zie Frank ook echt kijken. Weet je wat ze bedoelt?
2: Roeien? Nee, ken je dat niet?
5: Ja, ik weet wat roeien is, met de riemen die je hebt en zo. Maar
2: heb jij nog nooit geroeid?
3: In een discotheek?
2: Nou, dan ga je op de grond zitten in een rijtje.
5: Waarom?
2: Omdat je gaat roeien.
0: Dat is dan leuk.
2: Ja, en dan gaat iedereen zo naar voren.
0: Is het bij een bepaalde plaat dat je dat doet?
2: We hebben een boomboot, denk ik.
0: Is het, ja?
2: Denk ik.
0: Dat is, dat is wel typisch dan inderdaad.
2: Zoiets, maar het kan bij heel veel, hè?
0: Echt waar?
2: Ja, als het maar een beetje zo'n soort nummer is. Dat jullie dat nog nooit hebben gedaan?
5: Nee, maar...
2: Ja, maar kunnen we het doen? Zullen we het hier even doen?
0: Nou, we hebben vanavond de bedrijfsborrel.
5: Oh ja.
2: Die op de bedrijfsborrel heb ik nog nooit gedaan.
0: Nee, ik ook niet. En dan ga ik denk ik ook nog. Maar heb je een plaat die erbij past, dan krijg je hem graag binnen via 088-850-51-52. Waren jullie in je hoofd ook al aan de afgaan met welke collega's we dat zouden doen? Ja.

0: Earth and Fire Meadow Weekend.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Nou, zover is het nog niet, maar als het zover is, dan weet je ook dat de sport aan de beurt is. Met onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Je mag toch wel zeggen dat er spanning en sensatie is in de Noord-Hollandse sportwereld. Finales, ontknopingen, noem maar op.
2: Ja, dat mag jij zeggen. Ja, zeker.
0: Ja, en daar mag ik met jou doorheen wandelen. Vind ik leuk.
2: Ja.
0: Waar kijk je nou het meest naar uit voor dit weekend?
2: Nou, ik vind de eindfase van de voetbalcompetitie vind ik echt altijd wel heel erg leuk. Dat is komende zondag. Dan beginnen alle wedstrijden tegelijkertijd. Hè. 9 stuks, dat gebeurt niet zo heel vaak meer. Echt alleen bij de laatste 2 speelrondes. En zondag beginnen ze om 4:15, die wedstrijden. En wij zijn met NH Sport bij 4 van die 9 wedstrijden. Want er zijn allemaal Noord-Hollandse ploegen bij betrokken.
0: Jeetje, ja.
2: Ja, uitzending begint om 4:30. Nou, ik zal ze even kort nalopen. Ajax, daar staat op het spel wel of niet de play-offs in. Dan wel rechtstreeks plaatsen voor de voorronde van de Europa League. Ajax moet dan 4e eindigen. Nou, in de concurrentiestrijd met NEC en Twente zijn ze verwikkeld. Maar Ajax heeft een lastige wedstrijd thuis tegen FC Utrecht. Nou, Volendam en Telstar die staan natuurlijk in de gevecht als het gaat om degradatie of de play-offs in voor handhaving. Volendam gaat op bezoek bij Excelsior. En dat is dan ook nog pikant. Die zijn ook nog in de degradatiestrijd verwikkeld. Ja. En Telstar speelt thuis tegen Heracles. Dat is al gedegradeerd. Dus je zou zeggen, dat is een voordeel.
0: Ja, laat ons even winnen, zou ik bij Telstar nou, even...
2: Die hebben niet meer de absolute wil om er alles uit te halen. Dat is toch een soort van intrinsieke motivatie die dan toch ontbreekt, zou ik willen zeggen. En het pikante bij Volendam en Telstar is natuurlijk nog dat ze volgende week, als ook alle wedstrijden tegelijk gespeeld worden, dat Volendam en Telstar dan tegen elkaar spelen rechtstreeks. Dus zondag kunnen ze natuurlijk hun uitgangspositie voor volgende week bepalen. We gaan bij beide clubs nog eventjes op de training langs vandaag. Ze trainen achter gesloten deuren. Dat gebeurt wel vaker, maar nu is het echt allemaal potdicht. Dus dat geeft aan dat de spanning wel een beetje aan het oplopen is, ja, daar bij Volendam en Telstar. En AZ speelt ook nog, maar ja, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel meer toe. Die spelen tegen Feyenoord uit. Feyenoord gaat zo goed als zeker de Champions League in. En zoals je weet, AZ heeft de beker gewonnen. Dus die zijn ook al zeker van Europa League voetbal.
0: Ja, en volgende week dan ook Volendam en Telstar nog saampies tegen elkaar.
2: Zeker, hè? Ja.
0: Oeh, dat wordt ook wel even spannend natuurlijk. Helemaal als het voor eentje al duidelijk is dat ze het redden. En dat ze misschien de ander nog kunnen helpen of zo. Maar ja, goed,
2: Uiteindelijk zijn alle scenario's, en daar zal ik nog wel een artikel over schrijven. Want er zijn nog allerlei artikelen of scenario's mogelijk. Want stel je nou voor, ik ga er toch eentje om te rollen, zeg maar. Volendam wint van Excelsior en Telstar wint dit weekend van Heracles. Dan staan alle drie de ploeg op 34 punten.
0: Oh,
2: bij het ingaan van de laatste speelronde.
0: Oeh, dat zou wel echt spannend zijn, ja.
2: Ja, en dan krijg je het vervelende dat Volendam en Telstar natuurlijk niet volgende week allebei kunnen winnen en Excelsior tegen Sparta speelt. Dus dat betekent dat als Excelsior dan wint volgende week, dat een van twee de Noord-Hollandse ploegen dan toch de klos is.
0: Ja, jeetje, dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Nou goed, er gaat nog een hoop gebeuren en dat zul je allemaal voor ons volgen. Gelukkig hoef je dat zelf niet te doen. Dan kun je gewoon hier de radio aanzetten en dan vertel je het allemaal. Dat is makkelijk.
2: Met de collega's, hè?
0: Ja, met de collega's.
2: Ik heb ze allemaal opgetrobbeld.
0: Ja, dat zal wel nodig zijn, inderdaad. Maar minstens zo spannend is het in die handbalcompetitie. Hebben we het ook al vaker over gehad. Want daar vallen ook alle beslissingen.
2: Ja, echt. Dat wordt ook heel erg leuk. Want daar is bij de vrouwen de handbalfinale een Noord-Hollands onderrondje om de landstitel. SEW uit Niebikswoud tegen VOC uit Amsterdam. SEW vorig jaar de verliezend finalist. Moest toen de schaal aan VZV laten uit het veld. Ook Noord-Holland. Maar die zijn nu uitgeschakeld. Het jammer is wel dat vorige keer gingen die finale over 3 wedstrijden. Met een thuis en uit en volle bak en zo. En leuk. Maar tot ieder spijt. Want ik heb nog niemand gesproken die het leuk vindt. Is het nu omgezet naar 1 wedstrijd. En die wordt dan ook nog is in Geleen in Limburg bij Sittard gespeeld. Dus dat is minder aantrekkelijk, maar toch. SEW gaat daar met minimaal 300 supporters naartoe. En volgens Herman Optekelder, hij is van de sponsorcommissie, heeft SEW maar 1 doel.
3: Ja, na 22 jaar de schaal weer naar Nibbik-Zout brengen. De 7e landstitel, we noemen het ook wel de Road to 7. En daar snakt iedereen die betrokken is bij de club heel erg naar.
2: Stel dat SEW de schaal omhoog mag houden daar in Limburg. Hoe gaat het daarna verder?
3: Nou ja, dan gaan we uiteindelijk terug naar Nibbik-Zout. Of in dit geval naar de sporthal De Bloesem in Wognum. En daar zal het nog even onrustig zijn, een paar uurtjes. Maar de volgende dag, als we de titel hebben, dan zal er vanaf 12:30 een rondtour plaatsvinden door het dorp. Met een grote blauwe barbus. En daar gaan alle dames op. En dan komen ze terug en dan worden ze ontvangen door al die jeugdleden.
2: Een barbus?
3: Ja, een barbus. Het is een beetje zo'n Engelse bus eigenlijk, maar ja, omgetoverd tot een barbus. Met een dek bovenop waar iedereen kan staan. Het is eigenlijk een mobiele bar eigenlijk.
2: Gewoon een rijdende bar eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed, toch? Zo'n ding. Als zij nou niet winnen, kunnen wij misschien die bar even overnemen, Edward. Dan kunnen we met de zaak.
2: Ja, dat lijkt me ook wel wat, hoor. Ja, ik heb dat bij AZ gezien. Die ging natuurlijk ook met een bus door een deel van de stad. Ja, hier nog eens een bar eraan toegevoegd. En dan worden ze ontvangen daar bij de sporthal. Ja,
0: het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar hoe liggen die kaarten? Want is dit realistisch?
2: Nou, dit is 50-50, hoor. VOC maakte minstens zoveel kans op de landstitel. Die vieren het overigens, mochten zij landskampioen worden, een week later. Want die hebben ook nog dames 2 en een C-jeugdteam dat nog kampioen kan worden. Dus die hebben gezegd, dat doen wij dan pas 16 mei. Dat vind ik altijd wel weer jammer als er wat veel tijd tussen zit. Maar het ligt heel erg dicht bij elkaar. SCW is wel in vorm, maar VOC is echt een geduchte tegenstander. VOC zal ook Elian de Boer, dat is de coach, een mooi afscheid willen gunnen. Leuk mens. Die heb je vorige week nog een keertje op de radio gehoord. Die zei ook over SCW. De knappers, ze zijn door naar de finale over de tegenstander VOC. Ja, nou, het is een dubbeltje op zijn kant.
0: Ja, duidelijk. Goed, dat is de strijd bij de vrouwen. Wordt het titelstrijd bij de mannen ook over één wedstrijd beslist?
2: Nou, dat gaat net even iets anders. Dan hebben we het ook niet over de Eredivisie, maar over de Super Handbal League. Dat is al anders. Dat is een gecombineerde Nederlands-Belgische competitie. Bij de vrouwen zijn het alleen de Nederlandse clubs. Die spelen eerst op zaterdag. Morgen dus de halve finales. Dan heb ik het over Aalsmeer. Die wedstrijd is overigens ook in Geleen. En die spelen tegen Bocholt uit België. Dat is een geduchte tegenstander, want die staan al de afgelopen 8 jaar in de finale van die Nederlandse competitie, Belgisch-Nederlandse competitie. Alleen de verschillen zijn best klein. Want ik heb even gekeken wat ze onderling dit seizoen hebben gedaan. 2 keer heeft Aalsmeer verloren, maar echt met miniem verschil. Dus dat gaat echt wel een spannende wedstrijd worden. En mocht Aalsmeer die wedstrijd doorkomen, dan is op zondag ook weer in Geleen de finale. Dus dan moet je daar even blijven overnachten als supporter. Nou ja, Aalsmeer weet zich in elk geval gesteund.

0: achteraan over 2 weken. En die gaat wel gewoon over een uit in een thuiswedstrijd. En voor Alsmeer is het fijne dat dan de return, de thuiswedstrijd, uiteindelijk de laatste is. Dus dan zouden ze een Nederlands kampioenschap alsnog in de Bloemhof in Alsmeer kunnen vieren. Maar nu is het dus eventjes in de bus of in de auto naar Alsmeer en eventueel een overnachting boeken.
1: Het is maar zo. Kijk, winnen is natuurlijk winnen, maar je doet het liefst wel zo dicht mogelijk bij huis.
0: Ja, en het is geen voetbal, hè? Dus het zijn geen aantallen van duizenden mensen die in een bus naar de Kuip gaan en dan om 12 uur 's nachts nog eventjes huldigen. Dat is toch echt wel iets anders. Ook in Alsmeer zijn ze trots op hun ploeg en zal er eventueel wel een huldiging volgen. Gaat de gemeente echt wel wat doen. Maar het is wel iets anders dan voetbal.
1: Kan ik me voorstellen. Goed, Edward, we zijn weer op de hoogte. Maandag spreken we elkaar weer en dan gaan we eens even kijken hoe het weekend verlopen is. Goed?
0: Dan gaan we de titel stellen.
1: Ja, zeker weten. Tot dan. Doei.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.

0: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: Europakinderhulp.nl.
15: Ik ben Jan en ik kom uit Avenhoorn.
16: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:30. In Amsterdam-Noord is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. 5 mensen aan boord van het KLM-vliegtuig van Johannesburg naar Amsterdam hebben intensief contact gehad met een Nederlandse vrouw die korte tijd aan boord was van dat vliegtuig en later overleed aan het hantavirus. Dat meldt het GGD Kennemerland. Onder de 5 is de stewardess die gisteren werd opgenomen in het Amsterdam UMC met milde klachten. Het is nog altijd niet bekend of zij het hantavirus onder de leden heeft. De GGD voert een zogeheten vliegtuigcontactonderzoek uit naar de KLM-vlucht, die van 25 april dus. De gezondheidsorganisatie zegt ongeveer 50 mensen in beeld te hebben die op dezelfde rij zaten als een Nederlandse vrouw of op de 2 rijen voor en achter haar in het vliegtuig. Zojuist komt ook bevestiging uit Engeland dat ook daar 2 patiënten met het hantavirus zijn. Een AZC-protest in Uithoorn is gisteren relatief rustig verlopen. Buren demonstreerden daar tegen de komst van een AZC, een asielzoekerscentrum, op de Wiegerbruinlaan. De reden dat ze boos zijn, ja, die hoorden wij ook wel vaker al.
20: Ik gun die mensen een woning, maar niet op deze manier. Want wij, dit is mijn dochter, die staat al heel lang ingeschreven, krijgt geen woning. En zo iemand die uit het buitenland komt, krijgt wel gelijk een woning.
21: Vindt u wel dat we die mensen moeten helpen? Ze zijn natuurlijk gevlucht uit een oorlogsland.
16: Iedereen die hulp nodig heeft, die moeten we bieden. Maar het moet ook kunnen.
19: Ja, het is niet bekend of mensen in Uithoorn nu langer moeten wachten op een woning door de komst van het AZC overigens. De gemeente Uithoorn gaat de komende tijd wel camera's ophangen daar in de Wiegerbruinlaan. Zo hopen ze ongeregeldheden op voorhand al te voorkomen. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Kreeg daarvoor 3 jaar cel. Een van die verkrachtingen gebeurde in 2018 in Heilo. Slachtoffer Naomi deed gisteren voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze bij RTL Tonight. Onherkenbaar en met vervormde stem. Maar goed, de boodschap was duidelijk. Ook zij was opgelucht met de uitspraak.
22: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek. Want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je. Een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als, ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
19: Ja, de advocaat van Ali B, dat is Bart Zwier, die hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. De uitspraak was een enorme klap, zei hij. Ali B gaat in cassatie. De VU in Amsterdam weet nog niet of alle lessen en colleges vandaag door kunnen gaan. De universiteit moest namelijk een deel van de onderwijssystemen loskoppelen, omdat de leverancier van die systemen slachtoffer is geworden van een enorme hack. Gisteravond sloeg namelijk hackersgroep Shiny Hunters opnieuw toe. Zij hebben systemen van meerdere universiteiten weten over te nemen gisteravond laat. Door de systemen nu los te koppelen hoopt de VU erger te voorkomen. Shiny Hunters, ja, die kennen we allemaal, dat is een beruchte hackgroep. Eerder sloegen ze onder andere al toe bij Odido. Nu hebben ze onderwijsleverancier Canvas dus gehackt. En veel universiteiten wereldwijd maken gebruik van die systemen. Zouden gegevens van honderden miljoenen studenten in de hele wereld nu op straat liggen? Eerste schatting zou gaan om 275 miljoen studenten. Dan kun je nagaan of dat ook allemaal gegevens zijn van studenten aan de VU. Dat is nog niet bekend. Autoriteit persoonsgegevens buigt zich daarover. En dan nog even ronduit geweldig nieuws, vogelnieuws natuurlijk. Het gaat namelijk goed met de blauwborst. Een klein vogeltje met een blauwe borst die prachtig kan zingen. In het voorjaar komt hij terug uit Afrika en Zuid-Europa om hier te broeden. Dus zijn de vogelaars blij, dolblij.
0: Zo geweldig, jong. Niet alleen ziet die blauwborst natuurlijk ongelooflijk flamboyant en mooi van kleur uit, maar hij heeft ook nog eens echt een weergaloze zang.
8: Dit is hem, hè? Ja, priet, priet, priet, priet, pjoep, pjoep, pjoep, pjoep.
0: Ja, en als hij echt lekker los is. Ja, hij begint echt. Hij heeft een heel repertoire.
12: En hij hoest een hoestend vogeltje, ja.
23: Priet, priet, priet, pjoep, pjoep, pjoep.
12: Dat doet hij ook.
19: Ja, de blauwborst wordt vaak gezien in de buurt van Tata Steel.
12: Ik snap wel dat hij een blauwborst krijgt ook van alle
19: geest. Samen beest. Het is gewoon een roodborst die het benauwd heeft.
12: Benauwde, hij wordt ook wel de benauwde roodborst.
19: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Pieter.
23: Jan, hoe staan we ervoor in de provincie? Als ik hier het raam uitkijk, zie ik niet echt een zonnetje. Nee, het is een beetje bewolkt, of niet?
24: Ja, dat klopt nog steeds. Alles ligt een beetje stil. Er zijn geringe drukverschillen, weinig wind en een bewolkingsgebied boven onze provincie dat zich ook uitstrekt over Utrecht, Zuid-Holland en het zuiden van het land. Ja, komt nog echt niet veel in beweging. Alleen in het oosten en noordoosten, daar schijnt de zon volop. Nou, die bewolking die moet geleidelijk aan gaan oplossen later vanochtend en vanmiddag. En er zijn een periode met zon waarbij de temperatuur dan uitkomt op maximaal zo'n 17 tot 18 graden. Uiteraard geen neerslag vandaag en de wind die zwak tot matig uit het noordoosten. Uit het oosten moet ik zeggen. Iets oostelijker en dat dus wat meer continentaal. Gisteren kwam de wind uit het noordoosten. En morgen wordt de stroming wat zuidoostelijker en dan wordt de lucht nog wat warmer. Heeft alles te maken met een hoge drukgebied boven Scandinavië. En wat morgen betreft, zonneschijn, droog weer en temperaturen tot zo'n 17 à 19 graden. Tussen 17 op Texel en 18 tot 19 elders. Misschien net in het Gooi, net 19 tot 20 graden. Halen we meer ook in Amsterdam. En dat zijn dan de hoogste waarden, ja, voor lekker dit weekend.
12: Met weinig wind ook, hè, dus.
24: Ja, morgen slechts een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten.
12: Ja, prima.
24: Nou, op zondag draait de wind weer terug naar het noordoosten. Het blijft overigens droog, geregeld zon. Maar gaat de temperatuur wel wat zakken? Want dan komt de lucht ook weer wat meer over zee. Er komt ook een zwak koufrontje. Temperatuur dan op Texel 14 graden. Elders in de provincie 16 tot 17 graden. En dan na het weekend dan zakken we toch wat verder terug. Naar een niveau van zo rond de 13 tot 14 graden. Dus niet uitgesproken koel, maar wel koel. Maar de eerste dagen, maandag en dinsdag, is het nog overwegend droog. En daarna nemen de regenkansen duidelijk toe. Vooral op woensdag, donderdag en waarschijnlijk ook vrijdag. Met andere woorden, het hemelvaartsweekend.
12: Dan wordt een beetje een natte boel.
24: Nou ja, natte boel, maar dan grotere neerslagkansen in de vorm van buien. Dus,
12: het wordt wel steeds verder naar voren geschoven. Ik geloof het pas als ik ze zie, denk ik, hè, Jan?
24: Ja, dat is wel zo. Toch? Dat is wel zo. Dat ben ik helemaal met je eens. En op de lange termijn zien we de temperatuur trouwens weer oplopen.
12: Ja. En zeker dus, minder regen, zul je net zien.
24: Ja, inderdaad. Oh. Niet veel. Nee, niet veel. Het is niet helemaal compleet droog. Maar, nee. Maar ja, wat is er tot nu toe gevallen? We hebben het een uur geleden
12: We hebben het
24: gehad,
12: allemaal dus, nodig, Jan. Elke druppel kunnen we gebruiken al inmiddels. Ja. En dan is het pas half mei, kun je nagaan. Sterker nog, eerste decade wil ik het noemen.
24: Ja, zeker. En dit is niet alleen bij ons. Hè. Het is ook in een groot deel van... Nou, Duitsland heeft dan veel regen gehad de laatste dagen. Een groot deel van Duitsland. Dat geldt ook voor Frankrijk. Spanje gaat maar door. Gisteren in Murcia, lokaal 150 millimeter.
23: Zo hé.
24: Dus dat kwam er echt, maar dat is zeer ongewoon. Zeker in een droge provincie als Murcia. Maar in Noord-Europa, Finland en Zweden met name... Ja, die kennen toch wel grote problemen met droogte nu, hoor.
23: Ja, en dus ook wellicht weer bosbranden dan over het
24: lijfje. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
23: Allemaal hartstikke gevaarlijk. Moeten we allemaal niet hebben, Jan. Goed, we gaan het met jou meemaken. Maar allereerst ontzettend genieten van vandaag en morgen. Zullen we dat maar eens doen?
24: Dat gaan we doen.
23: Ik wens je vast een goed weekend. Tot later, Jan.
24: Tot later.

0: Shawn Mendes met Camila Cabello en Señorita.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En dat is een spannende dag. Gewoon daar, laten we wel wezen. Goedemorgen, Samantha.
3: Goedemorgen. Ja, je zal maar vandaag met je eindexamen starten.
0: Och,
3: de HAVO heeft straks Nederlands. VWO heeft straks bedrijfseconomie om 14:30. Maar ik sta dus al in een examenzaal. En die is dit jaar anders ingericht. Ik probeer het trouwens te ruiken. De geur is eruit gehaald, kan ik melden. Want ze gaan proberen om met planten de studenten wat extra concentratie te geven. Goedemorgen, de rector van het Amsterdams Lyceum waar ik nu te gast ben. Ik zei net, het lijkt wel een knuffelmuur.
4: Nou, de knuffelmuur is misschien ook best wel een leuke uitdrukking. Het is dus een muur van planten die hier te zien is. Die reikt tot aan het plafond. Maar het idee is dat de planten het stressniveau van de leerlingen naar beneden brengen. En dat is ook denk ik wel het geval. En wat meer zuurstof in de zaal brengen. Dus ja, wij hopen op deze manier toch een enorme impuls te geven aan goede resultaten bij de leerlingen. Maar vooral dat ze zich prettig voelen tijdens het maken van de examens.
3: Monique, die deze planten verzorgd heeft. Wat doen ze?
5: Nou, precies wat de rector al zei. Ze zorgen voor stressverlaging. Je kent het misschien ook wel dat als je door het bos loopt, dat je al helemaal rustig wordt. Nou, dat heeft het binnengroen ook dat effect.
3: Ja, ook het bosbaden bijvoorbeeld, daar word je rustig van.
5: Ja, dat klopt inderdaad. En ja, we dachten, nou, de stressvolle periode. De examensperiodes. Dus laten we eens bij 4 scholen in Nederland testen hoe dat werkt. En of kinderen of de leerlingen zich daar ook inderdaad rustiger door voelen. Dat gaan we achteraf vragen. Het wordt geen grootschalig onderzoek. Maar het is even een experiment.
3: Ja. Nu dacht ik, er zal misschien ook wel wat lavendel tussen zitten. Dat is toch ultiem rustgevend. Maar er is over nagedacht, hè, over geur.
5: Ja, daar is inderdaad over nagedacht. We hebben planten uitgekozen die geurloos zijn. Zonder stuifmeel. Want je zal maar hooikoorts hebben en je zit dan je examen te maken en de hele tijd te niezen. Dus het zijn echt planten die geen allergische reacties kunnen veroorzaken.
3: Ja, ik zie varens. Die zijn natuurlijk wel bekend hoe ze eruit zien. Anthuriums, maar van die hele mooie. Ja, het lijkt bijna een lepel. Wordt verward ook wel eens met een lepelplant.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat zijn eigenlijk de enige die een klein beetje kleur hebben. Alles is verder ook groen. En de anthuriums die hebben we dan in het wit. Dat er nog iets uitspringt. Maar verder is het allemaal groen, groen, groen. En hele grote strelitia's. Inderdaad, varens had je goed gezien. En eigenlijk ook allemaal planten die een extra luchtzuiverende werking hebben.
3: Ja. Nou, er wordt dus wel gemeten of het effect heeft. Maar aan wie kan ik het beter vragen dan aan een leerling die zometeen eindexamen gaat doen? Coco, goedemorgen. Allereerst, ik vind het zo bijzonder hoe rustig jij hier staat. Journalisten te woord staan. En over een paar uur moet je je eerste examen maken. Hoe blijf jij zo rustig? Komt dat al door die planten?
6: Nou, dankjewel. Ik weet niet of het door de planten komt. Ik ben sowieso misschien niet een heel gestrest persoon vaak. Maar ik heb wel zeker het idee dat de sfeer in de zaal hier echt wel een stuk rustiger is. En ik denk dat die planten daar zeker aan bijdragen, ja.
3: Jij zit hier dus vanmiddag aan je tafeltje. En als je dan even moet nadenken, dan kijk je die kant op.
6: Ja. Ja, ik denk dat ik dan heel blij ben dat ik naar een mooie muur vol planten kan kijken. In plaats van naar zo'n saaie grijze gymzaalmuur. Ja, ik denk dat dat heel fijn gaat zijn.
3: Ja, denk je dat het ook dat het te meten is? Dat je iets rustiger door wordt? Want je zegt fijn, maar
6: ja, ik weet niet helemaal hoe je dat zo meet. Ik ben heel benieuwd of je het ook echt terugziet in de cijfers bijvoorbeeld. Ik denk dat de stress die ik had verwacht dat ik zou hebben om echt hier te zitten in die zaal en dan zo'n belangrijke toets te maken in die enorme gymzaal, dat nu echt wel wat rustiger zal verlopen. Ik denk dat je het op die manier zeker wel weet dat het echt helpt.
3: Ja. Nou, ik ben dus in de gymzaal van het Amsterdamse Lyceum. Alles staat hier al klaar. Er is precies exact afgemeten of de tafels goed genoeg uit elkaar staan. Er liggen oordopjes klaar voor de leerlingen. Ik zag ook een stripje paracetamol. Dus wie hoofdpijn krijgt, ze zijn er hier helemaal klaar voor. En die wand, nou echt, na de examen zou ik hem wel thuis willen hebben. Pieter, zo prachtig. Ja,
0: het klinkt eigenlijk echt hartstikke goed. En ik hoor dat jullie allemaal best wel relaxed zijn. Dus misschien moeten we hier in de studio ook eentje ophangen. Dat is voor de luisteraars misschien ook beter. Dankjewel, Samantha.
3: Dat
0: en
3: dan
0: wens iedereen nog even veel succes daar, alsjeblieft.
3: Ja, dat doe ik.

0: Paul Simon met Kodachrome. Ja, Frank, je hebt nieuws. De wereld staat toch wel een beetje in de ban van het Hanta-virus en daar de Andes-variant van en dergelijke. Vertel, wat is er aan de hand?
1: De stewardess die gisteren in het UMC in Amsterdam werd opgenomen omdat ze misschien besmet zou zijn met het Hanta-virus, heeft de ziekte niet. Een test op de Andes-variant bleek negatief. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie zojuist. De stewardess had wel milde klachten. Ze moest dus uit voorzorg naar het ziekenhuis, daar in isolatie. Maar de test is negatief, dus ze is niet besmet geraakt.
0: Nou, goed, dankjewel, Frank Boer. En dan mag ik je toch nog eventjes erop wijzen dat we zo meteen gaan beginnen.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Jouw verzoekje is welkom via 088-850-51-52. Enige voorwaarde is Anne...
3: dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies, knijtertje vrolijk. Daar geef je hem door en zo meteen na 9 is het bal. Dan ga ik hem draaien. Na Acta in de Munnik met het regent, zonnestralen...

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in het stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
11: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
12: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
13: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
14: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Enkhuizen.
15: Thuis in heel
16: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De stewardess die gisteren in het UMC in Amsterdam werd opgenomen omdat ze misschien besmet zou zijn met het Hanta-virus, heeft de ziekte toch niet. Een test op de Andes-variant bleek negatief in het ziekenhuis. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie zojuist. De vrouw uit Haarlem was eerder in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact gekomen met een vrouw die later overleed aan het virus. Onderzoek naar camerabeelden op een station heeft geen nieuw bewijs opgeleverd voor een eventuele vervolg van Maccabi-supporters naar de rellen in Amsterdam. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De opnames zijn onderzocht nadat het GVB eerst zei dat ze gewist waren, maar dat bleek toch niet te zijn. En ondanks de torenhoge benzineprijzen stappen Nederlanders nog steeds massaal in de auto. Sterker nog, we reden met elkaar weer meer kilometers dan een jaar geleden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hanta-virus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hanta-virus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hanta-virus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hanta-virus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen, zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
19: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
18: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
18: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
21: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
25: Dynamisch.
24: Maar in de winter wil ik zekerheid.
26: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
27: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
29: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Verzoekjes vrijdag. Thuis in heel Noord-Holland.
33: De ontbijttafel.
34: Met Pieter Kok.

0: Ach, wat lekker zeg, in de versie van Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op deze prachtig mooie vroege vrijdagochtend. We schrijven vandaag 8 mei en behalve gewone vrijdag is het ook nog eens
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Zo ook voor Gerrit, die Jimmy Somerville aanvroeg met You Make Me Feel Mighty Real. Wat heerlijk is om de Verzoekjesvrijdag mee af te trappen wat mij betreft. Ann!
2: Hallo!
0: Oh, even ademhalen.
2: Hi.
0: Hi, hallo.
2: Ik vond het heerlijk.
0: Ja, Frankie zit ondertussen heel druk naar nieuws te kijken met stewardessen die niet ziek zijn.
3: Nee, dus dat is eigenlijk hartstikke goed nieuws.
0: Ja, hartstikke goed nieuws. Lekker. Ook wel eens leuk om goed nieuws te brengen. Maar goed, verzoekjes, ja, daar draait het om dit uur. En dat betekent, ja, laat vooral weten wat jij wil horen. Maar het is echt er één voorwaarde. Hij moet knijtertje vrolijk zijn.
2: Ongelooflijk vrolijk.
0: Mooie muziek is er al genoeg. Ik heb al een Paul Simon gedraaid. Helaas, Kodachrome heb ik al gedraaid, Frank. Dus.
3: Ja, maar ja, de ene Paul Simon is de andere niet.
0: Jij wel weer gelijk in, natuurlijk. Goed, ik mag door naar Bernard, die vroeg hem aan. Geen prins, denk ik. Hij zou aan jullie eisen moeten voldoen, zegt hij. Nou, dat klopt. Hij is vrolijk. Ricky Barton met

0: verdorie zeggen voor Bernard.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ricky Martin met Live and La Vida Loca. En Frank die zei, ik sta meteen weer in de schoolkantine volgens mij. Dit moet eind jaren 90 geweest zijn.
2: Ah, jeetje man, 3 MAVO, daar ging ik weer. Lekker joh.
0: Weer 3 MAVO waarschijnlijk ook.
2: Oh joh, heerlijk. Aantal keer gedaan ook. Toch geen eind aan.
0: Wat fijn van de heerlijke plaat om te horen. Als je ook op zoek hebt, 088-850-51-52. En ja, we stonden inderdaad met Frank allemaal opeens in die kantine van vroeger. Ja. 99 dus, hè?
2: Ja. Dat heb ik even opgezocht hoor. Maar inderdaad, ja, dat klopt precies met de kantine.
0: Ja, ja. Wat heerlijk. Misschien heb je dat niet bij het volgende nummer, want dat is net iets ouder dan dit. Ik heb het niet opgezocht, maar ik denk ergens jaren misschien wel 50. Durf niet met zekerheid te zeggen. Kan ook laat zijn geweest. Maar het is Fats Domino voor Irina. Ze zegt, goedemorgen, ik zou graag Fats Domino horen met I'm Walking. Nou, wie zou ik dan zijn om daar tegenin te gaan? Helemaal niemand. Irina.

0: Voor Astrid was hij...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En dan mag ik door naar Anja. Die zegt, Dennis met gewoon een vrolijk liedje. Ja, daar kunnen wij onmogelijk op tegen zijn, toch, Han? Op zo'n dag als vandaag.
2: Zo klinkt het wel.
0: Als je vrolijke liedjes wilt, dan is dit er zeker in. Hij is voor jou, Anja.

Voor Anja, wat leuk dat ze die aangevraagd had, hè. Ik ga nog eventjes door, hoor, want er kan er nog wel eentje bij. Donald, die zegt, ik heb mooie herinneringen aan dit liedje. Dan wil ik eigenlijk stiekem wel weten wat dat is natuurlijk, Donald. Ja, ga ik nog wel even vragen. Mungo Jerry met In the Summertime. Donald, die is voor jou.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: nanieuws.nl/top100.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl

0: Ofbel 0800 7015. Energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Ik ben Marie Claire uit Bossen-Lommer in Amsterdam.
9: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Zaanstad, is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De stewardess die gisteren in het UMC in Amsterdam werd opgenomen omdat ze misschien besmet zou zijn met het Hantavirus, heeft de ziekte toch niet. Een test op de Andes-variant van het Hantavirus bleek negatief. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag. De vrouw uit Haarlem was eerder, tijdens haar werk, in Johannesburg in Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Ze werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis, maar ze is dus niet ziek. Uitgebreid onderzoek naar een mishandeling tijdens de beruchte Maccabi-rellen in Amsterdam heeft geen nieuw bewijs opgeleverd. En dat is opvallend, want de politie heeft verloren gewaande camerabeelden uitgekeken. Maar daar is niks op te zien, zeggen ze. Verslaggever Niels van Stijn, die de zaak volgt, kan dat eigenlijk nou amper geloven.
13: Iedereen die op Amsterdam Centraal is, het wemelt daar van de camera's. En het kan natuurlijk zijn dat een hoekje niet gefilmd wordt of dat de camera te ver is. Maar dit is gewoon echt onderaan de roltrap. Het is gewoon op de plek waar de meeste mensen staan te wachten. Dus je zou verwachten, als je camera's hebt hangen, heb je ze daar hangen.
12: Maar goed, er bleek dus niks op te zien in november 2024. En want daar hebben we het over, braken die rellen uit in Amsterdam naar de wedstrijd Ajax-Maccabi. Was dagenlang onrustig in de stad toen. Een AZC-protest in Uithoorn is gisteren relatief rustig verlopen. Buren demonstreren daar tegen de komst van een AZC. Niet alleen buren, ook mensen van buiten trouwens. Zien we vaker bij dat soort demonstraties. Maar goed, er werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC op de Wiegerbruinlaan. De reden dat ze boos zijn, ja, die hoorden we eigenlijk ook wel vaker.
14: Ik gun die mensen een woning, maar niet op deze manier. Want dit is mijn dochter. Staat al heel lang ingeschreven, krijgt geen woning. En zo iemand die uit het buitenland komt, krijgt wel gelijk een woning.
15: Vindt u wel dat we die mensen moeten helpen? Ze zijn natuurlijk gevlucht uit een oorlogsland.
16: Iedereen die hulp nodig heeft, die moeten we bieden. Maar het moet ook kunnen.
12: Het is overigens niet bekend of mensen daadwerkelijk langer moeten wachten op een woning door de komst van het AZC daarin Uithoorn. Dat wil ik nog even gezegd hebben. De gemeente die gaat de komende tijd wel extra camera's ophangen daar in de Wiegerbruinlaan. Zo hopen ze ongeregeldheden op voorhand al te voorkomen. De VU in Amsterdam weet nog niet of alle lessen en colleges vandaag allemaal volgens schema door kunnen gaan. De universiteit moet namelijk een deel van de onderwijssystemen loskoppelen. Heeft alles te maken met een grote hack van een leverancier van de universiteit. Gisteravond sloeg hackersgroep Shiny Hunters weer toe. Zij hebben systemen van meerdere universiteiten weten over te nemen. Door de systemen nu los te koppelen hoopt de VU erger te voorkomen. Ja, die Shiny Hunters, die kennen we allemaal wel. Die sloegen eerder al toe bij Odido. En nu hebben ze dus ook een onderwijsleverancier, Canvas heet die, gehackt. Veel universiteiten maken gebruik van dat systeem. En zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Het is zover. 145.000 jongeren die gaan vandaag beginnen aan de eindexamens. Ja, en eindexamens anno 2026, die gaan dan natuurlijk, die gaan er ook over dat je je zenuwen een beetje wilt delen met je leeftijdsgenoten. Dus er wordt massaal gevlogd door de examenkandidaten. En dat klinkt dan zo.
17: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen, omdat het dus wel echt een hele belangrijke toets is zijn eigenlijk.
18: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen en die is op 11 mei.
19: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
12: Volgens mij is je op tijd begonnen met leren.
20: Ja, of heel vroeg met de kerstboom. Dit
12: of
20: jaar.
12: Heel laat.
21: Hij heeft hem nog.
20: Ja, dat is niet normaal. Nu ga je daarbij lachen als het normaal is.
21: Ja, wat leuk.
20: Dat is niet normaal. Dus hij heeft totaal niet zijn beeld op orde, want die boom had al lang weg moeten zijn.
21: Het is gewoon een kunstboompie, toch? Gewoon?
20: Ja, dat kan mij niet
21: zijn. Een hele gezellige, denk ik. Ik heb de vlog niet gezien, maar zo klinkt hij wel.
20: Ik hoorde bij die eerste twee mensen van de vlog trouwens behoorlijk wat taalfouten met die en dat. Dus ik ben benieuwd naar het Nederlands van vandaag als tafel
21: nou,
20: is.
21: Oh, zielig.
12: Oh, mijn hemel. Ik hoop dat jij geen tweede corrector bent. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
20: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
22: Het blijft vandaag droog, maar vanochtend zijn er nog wel wolkenvelden. Die lossen geleidelijk aan op. Later in de ochtend en vooral vanmiddag komt de zon er steeds vaker aan te pas en het wordt maximaal op de meeste plaatsen 17 tot 18 graden. De wind is slechts zwak tot matig en waait uit het oosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Zaterdag is het droog, er zijn perioden met zon en het wordt 18 tot 19 graden. Ook dan een oostenwind die zwak tot matig van sterkte is en in de avond naar het noordoosten draait.
20: Ja, Jan, dankjewel hoor.

0: wat lekker zeg voor Linda Wax met Right Between the Eyes. Allemaal voor...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, dan moet je snel wezen 088-850-51-52. Even een appie sturen met wat je wil horen. Ga ik in de tussentijd even naar Rinette. Rinette, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Pieter.
0: Rinette, zeg ze eerlijk, hoe vaak heb je deze plaat al aangevraagd?
2: Al weken, ja. Misschien wel een paar maanden. Ik... Vorig jaar ook al, ja. 1 of 2 jaar terug ook, maar dat geeft niet.
0: En hoe vaak heb ik hem gedraaid?
2: Nog geen 1 keer.
0: Nee. Rinette, wij moeten even met elkaar praten. Want ik heb hem vaak langs zien komen. Ik ken de plaat. Ik denk dat niet veel luisteraars van NH de plaat kennen. Dan moet ik er eerlijk bij zeggen. En ik ben even op zoek naar het waarom.
2: Het waarom. Alles wat je dwars zit, knalt uit je lijf.
0: Bij deze lekker plaat. Standje.
2: Ik vind van wel. Ik word hier helemaal... ik spring uit bed. Ik ga staan. Ik ga swingen.
0: Echt waar?
2: Echt waar. En ik ben geen 18 meer. Je wilt het niet weten?
0: Nou, dat wilde ik eigenlijk wel weten.
2: Oh, ik durf het haast niet.
0: Zeg nou even eerlijk, Rinette.
2: 75.
0: Je bent 75. En welke plaat wil je horen?
2: Wine Up van Cat de Luna.
0: Wine Up van Cat de Luna. Ik dans met je mee. We gaan dit gewoon een keertje doen. Het moest er een keer van komen. Ik ben onder de indruk van je creativiteit. En Rinette, we gaan met heel Noord-Holland genieten van Cat de Luna en Wine Up. Ben je klaar voor?
2: Ja, zeker weten. Hij gaat nu standje knallen.
0: Op standje 10. Goed zo.

0: Och, wat een knaller, hè, dit.
1: Fantastisch, hè?
0: Ongelooflijk, toch? Rinette vroeg hem aan. Wine Up van Cataluna kreeg nog een appje binnen van Robbie. Die zegt, ik ben 83 en ik begrijp de aanvraag. Dus ik ga helemaal aan mijn dak.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Geweldig. Goed, het is tijd om een kaasgaaf weg te geven. En dat is er niet zomaar één. Het is de ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief hier te winnen. Met zo'n mooie gele handvat en het logo van de ontbijttafel erop, uiteraard. Het is echt een prachtig mooi ding.
1: Hij is hartstikke leuk.
0: En hij is vrij eenvoudig te winnen. Het enige wat je hoeft te doen is het woord kaasgaaf appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op
3: de lijst.
0: Ik bel straks iemand op van
3: de lijst.
0: En dan is het de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Verder is er na gisteren op de achtergrond een geheim spel bezig. Daar ga ik verder niks over zeggen. Maar het zou kunnen dat je er nog wat bij wint als je nog iets anders doet.
1: Maar nee, dat ga je niet zeggen.
0: Nee, ga ik niet zeggen.
1: Is dit je nieuwe regel?
0: Ja, nieuwe regel. Als jij gewoon 3 keer het woord kaasgaaf zegt, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar mocht je nou gisteren geluisterd hebben en iets extra's doen, dan zou je er nog iets bij kunnen winnen.
1: Aha, voor de lucky few.
0: Maar je moet niet gewoon zomaar gaan zitten gokken wat dat is. Want dan kun je ook je normale kaasgaaf kwijtraken.
1: Jeetje. En je mag ook nog een lied kiezen.
0: En je mag ook nog een liedje kiezen, inderdaad. Want als je hem op de vrijdag wint, ja, dan hoort dat er wel bij.
1: Jeetje. Wat een prijzen.
0: 088-850-51-52. Gewoon eventjes het woord kaasgaaf appen. En wie weet is dat prachtige mooie ding dan zometeen voor jou.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Oh, ik ben helemaal kapot, echt.
1: Van Cataluna?
0: Ja, van Cataluna heb ik echt samen met Rinette en Robbie keihard op staan dansen. En ik denk niet dat we de enige waren. Goed, eventjes kaasgaaf appen. En naar 088-850-51-52. Petra, die vroeg deze aan. En nog eventjes een beetje bijkomen met Bill Withers en zijn Lovely Day.

0: Bill Withers voor Petra met A Lovely Day.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ben je er een beetje klaar voor, Ann?
3: Helemaal.
0: Ja?
3: Ja, ik wel. Ik heb een heel goed gevoel hierbij.
0: Maak je geen zorgen over de onbekende regel?
3: Zeker wel.
0: Oké, goed zo.
3: Ja hoor.
0: Wat moeten we hebben? Nou ja, dat kan alle kanten op. Het kan gewoon normaal goed gaan. Het kan ook extra goed gaan.
3: Of driedubbel, hè?
0: Ja. Zeker. Alle ruimte voor. Kom, laten we maar eens iemand gaan bellen en kijken of die persoon op de juiste of de extra juiste manier opneemt.
4: Kaas, standaard.
0: Wow, jawel! Dat is helemaal goed. Met wie spreek ik?
4: Met Mirjam.
0: Mirjam, jeetje zeg. Je had het ook gisteren gehoord dus blijkbaar.
4: Ja, klopt.
0: Potverdorie, wat is die mooi. Heb je hem al gezien op de foto?
4: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: Oh, dat is zo'n mooi ding. Voor de mensen die geen idee hebben wat er gebeurt. Mirjam, jij zegt drie keer het woord kaasgaaf, zodat je de kaasgaaf vindt. Maar je zegt ook drie keer het woord standaard, omdat luisteraar Peter met zijn 3D-printer een aantal standaards voor de kaasgaaf heeft geprint. En potverdorie, wat is dat een mooi ding, zeg. Ongelooflijk. Het is eigenlijk een soort van schuinstuk kaas. Waar dan de standaard in past. Ik bedoel, de kaasgaaf in past. En dan kan hij gewoon als een soort juweel pronken op je aanrecht, Mirjam.
4: Nou, super.
0: Verheug je er een beetje op?
4: Ja, zeker.
0: Lijkt me volkomen terecht. Dan is het ook nog eens een keertje vrijdag, verzoekjesvrijdag. Betekent dat als jij nu een knijter vrolijke plaat kunt noemen, dat ik die ook nog voor je ga draaien.
4: Ja, ik dacht iets van O'Gene.
0: Van O.G.
4: Die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: Even kijken hoor.
4: Light and Shadows, is dat zo?
0: Light and Shadows, even kijken hoor. Light and Shadows. Ik kijk ook Anne eventjes aan bij O.G. Want die zit best wel lekker in het repertoire van O.G.
4: Dat
0: weet ik niet. Ze heeft nog niet echt gereageerd.
3: Was het een festivalnummer?
0: Ja, volgens mij wel. Even denken hoor.
3: Wel mooi, maar ik weet niet of het vrolijk is.
0: Lights and Shadows.
4: Doe dan maar iets anders vrolijks.
0: Even kijken, wat heb ik hier nog staan? Illusion, Phenomenon. Something Perfect? Is dat vrolijk?
4: Ja, tuurlijk.
0: Okay. Even kijken of dat... dan gaan we dat toch gewoon doen. Oh, Gene. Jeetje, zo vaak draai ik dat ook weer niet.
4: Nee, daarom.
0: Ja. Mirjam, hij is voor jou samen met de kaasgaaf en de standaard.
4: Super, dankjewel.
0: Kom je kant op, veel plezier ermee.
4: Dankjewel.
0: En een fijne dag.
4: Doeg, hetzelfde.

0: Best wel lekker, hè? O'Gene met Something Perfect. En ik denk al dat ik weet waar die laatst ook een keertje gedraaid is, deze.
1: Nou,
0: onze lieve vrienden Maarten en Jelmer gisteravond weer aan het knallen met Over de Top. En die deden een voice-uitzending met daarbij van alles en nog wat.
1: Mm-hmm.
0: En die hebben hier wel eventjes contacten mee gehad natuurlijk.
1: Met O'Gene.
0: Met O'Gene. Leuk jongens. Ik heb gisteravond wel zitten luisteren, maar dat stukje net gemist. Want toen stond ik op een sportveld.
1: Balen.
0: Gewoon kijken hoor, verder niks gedaan. Goed, tijd om naar Bart Slim te gaan met zijn Goedemorgen. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hij doet zo meteen.
2: Frankie Valli draaien met Vet Grease.
0: Oh, ja. Ik zat wat te denken. Dan ken ik deze plaat niet. Wat gebeurt hier nou?
2: Precies. Ilse de Lange en Something Good komt ook voorbij. En ik ga vandaag een nieuwe poging wagen om contact te leggen met Bas Bogert. Platypus Records, weet je nog?
0: Een week
2: geleden nam hij niet op.
0: Toen nam hij niet op.
2: Nou, 1000 excuses na de uitzending. Gaat vandaag vast lukken. We gaan het hebben over de wondere wereld van vinyl.
0: Ja. En dat is echt een prachtige wereld, hè?
2: Ja, en met name dit winkeltje. Het is echt een, waar je zo lekker uren kan rondstruinen met iets heel
0: obscuurs. En dat doe jij dan ook graag. En hoe obscuurder, hoe beter.
2: Ja, en dan kom je met een of andere Bollywood plaat thuis. En,
0: ja, leuk man.
2: Voor 3 uur.
0: Zo meteen te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
4: 1000 van 3.
3: Nummer 77.
5: Nummer 122. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
6: Het elftal van de week.
3: Nummer 10. Nummer 9.
7: Halleluja, kameraden, landgenoten, zet.
3: Nummer 2.
4: De 1000 van Driessen.
3: Zaterdag van 2 tot 5.
8: Bij NH.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
16: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
17: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
18: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
19: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De stewardess die gisteren in het UMC in Amsterdam werd opgenomen omdat ze misschien besmet zou zijn met dat Hanta-virus, heeft de ziekte toch niet. Een test op de Andes-variant van het virus bleek negatief. Onderzoek naar camerabeelden op een station heeft geen nieuw bewijs opgeleverd voor eventuele vervolging van Maccabi-supporters. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De opnames zijn onderzocht nadat het GVB eerst vertelde dat ze waren gewist. Ze werden uiteindelijk toch teruggevonden, maar er blijkt nu dus niks op te zien. En ondanks de torenhoge benzineprijzen stappen Nederlanders nog steeds massaal in de auto. We reden met elkaar meer dan vorig jaar. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
23: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veer en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
29: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

0: dat is toch wat we met z'n allen nastreven een beetje, hè? Niet waar? Something good, je hoort de Ilse de Lange. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Ja, dat predicaat something good, dat kunnen we ook denk ik wel op deze vrijdag plakken, toch? Ja, eerlijk is eerlijk. Geen dag zo fijn als de vrijdag, zeker als die vrijdag vooraf gaat aan een weekend dat volgens mij qua weer hartstikke dikke prima wordt, toch? Nou, daarover horen we straks ongetwijfeld meer van Jan Visser. En daarvoor heb je dan het laatste nieuws uit Noord-Holland gehoord van de enige echte Frank Boer. Daarvoor dan ook alweer een hele bak fijne muziek die zijn weerga niet kent. En dan heb je mij ook nog een bakje horen drinken met Bas Bogert, eigenaar van Platypus Records in Amsterdam. Fijn winkeltje op die befaamde Zeedijk, Hartjestad. Over de fijne wereld van vinyl gaan we het zo hebben. Maar nog veel meer muziek natuurlijk tussen nu en 12 uur. Straks One Direction, A Story of My Life. Eerst Van Morrison en Brown Eyed Girl. En net als voor de legendarische tv-maker Sir David Attenborough, die vandaag 100 jaar is geworden, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakje met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakje met Bas Bogert uit Amsterdam. Bas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bart.
1: Wat kan ik voor je inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Zwart graag, zonder met niks.
1: Zonder met niks.
2: Ja.
1: Recht toe, recht aan. Die komt eraan, Bas. Platypus Records, dat is de naam van jouw platenzaak. Ik vroeg me af, hoe ben je zo bij die naam gekomen eigenlijk?
2: Ik was samen met mijn collega Raoul doen we de winkel. En we gingen de naam verzinnen toen het zover was. Toen waren we ongeveer een week bezig met iets met records. Maar alles bestond ook al.
1: Ja.
2: En toen zei Raoul op een gegeven moment Platypus.
1: Oh ja.
2: Nou, dat klinkt wel leuk.
1: Ja.
2: En je kan er nog een beetje mee spelen met het woord. Het woord platen zit erin.
1: Ja, exact. Ja.
2: Exotisch dier. Ja, dat is goed.
1: Ja,
2: prima.
1: Nou, super origineel bedacht inderdaad. Als je het als Platypus uitspreekt, dan it makes sense, zou ik maar zeggen. Hoe lang zit je eigenlijk al daar waar je zit op de Zeedijk?
2: We zijn in 2018 zijn we begonnen.
1: Oké. En ik vroeg me af, hoe ontstaat dat dan, zo'n platenzaak? Is dat dan je eigen platencollectie of koop je de collectie van een andere platenzaak op? Hoe begin je een platenzaak?
2: We zijn inderdaad begonnen met onze eigen collectie eigenlijk neerzetten. En toen gewoon ze doorbouwen. Toen, ja. Vanaf daar ga je gewoon. We deden al platen verzamelen.
1: Ja.
2: Al heel lang, we draaiden al heel lang op de radio en we deden al platen verzamelen van 12e. En toen kwam de kans om zijn winkel te openen. Iemand vroeg of wij hier een winkel waren openen.
1: Ja.
2: En zo is het een beetje ingerold. En toen zeiden we, ja, doen we gewoon ons eigen. Ik had thuis al 10.000 plaatsen staan.
1: Oh, jeetje, oké, wauw.
2: Dus daar kwam wat van in de winkel. Zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, ja, ja.
2: We zijn eigenlijk alle twee al verzamelaars heel lang.
1: Ja.
2: Van plaat en muziek, eigenlijk vanaf de middelbare school.
1: Oh, wow.
2: Kennen we elkaar al.
1: Ja, ja, die liefde voor vinyl, als je daar eenmaal door besmet raakt, hè, dat virus, dat raak je ook nooit meer kwijt, hè?
2: Is wel een dingetje, ja.
1: Ja, dus die liefde zat er ook al vroeg in, want jullie zijn van 12.
2: Ja, maar het is niet alleen vinyl, voor mij is het ook echt cassette, als er maar muziek op staat.
1: Ah, ja.
2: Videobanden, cassettebandjes, cd's.
1: Ja.
2: Minidisc, ja. Zeg het maar.
1: Ja. Nou, kent Amsterdam best een hoop platenzaken, gelukkig. Hè? Dat is fijn,
2: ja,
1: voor liefhebbers van muziek op vinyl. En waarin onderscheidt Platypus zich van andere platenzaken?
2: Ik denk dat wij ook wel echt onze eigen een beetje persoonlijke collectie of twisten. En dingen die we zelf leuk vinden, die misschien in andere winkels moeilijk verkopen, maar die gewoon, die in andere winkels misschien niet liggen. Maar ik vind het leuk om dat soort dingen te verkopen. Misschien geen bekende dingen.
1: Ja.
2: Minder bekende dingen te verkopen.
1: Ja, een beetje obscuur, zeg maar.
2: Ja, precies. Dat vind ik leuk.
1: Ja,
2: leuk als mensen daarvoor komen ook.
1: Ja.
2: Mensen met specifieke vragen komen voor specifieke gekke dingetjes. Leuk.
1: Ja, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Ja, want ik liep in jouw platenzaak rond en dacht ik, oh wauw, je hebt Indiaanse muziek, hè? Bollywood muziek, veel filmmuziek ook. Dus
2: ja.
1: Het meest gangbare aanbod, zeg maar.
2: Nee, in principe heb ik ook bakken op landen. In principe heb ik uit elk land probeer ik gewoon muziek neer te zetten.
1: Ja.
2: En ik vind vooral de periode jaren 70 eigenlijk heel tof. Van alle landen, maakt dus niets vooruit.
1: Nee.
2: In welk land je bent. Altijd, iedereen was lekker aan het experimenteren.
1: Ja.
2: Dus,
1: je kan inderdaad een mooie muzikale ontdekkingsreis maken daar bij jullie. Nu weten ook buitenlandse DJ's en muzikanten hun weg te vinden naar jouw winkel. En dat zie ik dan op jullie Instagram-pagina voorbij komen. Ja. Want jullie hebben best al wat grote namen over de vloer gehad, hè?
2: Ja, maar dat zijn in principe ook gewoon. Je hebt dezelfde hobby als ons. Of we hebben dezelfde hobby. Het is gewoon mensen die van muziek houden en leuk vinden om muziek te verzamelen.
1: Ja.
2: En het zijn in principe ook gewoon de mensen, ben ik achtergekomen. En ik had er zelf ook nooit aan gedacht dat ik opeens naast Premier of elke mis zou staan. Maar in principe doen ze hetzelfde wat wij ook al heel lang doen. En dan klikt het ook gewoon.
1: Ja, leuk man. Ja, het is toch wel bijzonder om dat soort gasten in je winkels in je rondlopen.
2: Ja, is heel leuk. Maar zoals elke mis langs komt, hij gaat alle platenwinkels langs als hij hier is.
1: Ja. Ja. En dus ook,
2: hij heeft speciaal vrij ook om een dag extra om gewoon naar Duitsland te rijden. Heeft een vriend naar Rotterdam te rijden.
1: Ja.
2: Van Twem is Duitsland dichtbij. Dan gaat hij gewoon even 3 uur met de auto heen en weer naar 1 plaatwinkel om daar wat op te halen.
1: Ja.
2: Hij heeft het ook gewoon nodig om gewoon weer vette muziek te maken.
1: Ja. Dat is ook wel mooi dat je daar in die zin een beetje een bijdrage levert aan het ontstaan van andere platen. Door je vinyl aan te bieden. Ja,
2: het is heel leuk, want mensen vragen ook van, ik weet het precies, van mensen van wat ze misschien een beetje zoeken, dit en dat. En zo cirkelt je weer rond.

0: daar lekker rond te lopen. En dan door die bakken te snuffelen. En dan een mooi stapeltje te pakken. Een beetje luisteren.
1: Ja. Onbetaalbaar. Goed, wij gaan op naar het nieuws van 10:30 met James Ingram en Michael McDonald. Dit is Jan Mobieler.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
6: Nu

0: Ga je bijna met pensioen?
1: Ja.
0: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
1: Nee.
0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuwe Niedorp.
8: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
9: Ik ben Dirk
10: uit Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 11:30. In Grotebroek is het 13 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De stewardess die gisteren in het UMC in Amsterdam werd opgenomen omdat ze misschien besmet zou zijn geweest met het Hantavirus, heeft de ziekte toch niet. Een test op de Andes-variant van dat virus bleek negatief. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw uit Haarlem was eerder, tijdens haar werk, in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die later wel overleed aan het virus. Uitgebreid onderzoek naar een mishandeling tijdens de beruchte Maccabi-rellen in Amsterdam heeft geen nieuw bewijs opgeleverd. En dat is opvallend, want de politie heeft verloren gewaande camerabeelden helemaal uitgekeken. Maar, zeggen ze, daar is eigenlijk helemaal niks op te zien. Verslaggever Niels van Stijn, die zaak al een tijd volgt, kan het eigenlijk amper geloven.
15: Iedereen die op Amsterdam Centraal is, het wemelt daar van de camera's. En het kan natuurlijk zijn dat een hoekje niet gefilmd wordt of dat de camera te ver is. Maar dit is gewoon echt onderaan de roltrap. Het is gewoon op de plek waar de meeste mensen staan te wachten. Dus je zou verwachten, als je camera's hebt hangen, heb je ze daar hangen.
14: Ja, in november 2024 braken er rellen uit in Amsterdam na de wedstrijd Ajax-Maccabi. En toen was het dagenlang onrustig in de stad. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. 1 daarvan gebeurde in 2018 in Heilo. Slachtoffer Naomi deed gisteren voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem in het televisieprogramma RTL Tonight. Voor haar was de uitspraak eigenlijk vooral een bevestiging.
16: Ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde, want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
14: Ja, de advocaat van Ali B, dat is Bart Zwier, die hoorde van zijn cliënt dat die diep teleurgesteld is in de uitspraak. Ali B is dat dus. En ze gaan in cassatie. Dat is de laatste stap in de rechtsgang. Voor een schietpartij vorige maand op de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West is een 37-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij is aangehouden in België. Zit daar nu vast. Er is wel verzocht om hem over te leveren aan Nederland. Bij het schietincident raakte op 24 april een 23-jarige man gewond. De verdachte en het slachtoffer zouden ruzie hebben gekregen op een parkeerterreintje bij de Admiraal de Ruiterweg. Daarna werd er geschoten. De verdachte sloeg daarna op de vlucht, maar is nu dus misschien wel gepakt. En dan nog even praten over de brandstofprijzen. Dat doe ik bijna iedere dag. Maar de gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit onderzoek van ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist, let op, meer zijn gaan rijden. En dat lijkt opvallend, maar is toch niet helemaal onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert.
17: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus ja, we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
14: Ja, dat is het natuurlijk. We kunnen niet zonder die auto. Ja,
13: kunnen natuurlijk ook heel veel mensen zijn die allemaal verkeerd zijn gereden.
14: Ja, ja, en dat er daardoor meer kilometers zijn gereden.
1: Exact.
14: Iedereen ineens spontaan de weg kwijt is geraakt.
1: Exact, extra kilometers, toch hebben ze al een afritje gemist, dat werk. En dus, ik denk ook, elektrische auto's zitten daar ook bij, denk ik, toch?
14: Ja, dat ze meer zijn gaan rijden. Ja, zeker.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is helemaal een optelsom. Maar wel opvallend, toch?
14: Nee, zeker opvallend. En ook meer files dus. Het aantal gemiddelde kilometers per week dat gereden wordt is gestegen van 188 kilometer naar 210. Dus we rijden meer. Okay. Maar dat is omdat we dus constant de weg kwijtraken.
1: Of op weg zijn naar een betaalbare pomp. Want die is net even iets verder dan je gewend bent.
14: Dat we allemaal gaan tanken in Duitsland, ja. Precies. Ja. Wordt bijna rendabel. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bart.
1: Krijgen we een beetje knap weer vandaag in het weekend?
9: Ja, dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo helemaal niet slecht. Sowieso al niet slecht uit. Maar het valt prima te doen.
1: Oké, nou, mooi.
9: We zijn vanmorgen begonnen met wolkenvelden. Die zijn nu aan het oplossen. Op veel plaatsen komt de zon er goed door. En de temperatuur 12 tot 13 graden. En vanmiddag komen we uit op 17 tot 18 graden op de meeste plaatsen. Op Texel ietsje lager en in de Noordkap. En de wind is meest zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn in de loop van de dag. En morgen, ja, dankzij hoge druk morgen, net als vandaag trouwens, ook dan weer zon. Geregeld zon, flinke periode met zon zelfs. En met hogere temperaturen, 17 tot 19 graden. Misschien lokaal in de regio Amsterdam. En het Gooi 19 tot 20 graden. Het zuiden van het land 22 graden. Dus het is een beetje toch wel een beetje de warmste dag voorlopig.
1: Ja.
9: Want daarna gaan we wat lagere temperaturen krijgen. En verder morgen een oostenwind die later op de dag uit het noordoosten gaat waaien en matig van sterkte is. Op zondag houden we het ook droog. Wel wat meer bewolking. Passeert ook een zwak koufrontje. En dat zien we ook terug in de temperatuur. Het wordt op in de noorden van de provincie een graad of 14. In het Gooi nog net 16 tot 17 graden. Dus wel wat terug. En dat komt door die noordoostenwind en de passage van het zwakke front. Nou, na het weekend dan is het toch wel zo'n beetje het grootste deel van de week, Bart.
1: Ja.
9: Temperaturen onder normaal. Een graad of 13 tot 14, soms 14 tot 15 graden. Dan hebben we het ook echt wel gehad, hoor.
1: Ja.
9: Maandag een paar buitjes, voor de rest droog. Dinsdag ook waarschijnlijk meest droog weer. Maar woensdag en donderdag en ook vrijdag, dus zo rond Hemelvaartsdag, dan gaat de barometer duidelijk dalen. De bovenlucht koelt af en het aantal overkomen meer en meer buien.
1: Oké. Laten we hopen dat dat even een tijdelijke dip is. Want je hoopt natuurlijk wel met Hemelvaartsdag, als je vrij bent, dat het een beetje lekker weer wordt. Maar
9: nou ja, juist Hemelvaartsdag valt hieronder, hè? Onder deze periode. Dus echt het nadruk ligt op woensdag, op donderdag Hemelvaartsdag en vrijdag.
1: Ja. Het is wat het is, Jan. Ja. We doen het ervoor, maar het weekend wordt dikke prima dus. Hartstikke
9: fijn. Ja, hoor, zeker. Ja.
1: Oké. Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
9: Tot straks.
1: De ANWB verkeersinformatie dan nog. Een melding, de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen doe je er 5 minuten langer over.

Ik hou ervan, hoor. Zonnige middagen. Lekker, man. Zo even buiten, zo, oogjes toe. Lekker, man. Dat we het weekend wel even doen, denk ik. Want volgens mij is het weer er wel naar. De Kinks hoorde je met Sunny Afternoon. Wat een fijn beetje is dat toch, hè? Wat hebben die mooie liedjes gemaakt. Thank You for the Days en Waterloo Sunset en Lola. En dit is toch ook wel een fijne. Ray Davis en zijn mannen, ze hadden een dingetje waarmee ze zich onderscheiden destijds. Zij sneden met een scheermesje een klein sneetje in de woofer. Een geluidsspeaker, hè? Dus die bestaat uit een woofer en een tweeter. Een tweeter is dat kleine dingetje. Een woofer is dat grote ding. Maar zij waren erachter gekomen dat als je dat opensneed en er ontstond een kleine opening in die woofer, dat je dan een soort krakend, scheurend geluid kreeg als je de gitaar aansloeg. En dat werkte wel bij de Kinks. Dus zij hebben hun hele carrière lang met een scheermesje gaten in luidsprekers gesneden. Goed, de Kinks dus. Dan toch heel even. Mijn dochter behoort tot die 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan hun centrale examens. Ja, het is zover. Vandaag stond voor mijn dochter filosofie en Nederlands op het programma. Vanochtend in alle vroegte ging ze met een volle rugzak die kant op. En toen werd ik toch wel even een beetje teruggeworpen in mijn eigen tijd. Hè? Hoe je dan zelf die examens beleefde. Ik heb het verschillende keren gedaan. Nogal grillig. Schoolverloop had, zeker op de middelbare. Maar het is ineens zover. Ineens doet ze dan een eindexamen. En daar is ze dus al weken mee bezig. Volgens mij heeft ze zich heel goed voorbereid. Ze was wel zenuwachtig, vertelde ze gisteren. Ja, je moet ook wel een beetje zo. Die kop moet er een beetje vanaf. Als je die eerst maar even achter de rug hebt, dan het weekend even bijkomen en weer volle bak leren. En dan is het ineens zover. Dan heb je dus gewoon. Doet je dochter ineens eindexamen. Dus laten we met z'n allen duimen en hopen dat het goed uitpakt. En dat we straks die vlag in stok kunnen steken. Dat zou toch wel heel fijn zijn.

even aan mijn moeder vragen. Ja, dat kan niet tijdens de examens. En dit was nog het Buckshot Lafonk met Another Day. Het landelijk actiecomité Studenten het Laks. Dat houdt zich altijd bezig met die examens. Hè. En die verzamelen dan ook klachten van leerlingen die iets hebben op te merken over de examens. En die hebben dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Hè. Dus mocht je een beetje in de stress zitten met die examens, dan kan je dat nummer bellen. Dan word je even op je gemak gesteld. Maar dat Laks verzamelt dus ook de belangrijkste klachten als het gaat om eindexamens. De meest absurde klacht die vorig jaar was binnengekomen was. Er was een leerling die zat eindexamen te doen. En daar zat dus zo'n examinator of zo'n toezichthouder. En dat is dan meestal ook een docent. Dat was een docent die ze kende, maar die had een haartransplantatie ondergaan. En daardoor was die leerling zo in de war. Die kon zich niet meer concentreren op het examen. Die had daar een officiële klacht over ingediend. En dan zit hier iemand in de zaal met een haartransplantatie. En nou heb ik een onvoldoende voor wiskunde. Ja. Zo lust ik er nog wel een paar. Dit zijn de White Plains en My Baby Loves Lovin'. Goedemorgen.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
10: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
11: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
12: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
13: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen, alle mensen die aan boord waren van de Hanta-vlucht uit Johannesburg worden in de gaten gehouden door het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt de minister Hermans, minister van Volksgezondheid is dat. Vandaag werd bekend dat de stewardess aan boord van die vlucht niet besmet is met de Andes-variant van het virus. Onderzoek naar camerabeelden op een station heeft geen bewijs opgeleverd voor eventuele vervolging van Maccabi-supporters. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De opnames zijn onderzocht nadat het GVB eerst zei dat ze waren gewist. En ja, er is ook uitstekend vogelnieuws te melden. Vandaag kan niet anders zeggen, want het gaat goed met de blauwborst. En daar zijn vogelaars heel blij mee. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB. Een melding: de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Oud-Zuid doe je er nu 1 minuut langer over. Ik kan me zo voorstellen dat dat gaat oplopen. Er is een ongeluk gebeurd. En de rechte rijstrook is dicht en er komt er nog eentje bij. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Koenplein en de Koentunnel. Daar staat een te hoog voertuig. Het gaat hommeles worden daar. En dan de A4 nog Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar doe je er 5 minuten langer over.
14: Dit is een huidtip.
18: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een huidtip.
19: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
21: Stiel, sterk werk.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service, in de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
21: Stiel, sterk werk.
26: Medipoint.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
30: EuropaKinderhulp.nl.
31: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
32: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
33: Goedemorgen.
34: Met Bart Slim.

0: Maar een liedje met een fade-out komt dan nog eens om vandaag de dag. En wat een heerlijk beentje is dat, hè? Mama's Gun hoorde je. Enjoy. Ja, 13 minuten over 11. Hallo.
1: Ja,
0: daar zijn we. Uurtje 2 van deze vrijdageditie van Goedemorgen. Die dag die altijd net even een beetje afwijkt van het gebruikelijke reilen en zeilen. Want straks krijgen we bezoek, hè, elke vrijdag. Dan schuift Ron Kas aan. Komt hij even vooruitblikken op adres onbekend van aanstaande zondag. En dat is natuurlijk de Moederdag-editie. Dus die zal ongetwijfeld bijzonder zijn. Nou ja, al die afleveringen zijn bijzonder. Had ik je dus verteld dat mijn dochter aan haar eindexamens begon. Ik heb nog geen appje gekregen. Dus dat is of goed nieuws of heel slecht nieuws. En volgens mij zit ze nu in die zaal met al die andere leerlingen het centraal schriftelijk eindexamen filosofie te doen. En dan vandaag nog Nederlands. Dus spannende dagen. Nou, afijn, van die dingen dus. Dank voor jullie steun ook, zoals doorgeven. Wordt zeer gewaardeerd. Op vrijdag krijg je van mij ook altijd even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Wie schuiven daar morgen aan bij Leo Driessen? Nou, Henk Spaan, Auke Kok. Een mooi nieuw boek geschreven over Anton Mussert. Maar daar zal het morgen denk ik niet over gaan. Want het is toch sport wat daar de boventoon voert. Verder ook Kees Kwakman, Bert Dijkstra, Gerard van der Lem en Michael van Praag. Allemaal aan de stamtafel daar in het café op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Koorreizen natuurlijk ook, hè. Met de bridge uitslagen en waarschijnlijk ook met een bal uit eigen keuken. En verder doen we op vrijdag ook altijd dit, hè. Ja. Ja, op vrijdag doe ik altijd dat quizje. Dat draait om jouw herinneringen. Hè? Die herinneringen aan talkshows en series en actualiteitenprogramma's, reclames, films. Actualiteitenprogramma's van Bellier. Ik laat een fragment horen en dan is de vraag heel simpel. Waar was dit ook alweer van? Nou, ik weet niet hoe lang ik dit spelletje al speel, maar ik weet nog wel waar ik ooit mee ben begonnen. Met welk fragment. En ik dacht, ja, die ga ik gewoon nog een keer laten horen. Waarom ook niet? De reden daarvoor is dat ik laatst dit fragment ook op mijn Instagram had gedeeld. En dat ik daar heel veel reacties op kreeg van mensen die zeiden, nou, maar een beter begintjong van de serie is er sindsdien en daarvoor nooit meer geweest. Dit is een one of a kind. En mensen hadden ook heel veel herinneringen aan die serie. Dus, zal ik hem gewoon laten horen? En dan is de vraag dus aan jou, waar was dit ook alweer van? Komt-ie, hoor.

0: Bos, componist. Ja, jongens, de telefoon staat nu al roodgloeiend. Ik ga hem niet helemaal laten horen, want dat duurt nog een minuut ongeveer. Waar was dit ook alweer van? Kom maar door met je reacties. 088 850 51 52.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.

0: Racy hoorde je met Lay Your Love On Me. En dit zijn gasten die ook wel iets kunnen. Hè? Fleetwood Mac hoorde je met Little Lies. Five, four,
1: the Honeymoon Quiz.
0: De herinnert u zich deze nog quiz? Die speel ik altijd op vrijdag en ik liet een fragment horen. Nou, dat was niet aan dovemans oren besteed. Dat vermoed ik al hoor. Jullie belden volop en uitgebreid met het goede antwoord. Nel had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Lucia en John. Rinette Ellie belden allemaal. Toch ook een paar foute inzendingen. Sylvia Monique denkt heel zeker te weten dat het Herenhuis Herenstraat 10 was. Maar dat klopt niet. Nee, en Ellie denkt Medisch Centrum West. Ja, ik snap de verwarring. Had zomaar gekund. Toch klopt het niet. Annelies heeft het bij het rechte eind. En Wil en Robert en Willy. En dan ook nog Robert, Ewout en Niek. Allemaal de juiste inzendingen. Ja, dat fragment zal ik nog even laten horen. Nou, misschien gaan mensen dan weer bellen. Ja, omdat hij zo fraai is, doe ik toch nog even dat beginnen. Komt ie hoor. Och, pardon. Met Rudy Valkenhagen en Diana Dobbelman. Ja, wat een serie, om. Componist moet ik even schuldig blijven, maar dat was er wel één. Ik ga het dus aan Hans vragen. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Hans?
2: Amstelveen.
0: Amstelveen. En jij zit lekker naar de radio te luisteren en je denkt, hé, dat is een bekende begintune.
2: Nou, het toeval wil dat ik net de radio aanzet en ja. Ik val eigenlijk met mijn neus in de boter. Dat ik gelijk die muziek hoorde.
0: Ja, en dan werd je toch weer even teruggeworpen in de tijd, hè?
2: Ja, zeker. Want ja. Ik dacht eerst dat het, even kijken, dossier Verhulst was.
0: Ja, maar dat is
2: en
0: niet.
2: En daarna kreeg ik een ingeving, hey, het is de fabriek. En ja. Inderdaad, Rudy Valkenhagen, dat is natuurlijk het snugge seintje, hè, van jeugdjaren.
0: Ja, die man die zo prachtig kon vloeken ook, hè? Dat deed hij nog alles in de fabriek. Pleurde die zo'n glas whisky in een open haard, kan ik me ook nog herinneren.
2: Ja,
0: wat een fantastische serie. Ik zat even te kijken over het hoe en waarom van die serie. Wist jij dat die is opgenomen in Halfweg?
2: Nee, dat weet ik niet. Ja. Het enige weet ik nog weet is dat Rudy Valkenhagen en Diana Dobbelman de meedeed.
0: Ja, en Jeroen Krabbé.
2: 45 jaar geleden, schat. Ja, ik zo'n
0: heel lang geleden. Geproduceerd door Joop van den Ende. Afijn. Dierbare herinneringen aan de fabriek. En die begint, Joen, levert jou een klein maar fijn prijsje op. Dat is dat boek, Hans. Dus dat is hartstikke leuk. Zo'n boek over 75 jaar televisie. Uitgebracht door Denksport in samenwerking met Beeld en Geluid. Afijn, het is een soort naslagwerk. En je kan ook allerlei spelletjes doen. Dus die komt

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ik ben Ron uit Hello.
18: Ik ben Manon uit Den Helder.
19: Ik ben Sunny uit Oudersluis.
20: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 11:30. In de Hulk is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Alle mensen die aan boord waren van de Hanta-vlucht uit Johannesburg worden in de gaten gehouden door het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt minister Hermans. Aan boord van dat KLM-vliegtuig was korte tijd een patiënt die een dag later overleed aan het virus. De stewardess die haar hielp, die ontwikkelde milde klachten en werd enige tijd opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Vandaag bleek dat zij niet besmet is met het virus. Bij een hotel in Assendelft is vannacht een gewapende overval geweest. Een Engels sprekende man bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij wilde spullen hebben, maar of hij wat heeft buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. De overval was rond 2:00 vannacht op de Industrieweg in Assendelft. De politie roept getuigen op zich te melden, want de verdachte is nog niet gepakt. Slachtoffers hebben gisteren opgelucht gereageerd op de gevangenisstraf van Ali B. De rapper werd in hoger beroep veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Een daarvan gebeurde in 2018 in Heilo. En het slachtoffer daarvan, Naomi, deed gisteren voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze bij RTL Tonight op televisie. Dat deed ze onherkenbaar en met een vervormde stem. Maar, laten we even een stukje horen. Voor haar was de uitspraak vooral een bevestiging.
24: Ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als

0: good guy, weet je. Een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: Ja, de advocaat van Ali B, dat is Bart Zwier. Die hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Dat is Ali B dus. Ze gaan in cassatie, hoorden we gisteren al. Voor een schietpartij vorige maand op de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West is een 37-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij is aangehouden in België. Daar zit hij op dit moment ook vast. Er is verzocht om hem over te leveren aan Nederland, zoals dat dan gaat. Bij het schietincident raakte op 24 april een 23-jarige man gewond. De verdachte en het slachtoffer zouden ruzie hebben gekregen op het parkeerpleintje daar bij de Admiraal de Ruiterweg. En daarna werd er geschoten. De verdachte was lange tijd voortvluchtig, maar nu dus toch gepakt. En voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. Dat betekent ook dat de klachtenlijn weer open staat. En voor het eerst dit jaar is er ook een, let op, een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wel wat tips voor de ouders.
2: Niet de boodschap geven van, nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
1: Ja, zo is het ook.
3: Nou, dat hebben we dan goed gedaan achteraf. Bij ons thuis.
1: Oh ja, ja.
3: Ja, we hebben het beheerst natuurlijk wel een beetje de discussie al een tijdje.
1: Maar heb jij een examenkandidaat in huis?
3: Ja, mijn dochter is vanochtend begonnen.
1: Nee, man!
3: En ik kan je de leders geven uit de familie-app. Ja. Want filosofie is klaar. Ik ben nu klaar met filosofie. Ik heb aan één stuk doorgeschreven. Ik heb er een goed gevoel bij.
1: Kijk,
3: de koppen eraf, dames en heren.
1: Lekker, man.
3: Vanmiddag nog Nederlands en dan door.
1: Als dat geen acht wordt. Fijn, man. Ja, ja, super spannend wel. De praktijkexamens voor de VMBO-leerlingen die zijn al een tijdje bezig trouwens.
3: Ja.
1: Maar nu is dus iedereen aan de bak. En ach joh, voor net weet hangt die tas in de vlaggenman.
3: Ach,
1: en zit je in Salau of waar gaan ze tegenwoordig heen? Albufeira.
3: God, krijgen we dat. Nou, het is wel bijzonder. Mijn dochter zei wel dat alle oba's, ook in heel Amsterdam, is allemaal bezet. Want er zijn natuurlijk heel veel plekken waar ze dan heen gaan om tussen twee examens nog even te leren.
1: Oh, ja.
3: Dus nu was het even vechten voor een plekje, geloof ik. Maar goed. Oké, dus de vrijdag is voorbij. Volgende week dan is het de volle bak door. En dan hebben we dat weer.
1: En wij lawaai-papegaaien moeten maar een beetje extra stil zijn in het dagelijks leven.
3: En stimuleren en een beetje relatief.
1: Hup, jongens, komt goed. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Thanks, Frank. Het weer dan, Jan Visser.
4: Een droge dag vandaag en de zon gaat schijnen. Er waren vanmorgen nog wolkenvelden, maar die lossen nu grotendeels op. Vanmiddag en vanavond periode met zon. En het wordt op de meeste plaatsen 17 tot 18 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Zaterdag veel zon en middagtemperaturen tot zo'n 18 à 19. Lokaal misschien 19 tot 20 graden in het zuiden van de provincie. En de wind is zwak tot matig uit het oosten, 's avonds een noordoostenwind.
3: Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. Twee meldingen, de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn bergingswerkzaamheden bezig. Daar was eerder vanochtend een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En de andere is op de A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost doe je er 8 minuten langer over.

0: Warm Sounds hoorde je met Birds and Bees. Ja, ik draai me een heel klein beetje het nekje om, want ja, we hebben hoog bezoek in de studio. En dat is ook belangrijk. Ron Kas is hier voor een vooruitblik op Adres Onbekend. Ron, goedemorgen.
1: Dankjewel voor alles, Bart. Ja, het is ook nog een keertje moederdag.
0: Voilà.
1: Ja, en Willeke die zoekt voor haar eigen moeder. Gree is 85 jaar. Moeder heeft er nogal onder geleden dat haar moeder na de oorlog wegging bij vader. Ze is als enige van 5 kinderen bij opa en oma ondergebracht. De rest mocht wel met moeder mee. Het ging om een vader die er wel was, maar in de oorlog dubieus was. Vader Freek de Gooier uit Muiden verdween naar België na de oorlog. In de jaren 80 heeft hij zijn eigen dochter, die dus nu zit te hopen, een brief geschreven. Maar Gree wilde daar niks van weten, heeft de brief weggegooid. Maar die kinderen zeiden, mam, dit is de kans om Freek de Gooier je vader beter te leren kennen. Ja. Niet gedaan. Hij was nog net geen 80 toen hij overleed in 1999. En dan zoeken we mensen die daar meer over kunnen vertellen. Voor moeder Gree van 85 zou het al heel fijn zijn om een foto van vader te hebben. Extra familie is ook mooi, maar een foto waar ze naar kan kijken in de laatste fase van haar leven. Er is een zoon Cor uit Freeks tweede huwelijk. Er is ook een zoon uit zijn derde huwelijk. Die moet Freddy Corporaal heten. En dan weer een zoon zijn van Willy Corporaal. En meneer de Gooier heeft heel veel gedaan in de transport, vervoer, taxi gereden. Ja. Die branche moeten we zijn rond Muiden in de familie de Gooier. Daar hopen wij op. En dan een Spaanse naam. Lorenzo López Fernando uit Spanje. Die heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. Hij is de vader, als het goed is, van Sylvia. Zij hoorden dat van een zus bij een borrel. Niet zo'n fijn verhaal. Beide ouders waren overleden en toen ging het ineens bij een borreltje. Zeg, jij snapt toch wel dat jij niet de zoon van pa bent, hè? En haar zus is ook niet van jou, maar nog weer van een andere Spanjaard.
2: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten, terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
0: Jeetje.
1: Ja, de opvoedvader heeft twee Spanjaarden meegemaakt. We moeten wat namen gaan noemen, want misschien is hij hier nog wel in Nederland. Ja. Hij komt uit Madrid. Moeder Marientje Puik kreeg eerst 2 kinderen, dus met vader Jan, die op de bank zat. En toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia in 1966, toen is zij geboren. Hij woonde bij opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar zeker een paar jaar gewoond, zo staat ook op de kaart. En hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. Help hem je Adres Onbekend. Dan hebben we Piet Tronella, een mooie naam, praat vol bewondering. Ik hoop dat zij luistert over de vader van Anna Wilmink uit Haalsmeer. Want haar vader, die voor haar meneer Wilmink was, gaf les op de school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Christelijke school in Haalsmeer. Ze speelde zelfs op een zandhoop bij hun huis. Omdat ze dan dacht, dan ben ik lekker dicht bij meneer, bij meester Wilmink.
0: Yes.
1: Zo ging dat. Hij is geboren rond 1919, werd in 1954 de trotse vader van de vrouw die we zoeken, zijn dochter Anna Wilmink. En hij liep, dat moet ze weten, naast zijn schoenen van geluk over de geboorte van deze dochter. Geboren Pontweg nummer 3 in Haalsmeer, aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer op de christelijke school aan de Oosteinderweg. Dan nog één dingetje voor mensen met een goed geheugen, en eigenlijk zou het een boek op kunnen leveren. Een groot verhaal komt van Joke Hilhorst. Zij is bevriend geweest met de bevlogen Greenpeace-man Pieter Lagendijk. Hij voer op de Rainbow Warrior. Medeoprichter van Greenpeace. Zat achter de walvis aan, hielp ze. Dus hij zal zich wel in zijn graf hebben omgedraaid met die bultrug die altijd weg is en er weer is. Hij schreef haar overal vandaan luchtpostbrieven, maar hij werd ziek en daardoor immobiel. Hij moest een einde aan zijn leven maken. En zij wil anderen horen die met hem hebben gewerkt, die hem gekend hebben. Misschien wel familie van voor zijn overlijden in 1984. Dat zou heel mooi zijn. De geschiedenis van Pieter Lagendijk komt boven in Adres Onbekend. Je kunt ons helpen door ons te bellen. Als je meer weet dan wij, dan zal gauw 0800 30 30 300 gratis. Maar nooit voor niets.
0: Het is de moederdageditie van Adres Onbekend.
1: Zo is dat. Dankjewel.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen? John, wat ga je doen? John, wat ga je doen?
0: John,
2: wat ga je doen?
3: John, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Bart en alles en iedereen die luistert.
3: Ja, welkom. Fijn.
0: Dankjewel. Mooi. We hebben een heel mooi bakboek. En het is gemaakt door Rutger van den Broek en Mark Haaiema. Dit is het Eftelingen Sprookjes Bakboek.
3: Oh, wauw.
0: Alle sprookjes hebben er daar een aantal uitgehaald. Maar die sprookjes zijn verweven met baksels.
3: Wat leuk.
0: Ja, dat is echt wel heel grappig. Dus een Rooskapje. Wat bracht Rooskapje naar oma?
3: Ga naar grootmoeder. Koekjes.
0: Ja. Ja. Dus hebben wij de koekjes van Rooskapje.
3: Wauw. Goed zeg.
0: Welk baksel zou jij willen combineren met Klein Duimpje?
3: Een brood. Een product toch? Met broodkruimels?
0: Nee, Friese Duimpjes.
3: Oké. Okay. Oh ja, een duimpje. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nee, dus zo is dat hele boek samengesteld. En voor de rest hebben wij contact met Maxime Vroger. Hij heeft een nieuwe single.
3: Oké. Okay, nou, er gebeurt dus van alles zo dadelijk bij June. Nou, heel veel plezier erbij.
0: Hou je van de rabarber?
3: Ik ben dol op rabarber.
0: Oké, dan wil ik het even over hebben.
3: Oh, heerlijk. Ja, ik hou ervan.
0: Ja,
3: lekker.
0: Ik ook.
3: Dat is allemaal straks bij June. Veel plezier erbij. Fijn weekend vast. En toedeloe, hè. Oh, dit is nog Spandau Ballet met Only When You Leave.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotenvaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Ik ben Silly Willy. Woon in Slotenvaart, Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
12: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 1 minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baes. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een man heeft afgelopen nacht een hotel in Assen-Delft overvallen met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond. Alle passagiers en crew van de Hanta-vlucht uit Johannesburg worden in de gaten gehouden door het ministerie van Volksgezondheid. En de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat van 14 mei tot 15 juni op de schop. Het asfalt daar moet worden vervangen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Er is een melding voor de N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Oké, A22, daar is 15 minuten vertraging.
17: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
18: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
17: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
21: Oh yeah.
20: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
28: Pap, die moeten we hebben.
27: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
29: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Onlineveilingmeester.nl.
30: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
31: June tot 2.

0: voor 12. Wij hebben straks de gast Rutger van den Broek. Die heeft samen met Mark Haaienma een ontzettend leuk boek geschreven. Het Efteling Bakboek. Met sprookjes uit het Sprookjesbos. En die worden dan gecombineerd met een lekker recept. Nou, ik heb erin gezeten. De drakentaart kost je 3,5 uur voorbereiding. Ja. Maar dan heb je ook wel wat.
1: De drakentaart?
0: Ja, de drakentaart.
1: Okay. Lekker.
0: Ja, en er staan heel veel... De Wolf en de Zeven Geitjes wordt dan gerelateerd aan bokkenpootjes. Ja, het is echt leuk gevonden. Voor de rest, Maxime Vroger, nieuwe single. Daar hebben we even contact mee. En ik wil even hier op mijn persoonlijk moment iets in de groep gooien. Ik heb het net boven geproefd. Daar kwamen allerlei herinneringen bij mij boven. En ik meen me te herinneren, Maarten, dat jij het afschuwelijk vindt. Dus ik hoop nu dat Jolanda, onze nieuwslezer, het wel lekker vindt. En anders willen we natuurlijk allerlei verschillende meningen gaan horen.
1: Oké, brand los.
0: Geluisterd aan de radio.
1: Ja.
0: Let op. Het gerecht wat ik bij de koffie had, een klein stukje, deed me denken aan mijn vader. Mijn vader had een moestuin, in Eiberg was dit. En later trouwens ook in Eemnes, en had hij van die grote zwarte fietstassen.
1: Ja.
0: Aan zijn fiets. En dan ging hij naar het land en zei hij: Tien, ik ga weer even wat eten halen. Nou, en daar kwamen groentes, kolen, kwam geen end aan alle soorten kolen. Aardbeien had hij ook bijvoorbeeld, pultjes, nou, lang verhaal kort. Ook hele grote stengels kwamen eruit.
1: Oh, ik weet het al.
0: En ja, ik vind het heerlijk. Dus er was boven een stukje kruimeltaart met rabarber.
1: Ja.
0: En ik heb van de week van mijn oom en tante een heerlijk dessert gemaakt. Rabarber samen met aardbeien.
1: Oké. Okay.
0: En jij vindt het niet lekker?
1: Nou, ik moet het even rectificeren.
0: Oh, want kom je erop? Ja. Hij wordt volwassen.
1: Kijk, weet je wat het is? Alles is natuurlijk hartstikke lekker met een kilo suiker. En dat vind ik van de rabarber. De rabarber is eigenlijk niet te vreten. Dat is gewoon een vies ding.
0: Niet te vreten mag je niet zeggen. Jij vindt het niet lekker.
1: Gewoon, nee, maar je gaat niet lekker even zo lekker een stuk rabarber eten.
0: Nee, je moet er wel wat mee doen.
1: Ja, en wat mee doen, dat is een kilo suiker en siroop. En dan nog koken, dat de smaak eruit trekt. En dan nog wat honing erbij. Ja, zo kan ik het ook. Dus dat is mijn mening over de rabarber. Want ja, nou, met heel veel suiker vind ik het wel lekker, ja.
0: Nou, ik ga jou een recept geven. Nou, toevallig. Ook, jawel, dat ga je een keer voor jou en in ieder geval voor Jeroen.
1: Ja.
0: En misschien voor de rest van de familie een keer een heel lekker dessert maken. Daar gaat rabarber in, een beetje aardbeien.
1: Okay.
0: En het is echt lekker.
1: Ja. Er gaat ook altijd aardbei bij.
0: Aardbei is zonde, een beetje zoet.
1: Ja, precies. Maar dan maak je toch eigenlijk heel die rabarber kan dan eens.
0: Ja, maar liever, dat maakt dan niet uit. Want hier, maar er zit in ieder geval, doe je iets met die rabarber. En rabarber is ook gewoon hartstikke gezond.
1: Maar er blijft niks over van die hele rabarber.
0: Jawel, want het wordt een beetje zacht. En dan krijg je kleine stukjes. Ik hou van rabarber. Okay. En ik hoop dat mijn vader, maar dat kan niet meer, mij nog eens een keer een paar van die stengels zou brengen, rabarber. Ja, oké. Okay. Jij krijgt dat recept, Maarten.
1: Okay.
0: Jolanda, zit jij in het kamp wel rabarber of geen rabarber?
2: Wel.
0: Oh.
2: Ja, maar ik moet zeggen dat ik doe er wel suiker bij natuurlijk. Maar ik ben niet iemand die er dan ook nog eens de aardbeien bij doet. Ik ken ook mensen die doen er rum bij. Ik ken mensen die doen er, rozijnen bij.
0: Ah, nee.
2: Dat hoeft voor mij allemaal niet.
0: Nee, je bent gewoon een eenvoudige rabarber type.
2: Ja, gewoon rabarber.
0: Een chique blouse en een eenvoudige rabarber type.
2: Ja, dat. Ja. Ja.
0: Nou, ik wil een beetje opleuken. Dat heb ik dus gedaan met aardbeien.
1: Ja.
0: Maar ik vraag nu eigenlijk aan iedereen die luistert of meekijkt. Hallo, we zwaaien nog af en toe naar de camera. Hou je wel of niet van rabarber? Ja.
1: Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal voor een hele korte vraag.
1: Ja,
0: ik kan het wel. En dit is de nieuwe van...

0: Ja, ik laat jou los. En zo heet deze plaat. Eerst vasthouden, dan loslaten. Los vast van de drie J's. Aanstaande dinsdag zijn ze hier bij mij te gast. En wel alle drie. Hoe zit het met de rabarber? Zijn er liefhebbers in Noord-Holland? Of zijn er meer, nou ja, haters vind ik altijd een beetje hard klinken. Of zijn er ook niet liefhebbers? Zo doen we het gewoon. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Monique uit Purmeren.
0: Hé, Monique, want je stuurde een appje over de rabarber.
1: Ja.
0: Ja, hou je er wel van of niet?
1: Nee, vreselijk. Ik zit hier helemaal te grillen.
0: Oh nee, dat meen je niet. En waarom?
1: Nou, ik weet als kind zijnde, nou, dan kregen we dat in de vla. En dan al die draadjes door je vla heen. Ik vind het vreselijk.
0: Ja, terwijl als je het een beetje zacht maakt in de oven eerst van tevoren, volgens mij heb je dan niet echt heel veel draadjes.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar mijn moeder maakte het met draadjes en dat vond ik echt vreselijk. Dus ik heb het nooit meer gegeten.
0: Nee, ik hoor het al. Het is nooit meer goed gekomen tussen jou en de rabarber.
1: Nee.
0: En dat is eeuwig zonde, Lia.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, misschien dat ik het nog eens ga proberen.
0: Ja, en jij bent Monique en Lia krijgen we zo meteen in de telefoon. Monique, ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ik krijg bezoek vanmiddag. Hier. Dus altijd gezellig.
0: Nou, lekker.
1: Oud-collega.
0: Leuk.
1: Dus prima.
0: En geen rabarber geven, hè?
1: Nee, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Lekker chocolaatje bij de thee.
0: Oh, heerlijk. Ik ben jaloers. Dag.
1: Oké, okay, dag.
0: Doeg. Dan gaan we naar Texel. Doeg. Dit is Lia. Dag, Lia. Goedemiddag.
2: Hi, John.
0: Dag. En hou je ervan, van de rabarber?
2: Ik kan niet zeggen dat ik ervan hou. Maar wij hadden in de tijd zelf rabarberstruik. Ja. En dat was een groene en die was niet lekker.
0: Nee.
2: En de buurman die had een rode. En dat waren mooie dunne stelen en die waren stukken lekkerder.
0: Oh, er bestaat dus ook nog groene rabarber?
2: Ja. Ik weet niet of ze in de winkel of ze daar verschillende soorten hebben. Je zit ook haast niet in de winkel, hè?
0: Nee. Nee, nou ja, goed. Ik was van de week bij een supermarkt, omdat ik dus een toetje ging maken voor mijn oom en tante met rabarber. En de ene supermarkt, die begint met een J, die had het niet. En toen ging ik naar de buren, die begint met een A. En die hadden het weer wel.
2: Ja.
0: Ja, dus het is een beetje zoeken.
2: Ja, maar ik denk dat ze in de winkel al misschien een gemiddeld soort hebben. Dat weet ik dus niet. Maar ik heb ze nooit in de winkel gezien.
0: Nee. Nou goed, en anders gaan we gewoon lekker naar de groenteboer. Het is wel het seizoen nu, hè, van de rabarber.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, leuk. Hartstikke goed. Dag, Lia.
2: Oké, okay, doeg.
0: Dag. Dan gaan we even naar Maarten, denk ik.
3: Ja, nou ja, ik heb goed nieuws voor je. Want Arnold, die heeft een paar stengels voor je. Dus die kan je bij hem opkomen halen.
0: Nee, echt waar?
3: Dat appt-ie. Ja. Roby dan, die heeft eergisteren nog...
0: Wat lief.
3: Heel lief, zeker.
0: En wat is een paar? Is dat twee?
3: Dat weet ik niet, dat moet je even met hem afstemmen.
0: Okay.
3: Roby die zegt, ik heb het eergisteren nog gemaakt. En dan met aardbeien heeft hij dat gedaan. Corrie is gek op rabarber en dat doet ze dan geklopt eiwit doorheen. En dat schept ze er dan doorheen.
0: Ja, jij kijkt nu een beetje vies, maar dat is misschien heel lekker.
3: Ja, ik ben ook niet zo van het geklopte eiwit. Dus dat is 1 en 1 is bij mij -3, zeg maar, in dit geval. Maar goed, als Corrie het lekker vindt. Trix die heeft het leren eten. Suzanne is de stapel gek op. Jennifer vindt het vies. Wil doet er 2 bananen, suiker en frambozen bij. En Ria heeft
0: dat
3: nog een
0: tip. Dat is ook wel lekker, Maarten. Probeer het daar
3: aan
0: mij.
3: Maar dan wordt het gewoon een fruitcocktail.
0: Nou ja, maar misschien, maar dan kun je gewoon daar langzaam aan wennen. 2 bananen, een beetje frambozen en een beetje rabarber.
3: Ja, en nog wat chocola en honing en suiker en karamel. En Ria die komt met de wijnrabarber. Die schijnt zoeter te zijn.
0: Wijnrabarber, hoe komen we daar dan aan? Heeft Arnold de rest wijnrabarber?
3: Dat moet je me even vragen.
0: Oh ja, maar hij nam niet op, toch?
3: Nee, hij nam niet op.
0: Maar hij is misschien druk.
3: Ik denk dat
0: het
3: een valse belofte was.
0: Nou, dat denk ik niet. Dat doet Arnold nooit.
3: Nee, weet ik.
0: Oké, ik heb jou een recept doorgestuurd.
3: Oké. Okay.
0: Dat is heel lekker.
3: Ja.
0: Dat is een dessert met rabarber en een beetje aardbeien erin... en een beetje slagroom en een beetje vanille-extract.
3: Ja.
0: En onderin een laagje van bastonjekoeken.
3: Oké. Okay.
0: Dat is me toch lekker.
3: Bedankt voor het recept.
0: Wanneer ga jij dat maken?
3: Helemaal nooit.
0: Nee, dat is niet waar. Oh, nou, volgende keer, als ik het gemaakt heb...
3: Ja, dan neem ik
0: één glaasje mee voor jou.
3: Oké, okay, dat is goed.
0: Dan mag je niet uitspugen.
3: Oké, okay, beloofd.
0: Casey in the Sunshine Band op NH.

0: De Bengals en Eternal Turner Flame. Zometeen het regionaal nieuws met Jolanda. Jolanda, wat zit erin?
1: Nou, we gaan het hebben over de nieuwe hoofdtrainer, oftewel de hoofdtrainer van AZ.
2: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ik ben Ron uit Hello.
16: Ik ben Manon uit Den Helder.
17: Ik ben Sonny uit Oudersluis.
18: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
19: Thuis in heel
0: Een minuut over 12:30. In de Weren is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baas. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag. AZ heeft zojuist bekendgemaakt wie komend seizoen de hoofdtrainer is. Sportverslaggever Edward Dekker is in Alkmaar. Goedemiddag. Wie is het geworden?
20: Ja, Leeuwer Echtold blijft aan. Hij was natuurlijk interimcoach. Heeft zijn contract verlengd met 2 seizoenen. Dus tot de zomer van 2028. Zit een maandje of 4 inmiddels in de dugout bij AZ. Toen de opvolger van...

0: Maarten Martens die ontslagen werd. Dat gebeurde nadat Martens eerst met 6-0 had gewonnen van Ajax en vervolgens in het weekend erop met 3-1 verloor van PEC Zwolle. En met name die instabiliteit in de prestaties, die wisselvalligheid, die werden de Belgen destijds fataal. En toen schoof AZ, de trainer van Jong AZ, echt tot dus naar voren. En dat pakt uiteindelijk goed uit, hè, want 3 weken geleden won AZ de KNVB-beker.
1: Nou ja, en wat vind jij het eigenlijk logisch dat ze met elkaar verder gaan? Of waren er toch nog ook andere kandidaten?
0: Ja, nou, het is zeker logisch dat ze met elkaar verder gaan. Als je een prijs wint, dan zal je toch heel veel uit moeten leggen waarom je dan niet met Echtot zou doorgaan. Toch hebben er ook wel andere namen gecirculeerd als mogelijke trainer. Ik noem onder meer de trainer van Sparta, Maurie Stijn. En ook Telstar-trainer Anthony Correia werd in het begin nog genoemd als mogelijke opvolger. Ik kan me voorstellen dat er echt wel oriënterend mee gesproken is. Maar toen het steeds beter ging en Echtot wat langer in het zadel zat, toen bleken de prestaties ook beter te worden. De clubleiding gaf ook op een gegeven moment aan van dat ze na de bekerfinale in eerste instantie gingen praten met de trainer die er zat, Lior Echtot dus. Ja, en als je dan een beker bij zo'n gesprek op tafel kan zetten, dan is 1-1 eigenlijk heel snel 2. Tel daar ook nog eens de positieve reacties vanuit de spelersgroep bij, want daar hoor je eigenlijk ook alleen maar verhalen van, ja, dit is een trainer die een arm om je schouder heen slaat, maar ook iemand die het recht voor zijn raap zegt als het niet goed is. Er waren bijvoorbeeld spelers die te laat kwamen. Ik noem Daal en Dijkstra tijdens de Europese campagne in de Conference League, dat gebeurde in Krakau in Polen. En toen ging de trainer van AZ Echtot op het trainingsveld helemaal uit zijn plaat dat hij daar niet van gediend was. En beide spelers zette hij daarna ook op de bank. Dus die duidelijkheid, ja, die wordt eigenlijk door iedereen alles wel gewaardeerd. En met Daan en Dijkstra noem ik ook twee spelers die Echtot natuurlijk goed kent. Want dat zijn jeugdige spelers, dat zijn aanstormende talenten en daar kan hij ook heel goed mee omgaan. En dat is belangrijk voor AZ, want dat is waarde op het veld. En waarde op het veld vertaalt zich uiteindelijk in een transfer. En die inkomsten heeft AZ dan altijd wel weer nodig om de boel economisch sluitend te krijgen.
1: En gaat er dan nog het een en ander veranderen nu hij interim coach? Nou ja, dat is hij dus niet meer. Hij is nu de vaste coach.
0: Ja, dus dan zou je zeggen van ja, als je op de winkel past en je wordt nu echt de bedrijfsleider, dan kun je echt ook maatregelen gaan nemen. Dingen die je misschien aanvankelijk even op zijn beloop liet. Echtot is ook wel een type die dat zeker zal gaan doen. We hebben de persbericht van AZ zojuist gekregen. Daar staat verder niet in dat er bijvoorbeeld gesleuteld wordt aan de technische staf, aan zijn assistenten. Daar is in de winterstop overigens al ingegrepen, vlak voordat Martens ontslagen werd. Dus ik kan me voorstellen dat dat allemaal blijft zoals het is. Maar hij zal zeker met de technisch directeur, de nieuwe technisch directeur Niels van Duinen, nog verder gaan praten over hoe die selectie er volgend seizoen uit moet gaan zien. Want er zijn echt wel spelers die niet voldoen, die veel geld hebben gekost. En waarvan Echtot zal zeggen, ja, ik ga dan liever door met jeugdspelers. En laten we die spelers bijvoorbeeld gaan verkopen. En misschien op zoek gaan nog naar een paar adequate versterkingen. Dus daar zal het wel verder over gaan de komende tijd. Uitleg daarover verwacht ik over 1,5 uur, want dan wordt de media uitgenodigd in het stadion van AZ en dan zullen we Echtot ook zelf te spreken krijgen.
1: Dankjewel, Edward. Een hotel in Assendelft is vannacht een gewapende overval geweest. Een Engels sprekende man bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij wilde spullen hebben, maar of die wat heeft buitgemaakt is nog niet duidelijk. De overval was rond 2 uur vannacht op de Industrieweg in Assendelft en de politie roept getuigen op zich te melden. En van 14 mei tot 15 juni wordt op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest het asfalt vervangen. In de meeste gevallen kan het verkeer in beide richtingen via versmalde rijstroken blijven rijden, maar niet harder dan 70 kilometer. En toch moeten weggebruikers rekenen op flinke vertragingen. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Helemaal goed, dankjewel. Nou, dan zijn we helemaal compleet weer op de hoogte van wat er allemaal gaande is in onze provincie. Maar hoe zit het dan met het weer? Jan Visser, goedemiddag.
3: Joen, goedemiddag.
2: Gaat het nog regenen vandaag of houden we zonneschijn?
3: Nee, regen is niet aan de orde. Het is prachtig weer buiten. We hebben vanmorgen wat bewolking gehad natuurlijk, wat wolkenvelden. Die zijn nu vrijwel overal opgelost. Er kan nog wel wat bewolking ontstaan, maar over het algemeen vanmiddag vrij veel zon. Temperatuur inmiddels permanent wijk aan zee op 16 graden. En het wordt op de meeste plaatsen zo rond de 18 graden vanmiddag. En er staat slechts een zwakke tot matige wind uit het oosten. Nou, ook morgen is het nog steeds mooi weer. We hebben te maken met een hoge drukgebied boven Scandinavië. Uitloper ervan rijk tot boven. boven onze streken. De stroming is morgen oost tot zuidoost. Voert nog iets warmere lucht aan. Het wordt 18 tot 19 graden. Mm-hmm. Verder het binnenland in 20 en in het zuiden van het land 22 graden. Het is aangenaam weertype dus. Veel zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenavond gaat de wind uit het noordoosten waaien. En dan zien we voor zondag wat lagere temperaturen. Omdat de lucht wat meer over de Noordzee komt. Ook een zwak koufront is daar verantwoordelijk voor. Dus dan is de temperatuur tussen 14 en 16 graden op de meeste plaatsen. Maar zondag wel droog. Wel meer bewolking trouwens, maar ook af en toe wel wat zon. Maandag een enkel buitje. Dinsdag is het weer droog. En daarna zien we toch een aantal dagen met een versterkte buiigheid, lagere temperaturen, lagere barometerstanden. En dat is een beetje het beeld voor zo rond Hemelvaartsdag.
2: Ja, ja.
3: Nou, rond Hemelvaartsdag.
2: Ja, het zou wel lekker zijn als het wat hoog is. Hè? Heel veel mensen gaan dan douwtrappen. Dat deden we in de Achterhoek altijd. Of gaan kamperen. Of
3: ja,
2: zitten op
3: maar ja,
2: een
3: goed,
2: kleedje met een picknickmand.
3: Ja, maar ja, het weer is het weer.
2: Ja, ja daar kun je nooit zoveel aan doen, hè?
3: Nee, gewoon om je heen laten komen.
2: Ja, precies. Oké, Jan, tot over een uur.
3: Ik heb nog een spreuk voor je.
2: Oh ja.
3: En de luchtdruk 1019, de barometer. De koekoek doet nu weer zijn best. Hij legt zijn ei in buurmans nest.
2: Ja, dat is altijd, hè, met die koekoek.
3: Ja hoor.
2: En soms doe je ook wel die koekoek erachteraan.
3: Koekoek.
2: Dat bedoel ik. Oké, dankjewel. Doeg.

0: Matthias Rijmen, verdampt ik lief
1: die. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim pam pet.
1: June tot 2.
4: Speelt pim pam pet.
0: Het is 12 minuten over 12:30 en dan komen we altijd met de selectievraag. We spelen 5 dagen per week ons spelletje pim pam pet. Te winnen. Een bon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. We hebben natuurlijk Pim Pam Pet volop liggen. En we hebben niet te vergeten ook het spel Remember the Music. En het lijkt een beetje op Hitster. Het is echt een heel leuk spel. De eerste vraag is de volgende. Een artiest. Gewoon makkelijk. Een zanger of een zangeres. Gewoon een artiest. Met de W van Willem kennen wij 088 850 51 52. Een artiest met de W van Willem. Weet jij wat, Maarten?
5: I will always love you.
0: Oh ja, doe jij die?
5: Ja.
0: Die heb ik niet.
5: Nee, wie doe jij dan?
0: Ja, maar ik kan hem niet nadoen. Oh, het is een hem.
5: Kan je
0: hem
5: zingen?
0: Nee.
5: Nee, kan je die even zingen? Vinden de mensen leuk thuis?
0: Ja, nee. Ik weet de tekst niet zo goed.
5: Oh, ja, ja.
0: Zanger of zangeres met de W van Willem. 088 850 51 52. En dit is Sister Sledge. Lost in Music.

0: Kusters in June tot 2 op NH.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ben je nog verliefd eigenlijk, Maarten?
2: Ik ben stapelverliefd.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. Je gaat ook helemaal glimmen als je erover begint.
2: Ja, zeker.
0: De selectievraag van vandaag was... een zanger of een zangeres met de W van Whalen? Of...
2: ja, inderdaad, van Whalen. Of Whitney Houston, Willy Wartaal, Willeke en Willy Alberti... Wham en Wim Sonneveld.
0: Ja, daar kwamen heel veel dezelfde oplossingen binnen. Helemaal goed. We gaan spelen met twee kandidaten. En die heten Maarten?
2: Die heten Bertie en Elma.
0: Bertie en Elma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, dit is helemaal in koor, de gezelligheid. Bertie, wat was jouw antwoord?
3: Mijn antwoord was Whalen.
0: Whalen, hartstikke goed. En Elma?
4: William Spy.
0: William Spy, oh, dat is die musicalster.
4: Yes.
0: Die is toch getrouwd met Maaike Widdershoven?
4: Ja, hij is wel...
0: Of is dat alweer voorbij?
4: Iemand anders. Ik denk dat het alweer vrouw is.
2: Nou ja, goed. Lisa Colau is die meegegaan.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dan was Maaike...
4: En hij heeft pas een tweede kind gehad, volgens mij.
0: Oh, oké. Okay. Oh, je achtervolgt hem echt.
4: Ja, ik heb hem een keer in de musical van Ramses gezien. Van Ramses Joffrey. Daar was hij zo goed in.
0: Ja, maar hij kan dat ook echt wel, hoor.
4: Oh,
0: ja, heel goed. Ja. We gaan gauw beginnen. De eerste vraag is de volgende voor Bertie en voor Elma. Dat is namelijk, wat doe je op brood? Wat doen we op brood? Ja, ik zie iedereen hier altijd eten in de kantine. En vandaar de vraag, wat doe je op brood? Het is de K van Karel.
3: Kaas.
2: Kaas, ja, heerlijk.
0: Dat is hartstikke makkelijk.
2: Ja.
0: Vraag nummer 2, Maarten.
2: Een kleur.
0: Een kleurtje. Welk kleurtje gooien wij in de groep met de volgende letter? Het is de R van Rudolf.
3: Rood.
4: Rood.
0: Ja.
2: De rood van Bertie was eerder.
0: Dat is heel makkelijk dit.
4: Was die eerder dan ik?
2: Ja. Ja, sorry, en, Elma.
4: Jammer.
0: En Maarten kan dat ook echt zien, hè? Dat is aan zijn kant. Ja, ik kan dat niet zien. Hoor.
2: Ik ben niet partijdig.
0: Nee,
4: Nee,
0: een boom. Een boom.
3: Een wat?
0: Een boom.
3: Een boom.
0: Ja, een boom. Met de volgende letter. Het is de B van Bernard.
3: Een berk.
4: Berk.
2: Ja, opnieuw Bertie eerder. Sorry, Elma. Ja.
3: Sorry.
0: Wat is de tussenstand dan?
2: Zullen we dat even niet zeggen?
0: Nee, oké, doen we niet. Oké, vraag nummer 4, Maarten.
2: Wat kun je schoonmaken?
0: Wat kunnen we schoonmaken? Met de volgende letter. Het is de A van Anton.
3: Aanrecht.
2: Wat zegt Bertie?
3: Aanrecht.
2: Het aanrecht. En Elma zegt?
4: Oh, nou, ik zei iets verkeerd. Ik zei Ajax, maar ik bedoelde een schoonmaakmiddel. Maar het is een schoonmaker.
2: Ja, maar...
0: Ah, daar krijgen ze toch een punt voor.
2: Het Ajax-bord bedoel je, van het stadion. Dan moet er allemaal modder erop.
4: Ja, zoiets. Het moet allemaal schoongemaakt worden.
2: Ja, ja, precies.
0: Allebei een punt. De laatste vraag is volgende.
2: Iets dat weinig weegt.
0: Iets dat weinig weegt?
2: Iets lichtst.
0: Oké, okay, wat weegt er weinig? Het is de T van Tinus.
3: Een tent.
4: De T van Tinus. Een tent.
2: Een tent. Nou, ik vind een tent best wel zwaar.
0: Ja, ik vind een tent
4: loodzwaar. Nou, is wel zwaar.
2: Ja.
0: Al was die van nylon, hè?
4: T.
2: Ja, met de T.
4: T.
3: Moeilijk.
4: T. Is heel zwaar licht.
2: Wat zeg je, Elma?
4: Ik zei thee.
2: Ik denk je bedoelt
0: een letter. Ik dacht dat die letter voorbij kwam.
2: Nee. Je bent hard op het nadenken. Je bedoelt gewoon lekker thee. Ja, theeblaadjes.
4: Ja, want het is licht, toch?
2: Natuurlijk. Ja, punt van Elma.
4: Nee, twee blaadjes.
0: We zijn eruit. Ja, ik dacht dat in eerste instantie ook, hoor, dat ze nog een keer de letter haalde. En toen dacht ik thee, thee. Nee,
4: nee,
0: ja, thee.
4: Nee, het is echt thee.
0: Thee is ook licht.
4: Ja, heel licht.
0: Nee, dat is in ieder geval een stuk lichter dan die tint.
2: Ja, precies. Ja, Elma heeft een mooie comeback gehad. Maar alsnog heeft Bertie meer punten. Het is 4-2.
4: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ik hoor iemand juichen. Nou, dat zou Bertie dan wel zijn. Bertie, blijf aan de lijn.
3: Ja, doe ik.
0: En Elma, jij de volgende keer. Dat spreken we af.
4: Ja hoor.
0: Tot zo.
3: Dankjewel.
0: Dag. Maarten, jij was weer een briljant.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Ludo uit Opdam.
15: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
16: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Anna uit Purmerend.
18: Ik ben Christian uit Amstelveen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 1:01. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Een man heeft afgelopen nacht een hotel in Assendelft overvallen met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat van 14 mei tot 15 juni op de schop. Het asfalt daar moet worden vervangen. En AZ gaat verder met Leroy Echtelt als hoofdtrainer. De Amsterdammer heeft een contract getekend tot en met de zomer van 2028. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
23: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
28: Ja,
27: maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
30: Voor het maaien van je gras.
29: Voor het reinigen van je terras.
30: Voor het snoeien van je haag.
29: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
31: Stihl, sterk werk.
32: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
33: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
31: Stihl, sterk werk.
34: Top 2.

0: 10 minuten over en je luistert naar Jung tot 2 op NH Radio. Ik zeg het vaker, en het is eigenlijk ook zo. We hebben gewoon iedere dag ongelooflijk leuke gasten. En soms ook hele lekkere gasten. Zeker als het gaat om hetgeen zij kunnen bakken. De tip die ik jullie nu ga geven is in de vorm van een bakboek. Dat kan ook bijna niet iets anders. Maar met het oog op alle vakanties die er aankomen en ook met het oog op moederdag van aanstaande zondag zou je kunnen bedenken dat je hier met je kinderen en je kleinkinderen wel iets mee kunt. Het is namelijk het Efteling Sprookjes Bakboek. En dat is gemaakt door onze eigen Rutger van den Broek samen met Mark Haijma. Rutger,
1: ja, goedemiddag. Ik ben nog niet heel vaak als lekkere gast aangekondigd.
0: Maar... Nee, heel lekker. Ik zou niet een hapje van jou willen nemen, maar
1: nee,
0: wel van,
1: maar van
0: het
1: de koekjes,
0: met
1: ja.
0: Maar hoe is dit nu weer ontstaan? Want je hebt vaker dingen gedaan met Mark Haijma. Mm-hmm. En natuurlijk het verrukkelijke kinderbakboek. Je hebt ook een bakshow gedaan samen met Mark.
1: Ja.
0: En nu hebben we ineens dan weer het Efteling Sprookjesbakboek.
1: Ja, eigenlijk tijdens die... We hebben 2 seizoenen in het theater gestaan met de verrukkelijke kinderbakshow. En in de auto daar op weg naartoe, als we weer eens naar Limburg of Friesland reden, ja, waren we af en toe aan het brainstormen wat we nog meer konden doen. En Mark schrijft ook andere dingen voor de Efteling. Die schrijft daar de sprookjesshow en musicals. En heel vaak gaat het in sprookjes ook over eten. En ik ben zelf ook heel erg groot fan van de Efteling.
0: En van eten.
1: En van eten en van bakken. Dus we dachten, hoe leuk is het dan om die sprookjes te combineren met baksels en dat dan samen in een boek te bundelen met de Efteling samen.
0: Ja, en ik wist dat je dit op een gegeven moment ging maken. En toen dacht ik, oké, eten, sprookjes. Nou, bij sommige sprookjes zag ik dat ook direct. En bij andere sprookjes moest ik er net even wat langer over nadenken.
1: Wij ook, hoor.
0: Toch wel, hè.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben je hebt een aantal sprookjes hebben jullie uitgezocht. Bijvoorbeeld Sneeuwwitje, Ezeltje Strikje, Vrouw Holle, De Wolf en de Zeven Geitjes.
1: Ja. Ja, wel echt eigenlijk de meeste sprookjes uit het Sprookjesbos, die komen er wel in terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan zo met een paar sprookjes af. Wat heb je zelf met het Sprookjesbos?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik ging als kind al ieder jaar wel met mijn ouders naar de Efteling.
0: Ja.
1: En zeker als kleinkind is het Sprookjesbos natuurlijk echt waanzinnig. Het is een en al magie daar wat er gebeurt. En alles komt tot leven en het is prachtig. En ik vind het ook heel mooi dat het gewoon... Het is gewoon een soort park met sprookjes.
0: Nou,
1: het is gewoon heel mooi qua natuur.
0: Apart
1: zeg maar.
0: Deel is het ook. Die rode schoentjes vond ik altijd zo leuk als kind.
1: Ik begreep niet vroeger hoe die bewogen.
0: Nee.
1: Hoe die dan uit zichzelf bewogen, zeg maar.
0: Ja, en dan die muziek erbij.
1: Ja, nee, dus het was wel echt een jongensdroom om dan met de Efteling en in de Efteling dit boek te mogen maken.
0: Ja. Op een gegeven moment kregen jullie akkoord en toen ging je dit boek maken. Maar dat had nogal wat voeten in aarde.
1: Nou ja, we wilden natuurlijk leuke sprookjes met daarbij goede recepten. Dus dat hebben we, Mark en ik hebben daar middagen samen over gebrainstormd. Van wat past erbij, wat is leuk. Gekeken naar goede niveauverschillen, dat er makkelijke dingen staan en moeilijke dingen.
0: Ja, want dat wordt aangegeven met paddenstoeltjes, hè?
1: Ja, ja,
0: 1 paddenstoeltje is ongeveer het meest makkelijke recept. En dan 4 paddenstoeltjes.
1: Ja, 5 zelfs. Dat is echt
0: 5.
1: Een meesterwerkje. Ja.
0: Maar er moesten ook Sneeuwwitje en de witte appelkruimelmuffins heeft 1 paddenstoeltje.
1: Ja, dat is gewoon mengen en bakken. Dat is heel makkelijk.
0: Okay.
1: En wat wij heel graag wilden was zoveel mogelijk foto's van die gerechten ook in het Sprookjesbos zelf maken. Want ja, het gaat echt leven als je... Nou, ik neem even als voorbeeld de koekjes van Roodkapje, als je die gewoon in haar mandje ziet liggen.
0: Ja.
1: Of de bokkenpootjes die we bij de 7 geitjes hebben.
0: Ik laat hem even zien op televisie. Hier liggen de koekjes van Roodkapje inderdaad in haar mandje. En zo staat Roodkapje erbij in dat Sprookjesbos van de Efteling. Maar hoe heb je dat gedaan dan met die foto's? Want ik ken de Efteling alleen maar van een ellenlange rij met heel veel mensen.
1: Ja, dat klopt. Dus we mochten daar foto's maken, maar wel voor openingstijd. Dus we zijn van 6:00 ochtends tot 10:00 ochtends, totdat het park open ging.
0: Dus
1: hebben we daar rondgelopen met onze hele crew.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat ik 4:30 ongeveer wegging hier met een auto vol met baksels richting de Efteling. Maar het was geweldig. En het is, ja, de Efteling is gewoon een heel mooi park. En als je daar in alle vroegte bent, dan lopen de eekhoorntjes lopen daar rond. En het is gewoon, ja, magisch om daar dan te zijn met heerlijke baksels.
0: Ja.
1: En gewoon met een groep leuke mensen die alles doet voor de mooiste foto's.
0: Ja, mooi is dat. En zo hebben jullie inderdaad gewoon in het boek dus sprookjes gecombineerd met hele lekkere baksels. Ezeltje Strikje bijvoorbeeld. Dan kun je aan de slag met de gouden granola. Bij Vrouw Holle wordt het een sneeuwster. Ik denk, oh, die at mijn oma altijd. Maar er zat een enorme hoeveelheid advocaat in. Dat doen jullie dus
1: wel,
0: niet.
1: We hebben hem hier wel kindvriendelijk.
0: Ja, ja. Ja, zag ik inderdaad. Met lemon curd en blauwe bissen.
1: En dat is echt waanzinnig lekker. En perfect ook voor nu, voor moederdag bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dat is waar. We gaan zo meteen na de plaat gaan we even in op het recept dat jij gemaakt hebt.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik heel leuk vond, is dat jullie beginnen een sprookje, maar eigenlijk al in de eerste alinea is er een link gelegd met het bakstuk dat jullie vervolgens gaan uitvoeren.
1: Ja, ja, dat is alle eer voor Mark ook, want Mark heeft hij is kinderboekenschrijver, theatermaker, en hij heeft alle sprookjes herverteld op een leuke manier, zodat ze in het boek kunnen. Natuurlijk wel met heel veel respect voor het oorspronkelijke sprookje, maar ook wel met een kwinkslag, met een link naar het baksel dat erbij komt. Zodat je ook echt weet van, oké, dit zijn de koekjes van Roodkapje. Dit is de taart voor de keizer zonder kleren.
0: Ja.
1: Ja, dat heeft hij echt geweldig gedaan.
0: Ja, en de baksels zijn van jouw hand. We gaan zo meteen even verder met dus dit boek, dat ik nog even laat zien voor de mensen die kijken op televisie. Het Efteling Sprookjesbakboek van dus Rutger van der Broek samen met Mark Haijema. En dan mogen Maarten en ik misschien ook gaan proeven.
2: Ik heb hem al op.
0: Daar was ik al bang voor.
2: Heerlijk.
1: Ik heb er genoeg meegenomen, dus je kan er genoeg proeven.
2: Gelukkig.
0: Ik ook trouwens.

0: Ben Sharp en deze plaat heet You. Nou, ondertussen heb ik helaas al 2 koekjes geproefd. Maarten is blijven steken bij 1, maar niet Maarten omdat je hem niet lekker vindt, hè?
1: Absoluut niet, ik vind ze heerlijk.
0: Jij bent wat beter in doseren. We praten verder over het Efteling Sprookjesbakboek, gemaakt door jou, Rutger van den Broek, samen met Mark Haijema. Ja, dit waren de koekjes, of dit zijn de koekjes van Roodkapje. Heel lekker. Wat zit erin? In ieder geval cranberries?
2: Ja, cranberries en chocolade. Ja, en deze koekjes bakt hij natuurlijk elke week als hij naar de oma gaat. En het leuke is, het is een heel simpel basisrecept voor een koekje. En dan kan je elke week wat anders doordoen. Dus we hebben er nu pure chocola en cranberries doorheen gedaan. Ja. Maar je kan er ook rozijnen of stukjes gedroogde abrikoos doorheen doen. Je kan er noten doordoen, citroenrasp, sinaasappel. Je kan het helemaal zelf je eigen smaak steeds geven. Zodat
0: dus
2: je elke
0: koekje
2: week
0: kun je altijd variëren.
2: Zeker, ja.
0: En waardoor zijn ze zo bros?
2: Mede door de ingrediënten, maar ook doordat je ze na het bakken op een rooster laat afkoelen. Want als die koekjes
0: en niet op de bakplaat?
2: Nee, het is een beetje mijn stokpaardje af en toe. Nou. Maar als je op bakpapier laat afkoelen, dat ken je misschien ook wel, als je een hete pizza op een bord legt, komt er wat vocht onder, condens. En die condens trekt dan weer terug in het koekje. En je wil dat die condens kan ontsnappen, want dan krijg je een knapperige koekje.
0: Heb ik echt van jou geleerd, ook met die havermoutkoeken, gewoon laten afkoelen op een rooster.
2: Ja.
0: Ja, echt heel leuk. Goed, jullie combineren samen dus sprookjes met allerlei lekkere baksels. Bijvoorbeeld Lange Nek, die kennen we allemaal natuurlijk, van de Efteling. En dat combineren jullie dan met lange vingers.
2: Ja, we vonden
0: het hartstikke makkelijk recept, zag ik.
2: Ja, het is echt goed te doen. Het is op basis van opgeklopte eieren. Nou ja, je kent ze allemaal, lange vingers, maar zelf gebakken zijn ze wel echt heel lekker. En je kan ze natuurlijk zo opeten of gebruiken om tiramisu mee te maken of een trifle als toetje. Maar ja, bij Langnek mocht dat niet ontbreken, eigenlijk, de lange vingers.
0: Nee, echt heel leuk. En allerlei andere sprookjes komen we natuurlijk tegen. Assenpoester bijvoorbeeld. Assenpoester vond ik heel slim bedacht met een pompoencake.
2: Ja, de pompoen speelt.
0: Want die pompoen moest erin natuurlijk, in het sprookje.
2: Ja, ja.
0: Die zit in het sprookje.
2: Die zit in het sprookje. En ik dacht, ja, daar moeten we dan iets lekkers mee gaan maken. Die staat zelfs op de voorkant. Ja, ik vind hem echt waanzinnig mooi geworden. Dus een pompoen in de oven gegaard, puree van gemaakt. En dat dan als basis voor een tulband. Ja. Met lekker een soort speculaaskruiden erdoor. Dat hij heel kruidig wordt. Een heerlijke herfstige pompoentulband.
0: Ja, en weet je, ik moest even bij Pinocchio. Dat combineer je met een speculaaspop. Dan moest ik denk, Pinocchio, speculaaspop. Maar het is voor de hand liggend eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Want Geppetto, die heeft natuurlijk, dat is eigenlijk de vader van Pinocchio. Die heeft hem gemaakt in zijn poppenmakerij. En met dit recept kan je zelf poppen maken.
0: Ja.
2: Ik weet niet of ze tot leven gaan komen, maar ze zijn wel heel lekker in elk geval.
0: Nou, ik denk dat ze daar de tijd niet eens voor krijgen. Dan de kleren van de keizer met een keizerlijke schuimtaart. Hoe moeilijk is dat?
2: Het valt eigenlijk wel mee. Het lastigste is er misschien aan de eiwitten scheiden en die opkloppen. Maar het is op zich niet moeilijk. Nee, we hebben dus ook 2 foto's erbij. Dus als je net als in het sprookje...
0: Ik ben aan het bladeren.
2: Als je net als in het sprookje heel slim bent, dan zie je de taart al op de eerste foto. En mocht je dat nou niet kunnen zien, net zoals hij zijn kleren niet, dan moet je op de 2e foto kijken. En die vind je, als we aan het bladeren zijn,
0: ja, ik heb hem hier. 100... Ergens op pagina 100. Ja, precies. Hier is die, de keizerlijke schuimtaart. Wat is het allermoeilijkste recept? Want ik zag het huisje van Hans en Grietje natuurlijk. Knibbel, knabbel, knuisje.
2: Dat is een heel leuk knutselproject.
0: Knabbel, gaat mijn huisje.
2: Maar ik denk op bladzijde 105, daar staat de drakentaart. En
0: is
2: daar...
0: Dat... 3,5 uur, hè?
2: Ja, dat is deze.
0: Ja, ongelooflijk.
2: En die is onwijs lekker, maar wel veel werk. Maar ja, ik wilde hem gifrood, zoals een draak van binnen, en groen van buiten, met vlammen bovenop van zuurtjes gemaakt. Dat is wel echt een project waar je de hele middag mee bezig bent.
0: Ja, welk sprookje vind je zelf nou het allermooiste?
2: Moet ik hier echt uit kiezen?
0: Ja, tuurlijk. Het is jouw boek.
2: Maar dat is bijna niet te doen. Ja, ik vind Hans en Grietje is natuurlijk qua snoepjes en qua eten, ligt heel dicht bij bakrecepten. Dus die vond ik echt heel leuk om te doen. Jeetje, ik kan,
0: ja,
2: hier, ik
0: kan
2: hier echt niet
0: uitkiezen. Een soort kill your darlings. Nou, je hoeft verder niet
2: te kiezen. Daar ga ik denk ik toch wel echt voor Hans en Grietje.
0: Toch wel, hè?
2: Ja,
0: Hans, met het huisje. Wel,
2: ja. En ik ben heel blij met de rode slofjes.
0: Ja, ik denk, hè, dit zijn eigenlijk recepten die je kunt doen met je kinderen of met je kleinkinderen. Maar er zitten toch ook dingen bij dat ik denk, dat kun ik zelf wel eens even onder de knie zien te krijgen. Bijvoorbeeld een banketbakkersroom maken. Een basisrecept wist ik eigenlijk niet. Echt hartstikke goed te doen. En nog een andere tip tot slot. Op een gegeven moment kom je met de sneeuwwitte appel. Kan niet anders, hè, sneeuwwitje en de appel. Kom je met de appelkruimelmuffins. En dan geef je een tip voor de vorm van deze muffin.
2: Ja, klopt, want muffinvormpjes zijn vaak anders dan cupcakevormpjes. Cupcakes zijn van die kleine kerstjes die je erin doet, en muffins die steken vaak een stukje uit. Die kan je kopen bij bakwinkels, maar als je zelf bakpapier neemt en daar knip je vierkantjes van en die druk je in de cupcakevorm, dan gaan die vier hoeken omhoog staan. En als je dan het beslag erin doet, het muffinbeslag, dan heb je gewoon zo'n heel mooi muffinvormpje.
0: Ja, en het ziet er nog leuk uit ook.
2: Zeker, ja.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Vroege vogels, opgelet.
4: Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur.

0: auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Let's
1: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
11: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Wilfred uit Waarland.
13: Ik ben Patricia uit Bergen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Twee minuten over 1:30 en als meer is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolande Baas. Jolande, goedemiddag.
16: Goedemiddag. AZ houdt Leroy Echtold aan als hoofdtrainer. De 57-jarige Amsterdammer tekende een contract tot de zomer van 2028. Echtold nam 4 maanden geleden het roer over en won met AZ de KNVB-beker. Hij wil nu samen met de staf en spelers het seizoen goed afsluiten. Komende zondag speelt AZ de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Rotterdam tegen Feyenoord. Dat duel kun je vanaf 16:30 live volgen op NH Radio. Het OM eist 8 jaar cel tegen een 39-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. De man pronkte op social media met dure horloges en veel geld. Uit onderzoek bleek dat hij betrokken was bij de invoer van honderden kilo's cocaïne in zowel Nederland als België. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Bij een hotel in Assendelft is vannacht een gewapende overval geweest. Een Engels sprekende man bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij wilde spullen hebben, maar of hij wat heeft buitgemaakt is nog niet duidelijk. De overval was rond 2 uur vannacht op de Industrieweg in Assendelft en de politie roept getuigen op zich te melden. Van 14 mei tot 15 juni wordt op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest het asfalt vervangen. In de meeste gevallen kan het verkeer in beide richtingen via versmalde rijstroken blijven rijden, maar niet harder dan 70 km per uur. En verder moeten weggebruikers wel rekenen op flinke vertragingen. Zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag zijn voor 145.000 jongeren de eindexamens begonnen. Zo'n eindexamenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen massaal.
17: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen, omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
18: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
19: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want ja, hier leer ik alles op.
16: Ik was een beetje te vroeg, maar voor HAVO staat vandaag Nederlands op het programma. VVO-leerlingen die beginnen met bedrijfseconomie. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Ja, helemaal goed, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
20: Het is zonnig geworden in de provincie en dat blijft vanmiddag en vanavond zo. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op zo'n 17 tot 18 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En dan morgen, zaterdag, droog, opnieuw zonneschijn. En een zwakke tot matige wind uit het oosten, 's avonds uit het noordoosten. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden.
15: Dan twee filemeldingen. Eentje op de A10, Watergraafsmeer richting het knooppunt Nieuwemeer. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Een vertraging over 3 kilometer. En het zorgt voor 12 minuten oponthoud. Dan de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en het knooppunt Eemnes. 6 minuten heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. En de rechterrijstrook is daar dicht.

0: Met Bianco en Whose Side Are You On?
1: Is er nog iets te doen?
0: Nou, ik sta gewoon aan de site van de Vrogers. Dat is algemeen bekend. En één van de Vrogers heb ik aan de lijn. Het gaat om Maxime. Dag Maxime, goedemiddag.
2: Dag lieve, goedemiddag.
0: Hallo schat, hoe is het? Ja, goed met mij, maar met jou?
2: Ja, goed.
0: Ja, want je hebt een nieuwe single, dus je bent hartstikke blij.
2: Ja, dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Dus nee, daar ben ik super trots op.
0: Ja.
2: En ik heb deze wederom mogen... Ja, het begint een beetje hetzelfde verhaal te worden, maar... wederom mogen maken met Billy Dans en John Deerne.
0: Ja.
2: En wat wel leuk is om te vertellen... Guido van der Graaf, die heeft hier aan meegeschreven. Want hij was eigenlijk voor hem bedoeld.
0: Oh, alleen, ik dacht dat hij voor jouw eigen Ruby bestemd was.
2: Ja, nee, tuurlijk. Dat
0: allemaal
2: is, dat
0: om te
2: is
0: zingen, bedoel je?
2: Nee, hij was voor Guido geschreven. Ja. Door Billy en Hans Thomas samen en Guido.
0: Ja.
2: En ik hoorde die plaat. En ik was eigenlijk meteen verliefd. Dus dat liefde op het eerste gezicht, dat klopte eigenlijk wel.
0: Ja, precies.
2: Want ik hoorde hem en ik denk, zo, wat is die goed, zeg.
0: Ja,
2: en ging een beetje tijd overheen. Dus toen heb ik hem eigenlijk een soort van gekaapt van met toestemming uiteraard.
0: Okay.
2: Van Guido.
0: Het is gewoon de aanhouder wint.
2: Ja, precies. Ja. Net als, dat gaat altijd wel.
0: Nou ja, net als dat jij destijds jouw Ruby veroverd hebt, toch? Dat was toch ook een beetje de aanhouder wint?
2: Ja, dat was eigenlijk wel een niet een heel stoer verhaal, maar dat heeft wel een tijdje geduurd, ja. ik moest van papa, had het waanzinnig idee om mij een stukje te laten dansen in de toppershow toen de tijd.
0: Ja.
2: En als er één ding is wat ik echt absoluut niet kan, dan is het dansen. Alleen ja, als je met toppers mee mag doen.
0: Dan moet je dansen.
2: Als ik daar mag goochelen, dan ga ik dat ook snel halen. Want het blijft het mooiste podium wat er is.
0: Ja.
2: Alleen toen kreeg ik les van haar beste vriend. En ook een van de dansers van toppers. En werd ik eigenlijk een soort uitgelachen daar in dat zaaltje van... wat komt deze klungelige gozer hier doen met zijn twee linkervoeten?
0: Ja.
2: En toen bleef ik bij die repetitie steeds langer hangen. Elke repetitie weer een kwartiertje langer. En toen heb ik er heel lang over nagedacht. En toen op het podium bij Toppers, toen viel bij haar pas het kwartje wie ik überhaupt was.
0: Want zij was ook een van de dansers, hè?
2: Ja, zij is een van de dansers van Toppers. En die zijn zo ongelooflijk goed allemaal. En dan heb je mij, zeg maar, ertussen staan. Alleen gelukkig kon ik het een beetje goed maken met het zingen. En toen uiteindelijk heb ik nog echt wel een paar weken aan haar kop moeten zeuren... of ik er alsjeblieft mee op date mocht nemen. En ja, de rest is geschiedenis. Dus de aanhouder wint, wat je zegt, klopt, joh.
0: Precies. En dan hebben we het eigenlijk nog maar over 4 jaar geleden. En jullie hebben ondertussen ook een heel zoontje. Matteo?
2: Ja, prachtig. Echt, ik denk dat iedereen dat over zijn eigen kind zegt. Maar ik moet zeggen, ik dacht dat ik alleen kon zingen. Maar dat kinderen maken, dat gaat best aan.
0: Wanneer komt die tweede dan? Want dan moet je zeker door voor de volgende ronde.
2: Ja, we zijn nou aan het oefenen nog. En dat blijft ook altijd wel gezellig.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
2: Nee, voor nu zijn we nog heerlijk aan het genieten van die kleine.
0: Ja.
2: En het gaat al, ja... Al die clichés zijn wel echt waar, maar het gaat ook zo hard. En hij wordt zo groot, maar het is... een tweede zou ik zeker prachtig vinden als dat mag. En als dat lukt allemaal. Maar voor nu zijn we nog even heerlijk aan het genieten van Matteo.
0: Ik denk altijd maar zo, een mooier onderwerp dan de liefde... om een muziek over te maken, is er toch niet?
2: Nee, ja, dat... Ik moet zeggen, ook als ik kijk naar de platen die ik gemaakt heb... hiervoor was het alleen van jou zijn. Dat is toch wel redelijk liefdevol.
0: Ja.
2: Daarvoor heette die letterlijk echte liefde.
0: Ja, precies.
2: Dus het is wel... misschien moet ik hierna wel echt even een ander onderwerp gaan zoeken. Want het begint wel een beetje te veel te worden.
0: Nou ja, goed, dan wordt het liefdesverdriet. Maar dat geldt dan niet voor jou. Maar meestal is het inderdaad alles draait toch om de liefde.
2: Ja, meestal wel. Ja. Dus,
0: nu heb ik hem beluisterd en we gaan hem zo meteen draaien. Dit is liefde op het eerste gezicht. Wil je meer van mij weten? Dat is mij alles waard. Is er nog meer dat je van je eigen Ruby wil weten of ken je haar door en door?
2: Ja, ik denk inmiddels wel. Ik denk dat wij inmiddels elkaar wel door en door kennen. Alleen ja, je leert elke dag weer toch wel weer van elkaar. En ik weet niet, als ze erbij is, het wordt misschien een ander verhaal. Maar ik durf toch wel te zeggen dat ik je echt wel heel erg door en door ken inmiddels.
0: Ja, dat mag ook wel, toch? Hey, je hebt afgelopen december meegedaan weer aan de kersttoppers in Ahoy.
2: Ja.
0: Nou, dat was na jaren was dat ook weer één groot feest.
2: Ja,
0: zien we jou van het zomer ook nog, 19-20 juni,
2: Ik ben nog steeds aan zijn kop aan het zeuren bij die ouwe.
0: Ja.
2: Alleen ik denk dat ik dit jaar een keertje vrij ben tijdens toppers. Dus dat is ook wel gezellig. Ik zei al...
0: Mag je niet?
2: Ik zei, ja, als het aan pa ligt mag ik altijd. Alleen ze hebben natuurlijk zoveel artiesten.
0: Ja, precies.
2: En je moet het ook altijd wel een beetje verdienen natuurlijk. Want ja, nogmaals, het is wel het allergrootste podium wat er is. En ja... En het mooie was, ik zei tegen hem, pa, kan ik dit jaar weer mee? Ik zeg, ja hoor, woensdagavond kan je bezem mee, je groene hesje kan je ophalen. Dus daar moest ik vreselijk om lachen. Alleen, nee joh, hij heeft zoveel prachtige artiesten staan dit jaar. En die show, die wordt te gek.
0: Nou,
2: en ik moet zeggen, ik vind het ook wel lekker om een keer met een biertje in mijn hand te kijken naar hem.
0: Ja, maar Ruby moet hij wel dansen, want die staat natuurlijk tussen. Ja, oké, dus dan kan je gewoon haar op een andere manier bekijken.
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Dus ik kom lekker met die kleine ook bij de repetities kijken, want dan is het nooit zo druk. En dan kan hij met een koptelefoontje op, kan hij ook even naar opa en naar mama kijken. Dus dat is altijd superleuk. En dan, de shows ga ik zelf genieten.
0: Ja, ook dat is liefde. Dus,
2: precies.
0: We gaan hem draaien. Dit is liefde. En laten we afspreken, geen idee hoe druk je bent van het zomer, dat je dan gewoon even aanschuift. En dan gaan we samen presenteren. Lijkt me leuk om te doen.
2: Voor jou maak ik altijd tijd. Dat
0: ja, dankjewel. Ook dat is liefde. Dankjewel, hè.
2: Dag, lieverd.
0: Dat gaat. Doeg.
2: Oi, oi, oi.
0: Maxime Vroger met zijn nieuwe single. Dit is liefde.

0: Ik vind het leuk, joh. En een heerlijke plaats. Dit is Liefde van Maxime Vroger.
1: Ja.
0: Oké, zometeen jij en ik. Morgen natuurlijk het agendaprogramma. En dan krijgen we café 18-9 Sportcafé. Dries en Dries helemaal in de haven. Dat krijgen we allemaal niet. Maar maandag mogen wij weer.
1: Ja.
0: En wat hebben wij dan?
1: We hebben een hele leuke gast, seksuoloog Jolien Spoelstra. En ze gaat het hebben over sexting.
0: Oké.
1: Dat is online seksuele berichtjes sturen. Ja, is dat goed? Is dat niet goed?
0: Ja. Zien we maandag. Dag.

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in het stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
11: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hof.
12: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Levi en ik kom uit Ilpendam. Je zal er maar wonen.
14: Thuis in heel
15: Het is bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een man heeft afgelopen nacht een hotel in Assendelft overvallen met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat van 14 mei tot 15 juni op de schop. Het asfalt daar moet worden vervangen. En AZ gaat verder met Leroy Echtveld als hoofdtrainer. De Amsterdammer heeft een contract getekend tot en met de zomer van 2028. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtelt blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtelt won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtelt heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
4: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Je zou je

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: Crazy Omen bij NH met Breakaway. Nou, bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Het is 8 mei, bijna 10 minuten over 2. De hoogste tijd te beginnen met jij niet. Zeiden Maarten Faber, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is alweer vrijdag.
1: Het is alweer vrijdag.
0: Gaat snel, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: En terug van weg geweest, een weekje de zon. Heel erg heeft ze genoten, dames en heren. Jolande Baijns, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja. Zullen we anders met jou even beginnen? Want het is best een apart verhaal, hè? Jij zou lekker op vakantie gaan. Naar Frankrijk was het idee, hè?
2: Ja, dat hele feest ging niet door.
0: Nee, het was iets dichterbij geworden naar Frankrijk, hè?
2: Ja, ik ben helemaal naar Den Helder geweest.
0: Wacht, stop de muziek. Van alle plaatsen die je kan kiezen. Ja, sorry voor de mensen die in Den Helder wonen. Sorry voor de mensen die in Den Helder wonen. Als je er woont, dan woon je er natuurlijk, hè. Maar op vakantie naar Den Helder, dan kan je nog beter de boot pakken naar Texel. Eerlijk is eerlijk.
2: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, want ik bedoel, ik wil de mensen niet afvallen in Den Helder.
0: Nee.
2: De stranden daar, die zijn fantastisch. Je hebt nooit last van heel veel mensen.
0: Maar zeg eens eerlijk, als jij op het strand van Den Helder staat, zie je Den Helder dan? Of zit er een enorme dijk tussen? Je ziet niks van Den Helder, toch?
2: Nee,
0: je kan eens zo goed op Zandvoort staan, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, maar het strand is heel schoon, heel breed.
0: Oh, ja. Weet je hoe het komt dat het zo schoon is? Komt niemand.
2: Oh ja.
0: Komt niemand. Nee, oké. Maar je moet even vertellen, hoe is dat nou gegaan? Want je zou naar Frankrijk gaan, maar je bent dus geëindigd in Den Helder.
2: Ja, nou, hoe dat dus kwam, nou ja, we zouden inderdaad naar Frankrijk met de auto van mijn man.
0: Ja. En, we noemen hem even P, hè? Jij zegt altijd P.
2: Maar helaas, die was stuk.
0: Ja, dus hij stond op de P van parkeer even, hè, die auto.
2: De P van parkeer. Dus die naar de garage. Nou, die garage kon het niet. Dan moest hij naar een andere garage. Die kon het ook niet. Vervolgens staat hij nu bij een garage. Maar degene die je moet maken, is op vakantie.
0: Oké. Eindstand, die wel. Die was wel op vakantie.
2: Wel.
0: Eindstand is dat jullie dus een beetje hebben doorgebracht in Den Helder.
2: Ja.
0: Moet even excuus, maar Den Helder is natuurlijk, als je er woont, het kan een hele mooie plek zijn.
3: Nee, dat gaat er niet meer geloven. Je hebt het ook gedaan in de app, hoor.
0: Ja, voor de mensen die in Helder wonen. Het spijt me dat jullie er moeten wonen. Maarten, hoe is jouw afgelopen week geweest?
3: Mijn hoogtepunt van mijn week was dat ik naar het tuincentrum ben geweest. Dus dan weet je wel genoeg.
0: Oh, dat weet ik wel genoeg. Ja. Heb je plantjes ingeslagen?
3: Ik heb plantjes ingeslagen. Dat was heerlijk.
0: Ja,
3: ik ben dus erachter gekomen. Ik ben gek op hele oude bloemen.
0: Oh ja.
3: Slijtige liesjes en op geraniums.
0: Nou, ik kan wel even aanhaken op dat verhaal. Wij hebben sinds kort ook campanula's.
3: Campanula, ben ik gek op.
0: Dood. Ja, mijn vriendin wilde per se. We hebben zo'n bak aan de voorkant van het huis. Er staat een boom in. En dan om die bak, daar kun je nog wat planten. Dus mijn vriendin wilde graag campanula's. Dus ik zei, nou, prima als je dat wil. Maar dan ga je ze wel goed onderhouden. Dat is wel de bedoeling. Dus daar, die campanula's geplant. 3-4 dagen later. Nee hoor, er zit geen kleur meer in.
3: Maar heb je ze wel water gegeven?
0: Ja, tuurlijk. Nou, zij, hè.
3: Maar dat is echt, zeg maar, als er iets niet kapot kan gaan, is het de campanula.
0: Nee, maar zij, ik heb dus gevraagd, wat heb je nou gedaan? En zij zegt, ja, ik heb het, voordat ik ze ging planten, heb ik die kluit helemaal losgeschud en zo. Eén ding wat ik dus opzoek is, hoe plant je de campanula? Staat er niet die kluit losrobbelen. Je moet hem zo goed diep in de grond zetten en dan gaat hij groeien.
3: Oh jee.
0: Maar ik verwacht dat ze het wel weer gaan doen.
3: Oké.
0: Even voor de mensen in Den Helder, campanula zijn mooie bloemen. Hè?
3: Ja.
0: Nee, excuus, hè. Leuke show vandaag. Cocktails gaan we maken, jongens. Zin in.
3: Oh,
0: wat
3: lekker.
0: Wat doet de trend van 2026? En Ties, ken je die nog?
3: Ja.
0: Gaat zingen, zometeen. Er zijn echt veel mensen denken nu, wie is Ties? Ja, Ties hebben we een tijdje terug in de uitzending gehad. Die is zometeen de gast bij ons. Popsie klaar, hoor je bijna.

0: Sarah bij NH met Fame. Ik heb toch wat mensen beledigd net, wat betreft Den Helder. Ja, zo is het niet bedoeld, hè, jongens. Dit programma is een beetje, natuurlijk, zit vol met grappige rollen. Den Helder kan ook mooi zijn. Absoluut. Er zijn ook echt serieus mooie plekken. De marine bijvoorbeeld heb je daar ook. De oude haven heb je daar zitten. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie plek, Den Helder.
1: En de oude Rijkswerf, die hebben ze heel leuk van gemaakt. Ja, het is echt heel leuk daar.
0: En er zijn ook wel zeker wel mooie plekken, maar je hoort, het heeft een soort van stigma over zich heen. Hè? Want vaak als je mensen hoort over Den Helder, dan zeggen ze meteen, oh, Den Helder, wat doe je daar? Terwijl dat is een beetje onterecht.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er nooit geweest. Dus ik ging even Google afbeelding. Ik vind het eigenlijk hartstikke mooi allemaal.
0: Het is ook op zich. Kijk, ik weet niet waarom mensen zo. Zoals ik.
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Ze zijn erbij. Die gaan er op vakantie.
2: Ja, groot.
0: Nee, maar dat kan ook prima. Hè. En daar in de buurt heb je natuurlijk ook hele mooie plekken. Want je kan ook naar die vuurtoren. De Lange Jaap staat die eigenlijk nog.
1: Die staat er nog en die blijft ook.
0: Oké, dat is helemaal klaar. Want het ding stond op omvallen, toch?
1: Ja, maar dat is allemaal weer.
2: Oké. Maar in welke prachtstad woon jij eigenlijk?
0: Ik woon momenteel in de buurt van Opdam. Wil je niet
1: verschillen? Nee, ja. Zo dik.
2: Nee, Noord-Holland wel hebben.
0: Luister, iedereen heeft... op zich is heel Noord-Holland gewoon mooi. Hè? Elke plek waar je woont, dat is mooi. Maar de ene plek is wat mooier dan de ander. Ja, dat is toch een voorkeur.
1: Ja,
0: ik ga hem hier niet meer onderuit.
2: Mooie redding.
0: Nee, maar goed. Je weet hoe het in elkaar zit.
2: Ik snap wat je bedoelt.
0: Heel goed. Gaan we verder. We spelen zo meteen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Winnen kun je.
2: Ja.
0: Spelen we zo meteen.
2: Zeker, leuk.
0: Je moet 2 vragen van de 3 beantwoorden.
2: Ja.
0: In 10 seconden. Doe je dat niet, heb je de vraag dus fout.
2: Ja.
0: Beantwoord je 2 vragen van de 3 goed, dan win je dus prijs.
2: En wat is de prijs?
0: 50 Rokodobon win je.
2: Zo.
0: Ja, moet je meespelen. Zullen we even terug naar vorige week?
2: Ja, doe maar.
0: Toen deed Hans mee en die won. Deze moet je weten. Dit is een... moet je weten. Hoofdstad van Noord-Holland.
3: Dat halen.
0: Ja, hartstikke goed, Hans. Is een beetje een instinkertje, die laatste.
3: Ja. Met de meesten zeggen Amsterdam, hè?
0: Ja, en als we er dan langer over nadenken, dan weten ze ook wel... Oh, nee, dat is Haarlem, ja. Maar dat heb je hartstikke goed. Jij hebt het goed, Hans. Ja, dat is zo'n instinkvraag, hè? De hoofdstad van Noord-Holland.
2: Ja, hele moeilijke
0: vraag. Ja, hele moeilijke vraag. Dat is Haarlem, maar veel mensen kunnen zeggen Amsterdam.
2: Amsterdam,
0: toch?
2: Ja, maar die
0: is de hoofdstad van Nederland. Ja. Heb ik altijd best apart gevonden.
2: Ik ook.
0: Ik voel op school.
2: Ja.
0: Nooit begrepen waarom dat de hoofdstad. Ja, goed. Meespelen kan zo meteen met 2 van de 3. Dan moet je wel even antwoord geven op de volgende vraag. Hè. Die past eigenlijk wel wat we precies net hebben besproken eigenlijk. Wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland?
2: Oh.
0: De naam van het Waddeneiland wat hoort bij onze provincie.
2: Dat is toch in de buurt van een hele mooie plek in Noord-Holland?
0: Ja, daar maak je de oversteek. Ja. Inderdaad. Je stapt in Den Helder.
2: Ja.
0: Wil ik weten van jou, 088-850-51-52... 088-850-51-52... en maak dan kans, hè, op die cadeaubon. De waarde van 50 euro spelen ze op de been. 2 van de 3. Is dit Alex Warren bij NH?

0: wil ik van jou weten. 088-850-51-52. Speel je zo meteen mee met 2 van de 3. Maar voordat het zover is, is het eerst 3:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Goedemiddag, Jolanda.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Steeds meer mensen worden 100 of ouder.
0: Oh, ik mag hopen dat ik dat haal.
1: Ik hoop het ook voor je, maar dan wel gezond, hè?
0: Dan wel gezond. En ook zo meteen Earth, Wind & Fire met Let's Groove.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Ik ben Christina, uit Volendam.
17: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
18: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
19: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1:30, momenteel in Aartswoud is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een hotel in Assendelft is vannacht een gewapende overval geweest. Een Engelssprekende man bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij wilde spullen hebben, maar of hij wat heeft buitgemaakt is nog niet duidelijk. De overval was rond 2:00 vannacht op de Industrieweg in Assendelft. De politie roept getuigen op zich te melden. AZ houdt Leroy Echtold aan als hoofdtrainer. De 57-jarige Amsterdammer tekent een contract tot de zomer van 2028. Echtold nam 4 maanden geleden het roer over en won met AZ de KNVB-beker. Hij wil nu samen met de staf en spelers het seizoen goed afsluiten. Zondag speelt AZ de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Rotterdam tegen Feyenoord. Dat duel kun je vanaf 4:30 live volgen op NH Radio. Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. En dat betekent ook de klachtenlijn weer openstaat. En voor het eerst is er ook een stresslijn. Ik krijg er helemaal zelf stress van.
0: Oh jee, dus dat gaat, hè, joh.
1: Ja, nou ja. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders.
21: Niet de boodschap geven van, nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.

0: tijdje terug waren al praktijkexamens voor de VMBO-leerlingen. Nederland telt meer dan 2500-plussers. Dat zijn vooral vrouwen. De kans om 100 te worden is de afgelopen eeuw sterk gestegen. Er zijn wel grote regionale verschillen. In Den Haag worden mensen vaker 100 dan in Zuid-Limburg. De oudste Nederlander is nu Bets Smaal. Zij komt uit Zuid-Holland en zij is 111 jaar.
1: Jeetje.
0: De oudste inwoner van Noord-Holland is een vrouw. Zij is 108 en 52 dagen.
1: Wat een record, hè?
0: Ja, goed,
1: maar ik moet me maar zien te halen nog. Ja. Het is ver weg nog voor mij.
0: Het is behoorlijk...
1: Ik ben alleen zo bang dat je zo'n record nooit lang vasthoudt.
0: Nee,
1: dat je de oudste bent.
0: Ja, dat je gaat natuurlijk ook letterlijk meemaken dat je ingehaald wordt.
1: Nee, dat is wel weer een beetje sneu dan, hè, joh.
0: Nou, goed.
1: Maar goed.
0: We gaan even naar iets heel anders. Fans van André Hazes, opgelet. Want de zanger krijgt dit najaar zijn eigen Real Life Soap.
1: Oh.
0: Ja. De titel van het programma is André Hazes, en nu... ...
1: Ja.
0: Laat Hazes zijn leven als vader, partner en vriend... laat hij allemaal zien. Zijn vriendin Noah die trekt bij hem in. En ook zijn zoon Dree speelt een rol... hoewel zijn gezicht wel buiten beeld blijft.
1: Okay. Ja, hij maakt best wel mee, deze man, hè?
0: Ja.
1: Er is best wel in zijn leven weer gebeurd de afgelopen periode. Ja. Ik weet nog dat hij ook een tijdje... had hij toch op Videoland of zo is, een driedelige serie. Hij is natuurlijk een tijdje wel verslaafd geweest aan... aan drugs ook.
0: Aan allerlei dingetjes.
2: Ja. Documentaire was dat.
1: Ja,
2: ja, klopt. Ja.
1: En
2: ja.
1: Toen zag hij er even niet zo goed uit. Maar ik heb het idee dat het nu echt wel goed met hem gaat.
2: Volgens mij ook.
1: Ja, en hij heeft zijn leven volgens mij best wel weer opgepakt. En hij heeft dan inderdaad nu een tijdje al die nieuwe vriendin. Nou, hopelijk gaat het goed. Ben benieuwd. RTL 5, dus weet ook wanneer ongeveer.
0: In het najaar in dus. Het najaar. Wanneer precies is niet helemaal duidelijk.
1: Oké.
0: Nou ja, meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dankjewel, Joop. Dan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick.
1: Hallo.
3: Het is zonnig geworden in de provincie en dat blijft vanmiddag en vanavond zo. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op zo'n 17 tot 18 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En dan morgen, zaterdag, droog, opnieuw zonneschijn. En een zwakke tot matige wind uit het oosten, s'avonds uit het noordoosten. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één vertraging bij ons in de provincie. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid-Hoogmaar en 6 minuten.

0: win dan een fantastische prijs. Vandaag win je die cadeaubon te waarde van 50 euro. Ja, je moet dus 2 vragen van de 3 goed hebben. Je krijgt 10 seconden de tijd voor elke vraag. Heb je die vraag dan niet binnen die tijd goed, is die vraag dus fout. We spelen vandaag met Donald. Donald, goedemiddag.
1: Hey Nick, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met jou?
1: Ja, prima. Goed, lekker. Ik zit in de huiskamer in het zonnetje. Lekker.
0: Oh,
1: ja,
0: wat heb
1: prima.
0: Jij er goed voor elkaar. En waar woon jij? Waar woon je bij ons in de provincie?
1: In Amsterdam.
0: Oh ja.
1: Baasjes.
0: Ja. En als jij dan uit het raam kijkt, waar kijk je dan op uit?
1: Ik kijk op het oude Jan van Galenbad.
0: Oh, wat mooi zit jij dan.
1: Ja, ik heb het zwembad voor mijn neus.
0: Nou, dan heb je het goed voor elkaar, Donald. Ik ben er wel een beetje jaloers op.
1: Ja.
0: Donald, ben je er klaar voor? Snap je hoe het spel werkt?
1: Ja, ik weet het. Ja. Je stelt 3 vragen en als binnen 10 seconden moet ik een antwoord geven op je vraag.
0: Ja, nou, dat gaat goed komen, hoor ik. Jij kan dit. Jij kan dit, Donald.
1: Oké, yes.
0: Okay. 1 dingetje van je weten. Wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland?
1: Het was Texel.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Het is Texel.
0: Ja, ben je wel eens geweest?
1: Ja, ik ga dit jaar weer op vakantie. Ik kom er al 20 jaar.
0: Ja, is nooit genoeg, hè? Fietsen is ook mooi op Texel, hè?
1: Ja, het is heerlijk. Ik heb vroeger ook nog met de rollerskates gedaan.
0: Het hele eiland met de rollerskates?
1: Nee, joh, niet het hele eiland, hoor.
0: Ik dacht, doe eens
1: Nee, dat niet. Maar het is een heerlijk eiland.
0: Nou, je kan heel veel dingen zien. Hè. Als je er nog niet geweest bent, dan is het zeker wel eens een aanrader om er te komen, toch?
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Ik ook. Donald, als je er klaar voor bent, dan gaan we het spel spelen.
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan gaan we. Met wat voor munteenheid betalen ze in Japan?
1: Dat is de yen.
0: Ja. Dat is hartstikke goed. Gaan we door naar vraag 2. Waar hangt de nachtwacht? In welk museum? Moet jij weten natuurlijk, Ron.
1: In het Rijksmuseum in Amsterdam.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, hij was goed te doen vandaag, denk ik, hè, Donald?
1: Ja, helemaal goed. Prima.
0: Het had ook wel, het had wel spannend geweest als je de tweede vraag niet goed had gehad. Hè? Ben je wel eens geweest in het Rijksmuseum?
1: Ja, ik heb een museumjaarkaart. En ik heb toen... Ik heb de nieuwe nachtwacht toen gezien, toen ze hem helemaal...
0: Gerestaureerd hadden?
1: Ja.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus
0: ik ga dus iets bekennen. Ik ben er dus nog nooit geweest in het Rijksmuseum. Ja, het is echt misschien een slechte opvoeding. Ik weet het niet, heb ik niet gehad hoor, slechte opvoeding. Maar hoort er wel een beetje bij, hè? Ik ben ook nog nooit in het Anne Frankhuis geweest. Schandaligheid, hè jongens? Nooit geweest.
1: Het is niet opvoeding, hoor. Het is...
0: mijn persoonlijkheid. Nee, ik snap het. Dankjewel, Donald. Ligt daarbij je. Donald, ik wens jou een heel fijn weekend. Blijf aan de telefoon. Jij hebt gewonnen 50 euro cadeaubon. Mag je uitgeven bij Plutosport. Gaat maten voor je legeren. Blijf aan de telefoon. En dan wens ik jou een fijn weekend.
1: Ja, en jullie ook. En een goede uitzending.
0: Dankjewel.
2: Jij en ik.

0: quiz en de nieuws bij NH met The Power of Love. Vakantie. Ja, Jolanda is net terug voor een beetje Den Helder, prachtig. En ze zou naar Frankrijk gaan, is ze niet gegaan. Maar we zijn allemaal wel eens, denk ik, op een resort geweest, toch? In een ander land. Dan kijk even naar Maarten, want weet je er niet zeker van. Ben je wel eens in Italië geweest bijvoorbeeld? Of in Spanje?
1: Gran Canaria en Tenerife.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En was er dan ook zo'n resort waar je bijvoorbeeld eten hebt en dat je dan...
1: Nee, gewoon je eigen brood moet je zelf regelen, okay. Maar er is wel een zwembad.
0: Een beetje budgetvakantie.
1: Ja.
0: En zijn we wel bekend met het fenomeen dat je dan 's ochtends altijd op zo'n resort heel vroeg je handdoek al moet leggen?
2: Nou ja, dat moet niet, maar wil je ergens een plekje hebben? Ja, het is bloedirritant. Maar
0: eigenlijk ga je dus mee in de rest, hè? Want ik vertik het. Ik doe het niet. Ik ga het ook sowieso niet doen. Dan maar geen plek. Eigenlijk is het natuurlijk schandalig. Maar heel veel mensen doen het ook omdat ze anders geen plek hebben.
2: Ja.
0: Dus het steekt elkaar een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Nu is er een Duitse toerist geweest die moet zijn geld terugkrijgen.
1: Ja, waarom?
0: Omdat hij zorg honderden euro schadevergoeding krijgt omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden.
1: En dat was hem wel beloofd.
0: Nou ja, kijk, de policy van het bedrijf was dat je niet je handdoekje bijvoorbeeld 's ochtends vroeg mag leggen om 7:00. Gebeurde wel.
1: Ja.
0: Dus deze man heeft gewoon gezegd, ja, ik heb de hele vakantie lang heb ik niet aan het zwembad kunnen zitten. En er waren allemaal lege stoelen, lege handdoeken. Zou dat goed zijn voor overal?
2: Nou, ik vind het niet zo'n gek idee, hoor.
1: Ja, je kan toch ook op het zand liggen? Of ben ik...
0: Ja, maar ja, als je bij een zwembad ligt, ga je natuurlijk niet op de keiharde stenen liggen, denk ik, hè?
1: Dat is ook weer zo, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: hoe kunnen we nou zorgen dat we hiervan afgaan?
2: Nou ja, ik denk zo'n verbod op zich wel werkt, maar dan moet je het wel naleven. Dus dan moeten ze wel gewoon personeel die handdoeken allemaal weghalen.
0: Ja.
2: Toch?
0: En wat dan als je het zelf doet? Dus je komt en je ziet dat iemand een tijdje er niet is geweest, dat je zelf gewoon die handdoek eraf rolt.
1: Dat zou ik doen. Wat, hè? Als ik dan iemand zie liggen, dan pleur ik die handdoek gewoon op de grond.
0: Beetje en al in het zwembad, hè?
2: Goedemiddag. Ja, en dan kunnen we in het nieuws vertellen dat jij ruzie hebt gehad op Tenerife, omdat je...
1: Ja, en dan ben ik in het zwembad geduwd.
2: Ja,
0: ja, bijvoorbeeld, ja. De schadevergoeding geëist. Ja. Maar er is niks wat we kunnen verzinnen om dit te voorkomen. Nee, hè?
1: Accepteren.
0: Gewoon, ja. Moeilijk als je 1200 euro betaalt op 4 dagen. Even leggen naar zwembad zit natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is ook alweer zo. Ja.
0: Dus, conclusie. 7:00 opstaan en zelf ook je handdoek neerleggen. Is dat het beste wat we kunnen doen?
2: Ja, lekker zet om 5:00.
0: Goed, jongens. Zometeen bij ons is Ties. Ties die mag staan op een festival van Fleming. Fleming organiseert een festival. Liedje gemaakt. Ties doet het zometeen live. Hij heeft het liedje ook geschreven. We gaan eens even vragen hoe het met hem is. Goed.

0: bij NH met Don't Be So Shy. Zometeen level 42. Lessons in Love. Ja, maar ik zou nog veel kunnen leren van ze, hè, mensen. Lessons
1: in Love. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
2: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
1: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotenvaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
9: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
10: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
11: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
0: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een man heeft afgelopen nacht een hotel in Assendelft overvallen met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond. Op de stranden langs de Noord-Hollandse kust wapperen weer de blauwe vlaggen. En die symboliseren het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. AZ gaat verder met Leroy Echtold als hoofdtrainer. De Amsterdammer heeft een contract getekend tot de zomer van 2028. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dit is een uittip.
15: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
22: Oh yeah.
21: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Jij en ik.
25: Met Nick Velderman.

0: Level 42 bij NH met Lessons in Love. Twee Noord-Hollandse artiesten zijn door Fleming uitgenodigd om morgen op zijn eigen festival te komen spelen. Is heel leuk. Eén daarvan is nu bij ons in de studio. Ties Oldenboom uit Bergen. Hij heeft ook nieuwe muziek bij zich. Die gaan we zo meteen ook laten horen, die nieuwe single. Ties, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, wat goed dat je er bent.
1: Ja, onwijs leuk.
0: Hoe is het? Laat eens even zien, die handjes.
1: Ja, nou, nu iets minder. Ja. Net was het even heftig.
0: Nou, je moet even uitleggen, want jij bent dus... Wat is het? Wat heeft Fleming bedacht?
1: Ja, die heeft een eigen concert met vrienden. Dus we komen allemaal Russo, Guus Meeuwis.
0: Ja, het zijn allemaal bekende vrienden van Fleming.
1: Vrienden van Fleming. Ja. En ook drie... hoe zeg je dat? Talenten.
0: Talenten.
1: Ja, drie talenten.
0: Want Fleming bedacht, ik heb een festival, daar moeten mensen komen. Daar staan dus bekende mensen. Ja. Maar hij heeft ook ruimte genomen om daar talent neer te zetten.
1: Ja, super. Echt onwijs gaaf.
0: Ja. En jij bent dus een van die talenten.
1: En ik ben een van die talenten geworden.
0: En ja, de spanning is hoog.
1: Ja, ja. 10.000 man. Dat doe je niet iedere dag, nee.
0: Nee, wat ik vroeg aan jou, toen wij normaal wel altijd even van tevoren en ook de redactie zo, die vraag dan aan jou, heb je het wel eens vaker gedaan?
1: Nee,
0: maar
1: nooit.
0: Sowieso niet voor 10.000 man, maar ook kleiner was ook nog niet zo vaak gedaan, hè?
1: Nee. Ja, ik sta eigenlijk normaal op verjaardagen met een mannetje of 30.
0: Ja. Dus, want als ik aan jou vraag, wie is Ties Oldenboom? Hoe kun je dat vertellen? Wie ben jij?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben een hele nuchtere jonge gozer. Ja. Die het doet omdat hij het heel erg leuk vindt.
0: En komt uit Bergen, je woont bij ons.
1: Ik kom uit Bergen.
0: Ja. Ja. En maak je al lang muziek?
1: Nee, ik ben nu denk ik anderhalf jaar begonnen. Ja, bezig eigenlijk. Ja. Dus nog helemaal niet heel lang. Drie eigen nummers gemaakt. Net anderhalf jaar bezig.
0: Hoe was dat moment dat Fleming uiteindelijk bij jou is gekomen? Want wat moest je daarvoor doen? Moest je je opgeven?
1: Ja, je moest je opgeven via een link. Dan kon je een demo insturen. Nou, daar gaan we straks naar luisteren.
0: Oké.
1: En die vond hij onwijs leuk. Voor me waren 400 inzendingen en drie zijn
0: er gekozen. Ja, en dan is het eigenlijk best wel knap dat jij er bent uitgekomen, toch?
1: Ja, ik wist ook niet wat me overkwam.
0: Nee. Dan komt het moment dat Fleming tegen jou gaat vertellen dat jij daarbij mag zijn. Ja, was dat in persoonlijk? Kwam je persoonlijk langs?
1: Ja, ik kwam persoonlijk langs.
0: Hoe
1: was
0: dat? Wat gebeurde er? Vertel Fleming voor je neus.
1: Ja, ik zat met een vriend van me, op het terras. En hij zegt, is het nou Fleming? Nee, natuurlijk niet. Nou, dat was het toch. En toen kwam hij bij ons met een bord en confetti en een cameraploeg. Ja, dat was heel onwerkelijk, heel gaaf.
0: Ja. En het is nog steeds onwerkelijk, hè? Ja, zullen we gewoon even gaan luisteren naar het liedje wat jij dan gaat doen?
1: Ja, heel graag, superleuk.
0: Dat liedje heet Vanavond, hè?
1: Het liedje heet Vanavond.
0: Daar komen we straks nog even op terug. Gaan we even kijken hoe je dit nou geschreven hebt over gaan. Maar zullen we eerst gewoon even lekker luisteren?
1: Lekker.
0: Oké. Ties Oldenboom bij ons. Met zijn nieuwe single, Vanavond. Doet hij live, morgen. Op

0: Hoe is dit als je het zo hoort eigenlijk? Dat je zo op de radio bent.
1: Dit is echt niet normaal.
0: Je zit er ook wel, als ik naar je kijk, je zit er ook echt wel trots. Je vindt het ook echt bijzonder, denk ik, wat je eigenlijk
1: heel bijzonder. Omdat ik heb er niet echt een idee bij of een doel. En dan als je dit dan al behaalt binnen 1,5 jaar, dat is echt...
0: Want jij bent muziek gaan maken. Is dat opeens gekomen? Of dacht je van, ik ga het gewoon proberen?
1: Ja, ik ben iemand verloren. En toen ben ik eigenlijk begonnen met schrijven.
0: Ja.
1: En daarmee ben ik naar Hans Thomas gegaan, een vriend van mij. En daar zo'n mooi nummer ontstaan. En toen zaten we daar en dat voelde zo goed en vond ik zo leuk om te doen.
0: Hans en Thomas ook wel bekend, hè, in de muziek. Ja. En je zegt, ik heb iemand verloren. Daarom ben je eigenlijk begonnen met...
1: Met schrijven.
0: Met schrijven.
1: Ja. En daar
0: waarom was dat? Je wilde van je afschrijven.
1: Ja, je zit met een gevoel en ik kon het niet echt onder woorden brengen. Nee. Ja, op papier dan. Maar om het te zeggen, dat vond ik toch best lastig.
0: Ja.
1: Maar schrijven was daar echt een hulpmiddel in.
0: Nou ja, je hoort het ook, zeker als je zegt dat je met Hans Thomas er dan samen geschreven hebt. Dat hoor je ook bij sommige liedjes wel terugkomen van je. Ja, het is echt heel knap. Dit liedje is samengeschreven met, die heb je meegenomen, dat is...
1: Daniel Bos is dat.
0: Daniel Bos.
1: Ja,
0: en Daniel Bos, wat doe je dan samen met hem? Je gaat dan een hok in of je gaat ergens
1: zitten?
0: Altijd
1: op mijn telefoon heb ik dan wat opgenomen. En dat is, dat klinkt heel apart. Maar gelukkig Daniel, die hoort er dan wel potentie in. En ik had een hele tekst geschreven en daarmee ben ik naar hem toe gegaan. Gitaar ingespeeld, piano ingespeeld. En dan wordt het in één keer een nummer.
0: Ach, wat leuk, man.
1: Ja, dat is echt heel leuk om te doen. Ja. Echt heel gaaf.
0: Ik ben blij dat je bent gekomen. Ik ben blij dat je was. Hadden we ook beloofd aan je. Als je het nummer af hebt gemaakt, dan mag je langskomen.
1: Ja, gezellig
0: horen. Morgen is het dus zover.
1: Ja, joh.
0: Hoeveel mensen komen er ook weer, Ties?
1: 10.000 man.
0: Dus 10.000 man.
1: Ik kan wat luiers meenemen. Ja.
0: Maar... Is wel een verschilletje dan met zingen voor 30 man tijdens een verjaardag, hè?
1: Dat is niet te vergelijken.
0: Is wel anders, hè?
1: Nee, dat is even anders.
0: Maar ik denk ook, wat vooral belangrijk is, denk ik, als je er morgen staat, geniet ook een beetje gewoon van het moment.
1: Ja.
0: Het is misschien heel moeilijk, omdat je best wel nerveus... Ik kan me voorstellen dat je heel nerveus bent. Ik zou niet aan moeten denken of er 10.000 man te staan.
1: Nee, heel nerveus, ja.
0: Heel gek, want er kunnen hier 100.000 mensen zitten te luisteren, maar die zie je niet.
1: Nee.
0: En als je dan opeens voor 10.000 man staat, dat is toch wel.
1: Ja, daar staat een eentje voor je.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, ik ga er ook heel erg van proberen te genieten.
0: Heb je een truc? Heb je iets bedacht dat je de zenuwen een beetje onder controle kan houden?
1: Nee. Ja, bier. Nee.
0: Ja, bier. Ja, dat is de goede doorsnee, zeker weten. Oké, Ties, ik ga je wel heel veel plezier wensen, heel veel succes maken. Nou, we zullen de foto's wel zien verschijnen. Ja. Want misschien is het sowieso goed om nog even te kijken hoe het is geweest. Even kort volgende week, dat even bellen. Komt goed.
1: Ja, maar goed, hartstikke leuk.
0: Oké, Ties, dankjewel dat je er was. Hè. Ja. En ontzettend veel plezier morgen.
1: Dankjewel.

0: Het is Elton John bij NH met I'm Still Standing. Staan we nog, jongens?
1: Ja.
0: Nog wel, hè? Ja, maar ondertussen is Leroy bezig. Die staat daar. Die is bezig met het optuigen van de cocktailworkshop die we zo meteen gaan krijgen.
2: Ja, leuk.
0: Ik zei net tegen, kon je niet om 12 uur komen? Hey, Leroy, zeg even hoi tegen de mensen.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, we gaan hem straks helemaal even introduceren. Wij krijgen dus straks een cocktailworkshop. Gaan we vanaf 4 uur doen. We gaan ook even vragen, wat zijn de trends voor 2026? Zijn er dingen veranderd, hè?
2: Ja.
0: Vroeger de basiscocktails, denk ik.
2: De trends over van trends. Cocktail. Zijn die er?
0: Dat weet ik niet. Dat gaan we vragen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Jij hebt toch ook wel gezien dat bijvoorbeeld, dat is dan geen cocktail, maar zo stels. Dat kwam helemaal op, hè? Dat is dan een
2: stels.
0: Stels. Je hebt er nooit van gehoord.
2: Even gemist.
0: Ik wil het niet zeggen. Misschien moet je daar oud voor. Nee, maar dat zou kunnen. Maar we gaan het zo even allemaal bespreken.
2: Ik ben benieuwd. Ja, leuk.
0: Dat doen we dus zo meteen. Maar eerst zo meteen weer vette prijzen winnen in waar of niet waar. Het is een verhaal.
2: Ja, zeker.
0: Geloof het bijna niet. En misschien is het toch waar.
2: Wie weet.
0: Wie weet. Dat doen we zo meteen. Eerst Enrique Iglesias, Kelis bij NH Not In Love.

0: hoor.
1: Vroege vogels, opgelet.
2: Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
13: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1:05. Momenteel in Bussum is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baijens. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. AZ wordt ook de komende 2 jaar getraind door Leroy Echtold. De interimcoach zette vanochtend zijn handtekening onder het contract dat dus tot de zomer van 2028 loopt. Echtold verving in januari Maarten Martens, die vanwege de wisselvallige prestaties aan de kant werd gezet. Onder leiding van de 57-jarige Amsterdammer won AZ 3 weken geleden de KNVB-beker. Dat helpt natuurlijk, maar was volgens Echtold niet doorslaggevend.
17: Ja, ik heb er sowieso een goed gevoel over. Want als ik zie en ik kijk terug hoe we hebben samengewerkt en hoe we alles op poot hebben gezet weer. Dan denk ik dat we dat goed hebben gedaan. Dat is ook wat er gevraagd werd. Hè, dat er weer stabiliteit ook in de groep kwam. En ook in de staf. Dat die ook gewoon weer hun expertise goed kunnen uitvoeren. Ja, dus ik denk dat we het eigenlijk al met al wel aardig hebben gedaan.
16: Echtold heeft aangegeven om die reden de technische niet te willen wijzigen. Zondag speelt AZ de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Rotterdam tegen Feyenoord. Dat duel kun je vanaf 16:30 live volgen op NH Radio. De stranden van Kamperduin tot en met Castricum hebben weer de blauwe vlag gekregen. En die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. De betreffende gemeenten zijn tevreden met de score. Ook naburige stranden, zoals die van Heemskerk en Petten, mogen het blauw weer laten wapperen. En eerder dit jaar was er nog een enorme run op kaartjes voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Nu liggen die kaartjes massaal te koop voor een scherpe prijs. Veel fans kochten kaartjes uit angst om niets te missen, maar kunnen ze nu dus niet meer verkopen. De concerten blijken duurder dan gedacht, want naast de kaartjes moeten fans ook reiskosten en overnachtingen betalen. En daardoor is de bereidheid om naar Amsterdam te komen

0: Ja, dus is eigenlijk, iedereen was bang dat ze buiten de boot zouden vallen. Dus we kopen.
1: Massaal.
0: En nu, en nu wordt het verkocht.
1: Ja, en nu wil niemand ze hebben.
0: Maar even voor mij, Harry Styles geeft volgens mij best veel concerten ook in de Amsterdamse Arena.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar dit wordt iets heel anders. Ja, hij gaat meerdere concerten geven. Maar dan, zoals we vroeger, weet je wel, dat bijvoorbeeld een Celine Dion in Las Vegas allemaal. Dit lijkt er een beetje op.
0: Ja, precies, ja. Was er niks voor, ik weet niet of jij fan bent van Harry Styles eigenlijk.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen, hij heeft gisteren een videoclip gelanceerd.
0: Oh jee.
2: Een heel kort sportbroekje aan het dansen is. Dus ik denk dat het weer helemaal goed gaat komen met die tickets.
1: Ja, denk ik.
2: Ja, hoor.
0: Heb je zelf ook al geboekt? Want je kan nu wel op elkaar
2: scoren. Okay,
0: dus door dat kleine sportbroekje heb jij besloten om toch te gaan.
2: Ja, bomvol wordt het weer.
0: Een bombaard
2: broekje.
1: Ik vind hem ook nog leuk zingen. Oh, zie of dat nog iets meetelt.
0: Zingt ie? Jolanda, mag ik jou bedanken?
1: Heel graag gedaan. En meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick.
0: Hoi.
3: Het is zonnig geworden in de provincie en dat blijft vanmiddag en vanavond zo. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op zo'n 17 tot 18 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En dan morgen, zaterdag, droog, opnieuw zonneschijn en een zwakke tot matige wind uit het oosten, 's avonds uit het noordoosten. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dus dan twee vertragingen. De A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. Momenteel 9 minuten. Ook de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Oever 5 minuten.

0: bier is.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Dat is precies wat we nu doen in dit programma. Maarten kwam iets tegen de afgelopen week. En aan jou de vraag, is dit verhaal waar of niet waar?
4: Ja, nou ja, de paus, die kan de paus wel zijn. Maar natuurlijk, ja. Ook hij is maar gewoon een mens. Dat bleek wel weer. Hij belde namelijk met een Amerikaanse bank om zijn verhuizing naar het Vaticaan in orde te maken.
0: Ja, want de paus is Amerikaans, hè? Dus,
4: hij is Amerikaans en die woont natuurlijk nu in het Vaticaan.
0: Oké, logisch.
4: Dus hij belde naar die Amerikaanse bank. Maar de medewerkster, die geloofde hem niet. En die geloofde vooral niet dat ze dus daadwerkelijk met de paus sprak.
0: Oh jeetje.
4: Zelfs nadat hij verschillende beveiligingsvragen goed beantwoord heeft, die dus eigenlijk alleen hij kan weten, dacht die vrouw, ja, ik word gewoon in de maling genomen. En ze heeft opgehangen. Toen heeft de paus dus vrienden in Amerika moeten bellen van, ga even langs die bank en zeg gewoon, ja, die man die jullie steeds aan de lijn hebben, dat is echt de paus.
0: Ja, moet je je voorstellen, hij zegt ook, ik wil een adreswijziging, ik woon op het Vaticaan 1 momenteel.
4: Ja.
0: En dan zegt zo iemand, ja, weet u wat u kan doen? Ik woon op het plein Soekdijk, hè? Ja. Oké, de vraag is dus nu, is dit verhaal waar of niet waar?
4: Ja, dat is de vraag.
0: Wilde de paus zijn rekening veranderen, of tenminste iets wijzigen bij zijn rekening? Is dat gelukt of niet?
4: En mocht dat niet geloofd, vooral.
0: Inderdaad.
4: Ja.
0: Kortom, is dit verhaal waar of niet waar?
4: Dat is kortom,
0: ja. Ik wil van jou weten, want je kans op een ontzettend leuke prijs. 088 850 51 52. Is dit verhaal waar of niet waar?

0: voor jou speciaal vanavond, hè? Ladies Night.
1: Oh.
0: Is de vrijdag nog steeds wild bij je? Of merk je dat je wat ouder wordt en dat je er niet meer zoveel zin in hebt?
1: Ik ga vanavond naar een verjaardag en we gaan met de auto.
0: En is het een verjaardag dat je in een kringetje zit? Of is het een verjaardag dat je wel wat leuks gaat doen?
1: Het is een verjaardag met een kringetje.
0: Okay.
1: We nemen de honden mee. We gaan met de auto.
0: Leverworstkaas?
1: Ja.
0: Oh, dat is helemaal een typisch Hollandse verjaardag. Oké, veel plezier. Gefeliciteerd ook, hè? Met de wie is je jarig?
1: Een vriend van mij.
0: Oké, gefeliciteerd. Cool in the Gang bij NH Ladies Night.
2: Is het waar?
3: Of is het niet waar?
2: Is het waar?
3: Of is het niet waar?
2: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam jij tegen?
1: Nou, de paus, die is natuurlijk verhuisd van Amerika naar het Vaticaan. Och. En hij moest daardoor even bellen met de bank om dat allemaal in orde te maken.
0: Adreswijzigingetje.
1: Inderdaad. Ja. Maar hij werd niet geloofd. De medewerker die heeft opgehangen die dacht, ja, iedereen kan wel zeggen dat hij de paus is. Dat geloof ik niet.
0: We gaan even naar John. John, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Maarten.
0: Hoi, je spreekt met Maarten 9. Dag, John. Hallo, ja. Hoi. John, als je dit verhaal zo hoort, hè, ja. Heb jij je wel eens voorgedaan als iemand anders?
4: Nee.
0: Nooit bij de...
4: Nee, oké. Ik heb er slecht geweten van.
0: Ja, nou, dat siert je. Dat wel, John.
4: Ja, dat vind ik wel.
0: Als je dit dan hoort, denk je dat dit waar is?
4: Dit is waar, ja.
0: Nou, vertel maar, Maarten.
1: Het is inderdaad waar.
0: Ja, het is gewoon waar.
1: Ja.
4: Maar moet je er nog wat op aanmerken?
0: Natuurlijk.
4: Is het niet zo dat we verlost zijn van onze baarmoeders navelstreng?
0: Huh? Oh jeetje.
4: In de wijde wereld lopen.
0: Ja.
4: Laten we ons nou weer strengen met een telefoon.
0: Nou ja, kijk, weet je wat
4: het
0: is?
4: De tijd bestek zo langzaam gaat voor ons willen.
0: Nou, weet je wat het is, John? Kijk, in dit geval is het natuurlijk zo. Kijk, je moet je voorstellen. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld koning Willem-Alexander belt met de ING. En die zegt van ja, ik ben een verhuis van het Paleis Soestdijk naar de weet ik
1: veel,
0: naar de
1: Dam.
0: Ja, dat ze zeggen, ja meneer, u kunt wel zeggen dat u. Ik ben Beatrix, hè? Ik verhuis met u mee. Dat ze niet geloven, daar komt het om neer, John.
4: Ja, zo. Ja.
0: Maar dat maakt voor jou niet uit, John, want ik ga je feliciteren. Je wint een fantastische prijs. Ik kijk even naar Maarten, wat zit er in de prijzenpot?
1: Het is een meet and greet met niemand minder dan de paus.
0: Grote kans is wel, John, dat je hem wat geld moet lenen, want hij kon zijn rekening niet wijzigen.
4: Okay.
0: Ja. John, fijn weekend, hè? Blijf hangen. Dan komen we bij je zo meteen. Oké. Zo zie je het, hè? Wij geven zoveel prijzen weg.
1: Ja, joh.
0: Het is hartstikke leuk. Zometeen bij ons, hij is er al een tijdje. Leroy gaat een cocktailworkshop geven aan ons. Hoe dat allemaal werkt, hoe het in elkaar zit, wie Leroy is, dat gaat hij straks ook allemaal vertellen. Eerst de Spice Girls nog bij NH. Who do you think you are? Nick Velderman. We'll be right back.

0: Spice Girls bij. En nou, Who Do You Think You Are? Zo meteen dus die cocktailbus. Daar hebben we heel veel zin in. En ook zo meteen hoor je de police. Message in a bottle. Nou, message in a bottle. Ja, weet wel wat er in die bottle gaat zo meteen hoor.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
2: De 1000 van 3.
1: Nummer 77.
3: Nummer 122. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Suicide is painless. Het elftal van de week.
3: Nummer 10.
1: Nummer 9.
4: Halleluja, kameraden, landgenoten, zet.
3: Nummer 2.
2: De 1000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
14: Ik ben Jan uit de Goren.
15: Ik ben Nettie Velsen.
16: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
17: Ik ben Maurice uit Heemstede.
18: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
19: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
0: Het is 4 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. In Amstelveen zitten de ondergrondse afvalcontainers al weken vol. Gevolg is dat mensen hun afval ernaast zetten. Een man heeft afgelopen nacht een hotel in Assendelft overvallen met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond. En op de stranden langs de Noord-Hollandse kust wapperen weer volop blauwe vlaggen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 3 vertragingen. De A6 Muiden richting Lelystad, momenteel 5 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend, 8 minuten. En ook de A10 knopen de Nieuwmeer richting Watergraafsmeer, momenteel 5 minuten.
14: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
15: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
26: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
25: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
26: Rand? Nee.
25: Fair enough.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
27: Jij en ik.
28: Met Nick Velder.

0: dat is iets wat we misschien wel nodig hebben zometeen. Hè. Het is de police bij NH met Message in a Bottle. Het is de vrijdagmiddag, praktisch dus eigenlijk weekend. En daar hoort, zoals je ons natuurlijk kent van de vrijdagmiddag, ook iets lekkers bij. Nou, wat hebben we bedacht vandaag? Een cocktailtje bijvoorbeeld. Gaan we niet zomaar doen. We gaan niet zelf zitten klooien hier. Nee, dat hebben we allemaal geregeld. Leroy John van den Broek. Ik hoop dat het goed zegt zo, hè?
1: Jazeker.
0: Ik mag ondertussen gewoon wat Leroy zeggen. Want ja, jij zegt goede vrienden mogen Leroy zeggen.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ondertussen val ik daar wel onder, denk ik. Jij bent van On The Rocks Cocktails. Dat is jouw bedrijf, denk ik ook.
1: Correct,
0: hè?
1: De enige echte.
0: Ja, en hij maakt en weet ontzettend veel over cocktails. Gaat hij ook allemaal vertellen. Hij gaat alles uitleggen. Hij is dus bij ons vandaag. Leroy, met zijn barretje. Denk ik, mag ik barretje zeggen of is dat heel...
1: Ja, mobiele cocktailbar.
0: Mobiele bar. Ja.
1: Bar op wielen.
0: Het ziet er fantastisch uit.
1: Dankjewel.
0: Jij kwam aanlopen om uur of drie. Je was er echt op tijd ook vandaag. En toen dacht ik, dit is... Waarom hebben we dit niet vaker gedaan?
2: Kan die elke week komen?
0: Kunnen we wel vragen of je
1: tuurlijk.
0: Dat doet. Leroy, jij bent dus van Cocktails on the Rocks. Jij gaat er dus ook op pad, begrijp ik. Jij komt bij de mensen thuis.
1: Correct, ja. Ik kom bij elke feest en partijen. Kleine festivals, meestal voor stichtingen of privé. Want alles in Nederland, grote festivals, is alle alcohol teruggedestilliseerd naar maximaal 14,7%.
0: Ja.
1: En ik maak ze met de hand uit de fles. Dus eigenlijk hoe je ze thuis maakt, een perfect serve, krijg je ook van mij.
0: Want op een festival mag je bijvoorbeeld geen sterke drank eigenlijk. Tenminste, ja,
1: tot 14,7%.
0: Oké, bepaalde hoogtes, ja. Ik kan me voorstellen dat je, als je bij de mensen thuis, dat het altijd verschillend is bij wie je komt.
1: Zeer zeker, ja.
0: Ik wil lachen ook, hè.
1: Ik ging gelijk lachen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk verschillende groepen mensen. Je hebt natuurlijk groepen mensen die vinden het leuk, die maken een maar je hebt ook natuurlijk mensen die gaan weer tot het uiterste.
1: Ja.
0: Jij hebt vast en zeker ontzettend veel verhalen.
1: Ik maak verschillende dingen inderdaad mee. Ik zal niet in detail treden, maar ik kom van ABBA-feestjes tot Hawaii-feestjes tot mensen die eigenlijk jarig zijn, maar niet zelf hun service willen doen. Dus geen... drank willen kopen en dan huren ze mij in.
2: En altijd blij. Mensen zijn altijd blij als jij komt, natuurlijk.
1: In het begin wel. Aan het eind kunnen ze nog wel eens wat vervelend worden.
0: Even onderling, jongens. Hebben we een favoriete cocktail? Jolanda?
3: Ja?
0: Heb jij een favoriete cocktail die je graag drinkt?
3: Cocktail. Ik vind gin tonic erg lekker.
0: Oh ja. Valt het onder de cocktails eigenlijk, Leroy?
1: Jazeker.
3: Oké. Maar daar heb je ook allerlei verschillen in. Ik heb van de zomer één geproefd. Die was toch lekker, maar die zat helemaal in jeneverbessen. In en zo.
0: Oh jeetje, je begint helemaal te kwijlen, Jolanda.
3: Sorry. Ga dan maar even naar Maarten.
0: Maarten, wat heb jij favoriete cocktail?
2: De Skinny Bitch.
0: De Skinny Bitch.
2: Ja.
0: Nou, ik zelf hou wel van de cocktail Mojito. Dat is ook iets, kan wel verklappen. We gaan straks de Mojito maken met z'n allen hier. Hè.
1: Heb jij even
0: toch, Leroy, heb ik even mazzel. Hè? Want daar hou ik ontzettend van. En van Sex on the Beach vind ik ook dat cocktail.
2: En jij zegt Mojito. Zegt hij dat goed of is het Mojito? Maar is dat
1: de
2: een
1: zegt mojito, de ander zegt mojito.
2: Oh, dat maakt niet uit.
1: Ja,
0: mag beide.
1: Maakt het niet echt uit.
0: Ik krijg beide
1: hetzelfde. Spaanse zeggen mojito. Ja. Nederlands zeggen mojito.
0: Lido, heb je zelf een favoriet?
1: Om heel eerlijk te zijn ben ik van de sterke variant. Dus een Negroni gaat er bij mij altijd wel in. Of een,
0: en wat is dat?
1: Een Negroni is een Campari, vodka. En, ontschiet het me even.
0: Maakt niet uit.
1: Vermouth.
0: Maar dat is dus een sterkere variant van de mojito.
1: Ja. Of een White Russian. Van de Big Lebowski.
0: Okay.
1: Ben je daar bekend mee, de film? Nee. Big Lebowski.
0: Nee. Big Lebowski.
3: Ja, de film ken ik wel, ja.
1: Ik drink altijd White Russian.
3: Ja.
1: Kahlua, wodka, melk.
3: Ja.
0: Dus
3: heerlijk.
0: Een vrij sterke cocktail.
2: Nou, weet je, dan zeg je iets, hè, melk. Maar soms gaat er ook rauw ei in en tomaat. Er gaat echt alles in een cocktail,
0: tomaat?
2: Hè?
1: Ja.
0: Ja. Tomaat?
1: Ja. Bloody Mary is met tomaat.
2: Oh ja. Tomatensap.
0: Maar je hebt eigenlijk best wel veel cocktails als je zo kijkt, hè, Leroy. Is het nog steeds heel populair?
1: Ja. Ja, en vooral op feestjes en partijen. Ik zeg altijd, op festivals is het leuk, maar je kan beter een wijntje drinken. Dan weet je tenminste dat je iets lekkers drinkt.
0: Ja.
1: In plaats van dat je een Bacardi Breezer mooi opgemaakt in een glas krijgt. Maar een cocktail is nog steeds heel hip. Al moet ik zeggen, de gin was afgelopen jaren echt een heel populair iets. En dat zakt nu helemaal in.
0: Ja, dus je hebt niet zoiets van je zegt van het seizoen 2026, dit is een trend. Eigenlijk heb je ieder jaar wel een beetje gewoon hetzelfde. Het is niet zo dat de mojito heel populair is in 2022 en in 2024 helemaal weggezakt. Dat is
1: je hebt tegenwoordig heel veel mensen die... je kan het zo mooi maken wat je zelf wil. En met rook, met ballen, met bellen en blazen, alles erop en eraan.
2: Ja.
1: Maar een perfect serve, een cocktail, een echte goede cocktail, blijft gewoon eigenlijk de standaard dingetjes.
0: Ja.
1: Ondanks, ik moet zeggen, de stelst, waar we het vanmiddag nog heel even over hadden, de blikjes stelst.
0: Ja.
1: Dus de skinny bitches in een blikje.
0: Oh, je hebt zoveel
1: tegenwoordig. De smaken zijn natuurlijk heel hip.
2: Ja.
1: Om mee te nemen.
0: Nu is het zo dat wij straks de varianten maken waar alcohol zeg maar in zit. Maar je hebt natuurlijk ook zat mensen die drinken niet. Dat mag, hè. Dat hoort erbij. Dat mag. Dat hoort erbij, zeg ik. Dat is nou stom. Als je er geen zin in hebt, dat kan. Er zijn zat mensen die niet drinken. Maar de mocktail heb je... Oh, ik heb het idee dat die ook bekender aan het worden is dan ooit.
1: Mocktails mogen we het niet noemen. Het is een virgin cocktail.
0: Oké. En waarom mag mocktail niet dan?
1: Ja, als je mocktail letterlijk vertaalt, de staart, deel, Of een cocktail.
0: Oh ja, ja, oké. Okay. Oh, ja, okay. Ja. Dus het heet een virgin cocktail. En correct. Dat is eigenlijk een alcoholvrije cocktail. Die zijn tegenwoordig bijna dan net zo goed als de originele cocktail, waar wel alcohol in zit. Nou, sterker nog, minder verschil.
1: Het product wordt hetzelfde gemaakt. En als het product klaar is, wordt de alcohol pas uitgetrokken. Dus inderdaad, zo'n Captain Morgan 0.0 is hetzelfde als een Captain Morgan, alleen zonder alcohol. Okay, daarom zijn de flessen ook nog steeds tussen de 15 en 22 ja. euro.
0: Jongens, we hebben heel veel gesproken. Ik vind dat het zometeen wel tijd wordt om zelf eens te beginnen aan deze
2: tijd voor actie.
0: Ja, dat gaan we zometeen even doen. Lido, misschien kun je nog even kort uitleggen. Wij gaan straks dus een mojito maken.
1: Ja.
0: Oké, nou wat er allemaal bij hoort, ik zeg, kunnen kort uitleggen. Dat gaan we straks wel even allemaal bespreken,
1: komt
0: toch?
1: Goed.
0: Er staat in ieder geval ontzettend veel bij mij. Bij jou ook, denk ik, en Maarten.
2: Ik heb allemaal gereedschap.
0: Gaan we straks allemaal omschrijven. Voordat het zover is, gaan we even Lizzo met juice draaien. Dat is die juice die je straks gebruikt bij die limoen die je moet uitpersen.
2: Lekker.
0: Dan kan je het even visualiseren in je hoofd, hè. Goedemiddag Noord-Holland. Het is dus vrijdagmiddag van NH. Bij ons is Leroy. We krijgen zo meteen een cocktail. Ik heb er nou wel zin in. Miracle.

0: even kennen aan Teddy Swim, Stones en I bij NH met Gone, Gone, Gone. Vandaag is bij ons, en daar zijn we heel erg blij mee, is Leroy. Ik mag Leroy zeggen. Ondertussen, we zijn ondertussen vrienden geworden. Hij is van On The Rocks Cocktails. Wij hebben hier ons eerste cocktail die ik ooit ga maken. Want ik heb zelf nog nooit echt een goede cocktail gemaakt. Dat durf ik wel te zeggen over mezelf. Leroy, jij weet er alles vanaf.
1: Ja.
0: Wat hebben wij allemaal voor ons liggen? Want Jolanda, let even goed op. Let even goed op.
2: Ja,
0: Maarten
2: ja,
0: ook.
2: Ja, ja, ja.
0: Wij hebben allemaal zelf onze spulletjes hier liggen.
1: Ja, ik heb voor iedereen een mooi compleet cocktailsetje neergezet. Cocktail tools noemen we dat. En dat is van een barspoon, dus een lepel, naar een zeefje.
0: Ja, want het is niet een gewone lepel. Ik laat het maar, mocht je naar tv zitten te kijken, dan kun je ook zien wat het is. Het is een hele lange lepel, is het.
1: Er zit een mooi randje op, waar je ook nog je fles tegenaan gezet, zodat de drank naar beneden sierlijk in je cocktail
0: loopt. Oké, daar is deze lange lepel eigenlijk dan ook voor.
1: Aan de bovenkant van het lepeltje zie je ook een klein plat stampertje
0: zitten. Ja, dat is aan de onderkant,
1: dus mocht je geen Muller hebben, in het Nederlands een stampertje, kan je hem omdraaien en kan je er ook mee stampen.
0: Ja, we horen heel veel tempo. Een Muller is dus een stamper.
1: Ja, in het Nederlands.
0: En daar stamp je dan...
1: Correct.
0: Oké, duidelijk. Dan heb ik nog een perser volgens mij voor me liggen.
1: Daar noemen ze een Mexican elbow.
0: Een Mexican elbow? Waar komt het wel? Waarom is
1: omdat
0: het
1: ze vroeger, en dus mensen thuis die kunnen het niet zien, maar als je een limoen onder je oksel doet en je knijpt hem uit, of in je elbow doet,
0: dan pers je hem als ware uit.
1: Vroeger de limoenen te persen, maar ja, dus wel, dat zout wat erbij zit aan de onderkant van je arm, dat wil je niet hebben. Dus hebben ze zo'n mooie citruspers gemaakt.
0: Ik doe zo meteen even de
2: Hij ziet er wel heel spannend uit.
1: Leuk, hè?
2: Ja.
0: Ik doe zo meteen even de Hilversum elbow, hè? Oké, dat hebben we dan. Dan hebben we inderdaad een mes liggen. Dat is denk ik om dan de limoen mee te snijden. En dan heb ik nog een stukje munt liggen, want dat is een belangrijk ingrediënt voor de mojito.
1: Precies.
0: Nou, ik denk dat het gewoon maar op jouw teken leren. Moet jij maar uitleggen wat wij moeten gaan doen.
1: Helemaal goed, we gaan een mojito maken omdat die eigenlijk overal op de kaart staat. En in mijn ogen is hij heel vaak niet te drinken, omdat ze niet weten hoe ze met de ingrediënten om moeten gaan.
0: Jeetje.
1: Dus ik ga jullie vandaag leren hoe je een echt goede mojito kan maken. Zodat je thuis nog eens een keer een mojito maakt of een muntteetje bestelt in het restaurant. Dat je nadenkt over wat ik vandaag heb verteld.
0: Oké, heel goed.
1: We gaan beginnen met een glas.
0: Ja.
1: Zoals jullie hebben allemaal een mooi glas. Mensen thuis, als die op de camera kijken. Een heel,
0: heel mooi
1: glas.
3: Wauw.
0: Heel groot glas ook.
1: Daar doen we twee schepjes suiker in.
0: Oké, dat doen we met die lange lepel die je zei.
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Hoe zoeter het is, hoe meer suiker je wil. Maar officieel is het twee schepjes suiker.
0: Twee schepjes suiker. Oké.
1: Oh. Dan pakken we het limoentje.
2: Het limoentje
0: pakken we.
1: Dan snijden we de kontjes vanaf.
3: Oh, jammer.
0: Ja,
3: dat vind ik jammer.
0: De kontjes gaan er vanaf maken.
2: Oké, een beetje sneu. Ja.
1: En als je het kontje eraf hebt gesneden, dan snij je een heel mooi wieltje. Dus eigenlijk een plakje eraf van ongeveer 0,5 centimeter. Waarom?
0: Gewoon een rond wiel. Dus gewoon een rondje eigenlijk.
1: Een rondje.
3: Een schijfje.
1: Ja, een schijfje.
3: Okay.
1: Ongeveer 0,5 centimeter.
2: Kijk uit voor je vingers.
1: Daar doe je een heel klein sneetje in aan de zijkant.
0: Ja.
1: Want dat wordt garnering voor meteen op je glas.
3: Oh, dat is gezellig. Ja.
0: Dat is gezellig.
3: Ja, dat staat leuk.
0: Ja, oké. Dus ik kan hem nu aan de zijkant van mijn glas. Is dat de bedoeling al dat we dat nu
1: aan het eind maken we hem af, inderdaad. Okay. Nu hebben we nog een stuk limoen over, die we in vieren snijden.
0: Even kijken.
1: Waarvan je dus drie stukjes...
0: Even kijken hoe je dat doet, hoor, Leroy.
1: Drie stukjes in het glas doet.
0: Oké, je snijdt ze gewoon in vieren. Mag dat met diezelfde limoen die je net gebruikt?
1: Zeer zeker, ja.
3: Gewoon heel in het glas?
1: Ja, maar in vier stukjes. Dat zijn in twee stukjes. Dus nu nog een keer door de midden.
3: Ik heb er vier.
0: Ik hoop dat ik dit goed
3: heb. Ja, okay. Ja, gooien we erin.
1: Helemaal goed.
0: Ja, ik heb het goed, ja. Oké, die gooi je dus in het glas ook, bovenop de suiker dan.
1: Correct.
0: Oké.
1: En dan pakken we dus de Muller, ofwel de stamper, en gaan we even...
0: Even goed stampen, man.
1: Even goed aanstampen.
3: Met schil en al?
1: Met schil en al.
0: Oké, dus we gaan dus... Oké, stampen dus. Ga ik even bij staan.
2: Stampen, stampen.
1: Beetje draaien met je pols.
3: Je hebt wel spierballen, denk ik, hiervan.
1: Als je 200 cocktails op avond maakt, dan heb je inderdaad weer spierballen en je schouderbladen.
0: Moet je ook, misschien is het wel voor jou, Maarten.
1: Ja.
2: Het is gewoon een workout.
3: Ja.
1: Kom maar een keertje mee, Maarten, dan hoef je niet meer naar de sportschool.
3: Graag.
0: Oké, dus met schillen al hebben we nu dus ondertussen dan gestampt.
1: Ja, dan pakken we zo'n mooie tak met munt.
0: Mooie tak met munt.
1: En dan gaan we de munt activeren. En dat doen we.
0: Ja, heel te goed.
1: Ik begin tot te lachen. We gaan hem activeren.
0: Hallo, met Dick. Hoe doen we dat dan?
3: Hallo.
1: Om de aroma's uit het blad te halen.
0: Oh, sorry. Oké, ja, activeren. Sorry, Leroy.
1: Maakt niet uit. We gaan het munt activeren om de aroma's uit het blad te halen. Dus we pakken 8 tot 10 blaadjes eraf.
0: 8 tot 10 blaadjes.
1: Die leg je in je handpalm.
0: Die mag je gewoon afschudden dan ook.
1: Correct. Klein stukje tak erbij mag ook wel. Liefst natuurlijk zonder.
0: 4, 5.
1: Oh.
0: 6, 7.
3: Dat ruikt lekker, joh.
1: Ja,
3: ruikt
1: goed, hè?
3: Ja.
1: Echt, bij de Turkse groenteboer heb je de beste munt, zeg ik altijd.
3: Ja, hè?
0: Oké, ik heb er grofweg 10.
1: Ja, leg hem in je hand. En dan doe je hem even activeren. Dus dan doe je gewoon een klapje erop geven. Helemaal goed. En als je denkt, nou, doe je nog een keer. Kijk, correct.
0: Ik denk dat hij van mij ontzettend goed geactiveerd is.
1: Dat denk ik ook. Waarom gaan we het dan niet kapot maken? Want anders, als we hem gaan drinken straks, blijft het in je rietje zitten. En hoe meer je hem kapot maakt, hoe bitterder die wordt.
0: Oh, dat willen we niet. Nee, oké.
1: Ook in je glas.
0: Gooi hem ook in het glas.
1: Mag
0: die stamper er ondertussen uit, hè?
1: Die stamper mag er zeker uit. Had ik dat niet gezegd?
0: Nee, misschien wel. Misschien let ik niet op, hè? Zoveel prikkels.
1: Nou, dan ga ik even langskomen met een bakje met ijs. Kunnen jullie hem aanvullen?
0: Zullen we langs even met een bakje ijs? Dan draai ik je ondertussen even een liedje. Zullen we dat doen? Leroy?
1: Ja, dat doen we.
0: Ja, dan gaan we het spannend, hè?
1: Dan gaan we zo meteen even verder.
0: Ja, inderdaad. Lijkt me een goed idee. David Bowie hoor je bij NH. Let's Dance. Met die cocktail in je hand. Maarten, heb je hem geactiveerd?
3: Ik ben geactiveerd.

0: David Bowie bij NH met Let's Dance. Voordat wij zo meteen verder gaan met de cocktail maken. We zitten wel in een belangrijk proces hoor. Want zo meteen komt de drank er dan nog bij. We moeten nog een stukje limoen uitpersen, hoor je dat, Jolanda?
1: Ja.
0: Heb jij ondertussen je takken geactiveerd?
1: Ik heb mijn takken... ik heb ze zo geactiveerd.
0: Dat is niet normaal, hè?
1: Niet normaal.
0: Je hele weekend lig je te slapen, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, daar gaan we zo meteen verder mee. En ook natuurlijk het nieuws van 4:30. Wat zit er zo meteen in, Jolanda?
1: We gaan het hebben over de zoektocht naar actrices.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bouw.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed. Thanks, Bo.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Met een bouwgarant aan.

0: zomer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ik ben Melvin uit Den Helder.
3: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
4: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
5: En ik ben Jolande uit Middenbeemster.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is ondertussen 4:05. Momenteel in Haarlem is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Amstelveen zitten de ondergrondse afvalcontainers al weken vol. Gevolg is dat mensen hun afval naast de containers zetten. Tot grote ergernis van de bewoners. Volgens de gemeente is Koningsdag de grote boosdoener, want daardoor loopt de afvalinzameling nog steeds achter. Hoewel er ook problemen zijn om voldoende personeel te vinden. De gemeente probeert extra wagens in te zetten en in het weekend door te werken en hoopt zo de achterstand in te lopen. Ook wordt aan inwoners gevraagd om afval nog even thuis te houden of ergens anders weg te gooien. Benieuwd naar het broedgedrag van de ijsvogel, Nick? Nou, de Hortus in Alkmaar heeft een webcam op het nest van een broedend stelletje ijsvogels gezet. En vrijwilliger Babs die geniet daar dagelijks van.
9: Het zijn natuurlijk echte verschijningen. Het zijn prachtige vogeltjes met die felblauwe rug en die oranje borst. Maar je ziet ze niet zo vaak. En het is ook moeilijk om ze te spotten, want ze zijn zo snel. Dus als je er dan eentje ziet, nou, dat is fantastisch.
8: Liever een live ervaring? Dat kan, want er is een speciale ijsvogel-observatiehut. Die kan je reserveren, wel alleen tijdens de openingsuren van de Hortus. Vogelaar Peter, die maakte daar gebruik van.
10: Je moet tijd hebben, geduld hebben. Ja, ja, de tijd heb ik nu, dus dan is het heerlijk om te gaan zitten en te gaan wachten.
8: Ja, nou ja. Sinds 2000 broeden er ijsvogels in de Hortus. Ze waren toen het eerste broedpaar in de wijde omgeving. En er is een zoektocht gaande naar jonge actrices voor het derde seizoen van de serie Maxima. Dus ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, Nick en Maarten. Misschien hebben jullie wel nichtjes of zo die dat kunnen. Het gaat natuurlijk om de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Een bekende streamingdienst zoekt meisjes tussen de 7 en 14 jaar.
11: Oh ja. Ja. Maar kunnen we heel gek iets tegenwoordig hebben natuurlijk. Ja. Ik kan toch ook gespeeld worden gewoon door iemand anders? Mag je niet dus als jongetje je aanmelden?
8: Nou, dat mag wel.
11: Ja, we zijn toch, dat mag toch tegenwoordig?
8: Ja, dat mag wel, maar je wordt niet gekozen, denk ik. Ja.
11: Want ik denk namelijk dat Maart heel goed de prinses kan spelen.
12: Ik heb veel geoefend vroeger, ja hoor.
8: Maar het gaat om meisjes tussen de 7 en 14. Oh, als ik zo naar jou kijk. Ja.
11: Nee, dat wordt er niet ook. Maar mocht je nou iemand in je kring hebben, dan kun je dus opgeven voor de...
8: Ja, dan kan je via die streamingsdienst kan je dan aanmelden tot 18 mei. Dus je hebt nog even de tijd, je kan er nog even over nadenken.
12: Ja, het is een mooie serie hoor, trouwens, die Maxima.
11: Ja. Ah, nou, de Videoland volgens mij, hè?
12: Ja, zeker. Okay.
11: Jolanda, dank je wel, hè?
8: Ja, en meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
11: Zometeen gaan wij verder met de cocktails maken. Tenminste, we hebben allemaal een mojito voor ons neus. Die is bijna klaar om voor orbit te worden, voordat het zover is. Eerst even het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nick.
11: Hey Jan.
13: Het is zonnig geworden in de provincie en dat blijft vanmiddag en vanavond zo. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op zo'n 17 tot 18 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En dan morgen, zaterdag, droog, opnieuw zonneschijn. En een zwakke tot matige wind uit het oosten, 's avonds uit het noordoosten. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden.
11: De verkeersinformatie van de ANWB. Eén vertraging, dat is de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Knoop het Koenplein en Zaandam, 8 minuten.

0: bij NH met Voulez-vous. Bij ons vandaag is Leroy. Leroy is van On The Rocks Cocktails. Zeg goed, hè, Leroy? Oh, sorry, daar ben je. Hey, zeg goed, hè? Ja. Jij gaat heel het land door, eigenlijk gewoon.
1: Ja, hoor. Ik heb een mobiele cocktailbar, 4 stuks. Dus ik gooi hem achter in mijn busje en op elk feestje kom ik.
0: Kun je overal komen. Nou, vandaag ben je bij ons. Zijn we heel blij mee. Wij zijn met z'n drieën op een cocktailcursus. Kan hem van pas komen, hè? Als je ooit een keer de show wil maken bij je vrienden. Dan weet je nu ondertussen hoe je de mojito moet gaan maken. Maar we zijn nog niet klaar. We moeten nog één stap. Een paar kleine stappen, volgens mij.
1: Een paar kleine stappen. Ik ga twee dingetjes uitleggen voordat we hem af gaan maken.
0: Ja, want waar zijn we gebleven? We hebben suiker erin gedaan. We hebben dus limoen hebben we gesneden en geperst. Zit er dus in. IJs zit er dus nu opgetopt. En we hebben niet te vergeten natuurlijk de munt geactiveerd.
1: Zeer zeker. Ja. Okay. Dan komen de aroma's goed vrij.
0: Helemaal terecht. Ben ik helemaal fan van. Wat gaan we nu doen, Leroy?
1: Op jullie flessen van Bacardi zie je een schenktuit zitten. Dat is een 1 centiliter per seconde schenktuit. Een Bacardi Mojito zet 5 centiliter in. Dus jullie hebben een barmaatje gekregen. Ja. Die jullie netjes kunnen vullen. Het grote kantje, het helemaal tot aan de rand.
0: De grootste is dat altijd zo?
1: De grootste is 5, inderdaad. De Alpenbol 35.
2: Oké, en die moet je gewoon vullen?
1: Helemaal vullen.
0: Helemaal vullen maar.
1: Helemaal vullen. Kijk uit dat je niet knoeit.
2: Tot aan de nok.
1: Tot aan de nok.
2: Oké, ja.
1: Pak je je mooie glas.
2: Oh jee, oh, dat ruikt lekker.
1: En dan gooi je daar je drankje overheen. Dan zie je dat je heel mooi 3 laagjes hebt. Onderin je suiker, dan je limoen,
0: oh,
1: dan je munt,
0: mooi uit.
1: Oh, ja. Je ijs en de Bacardi drijft bovenop. Oh, het ziet er nu zo verfrissend uit.
0: Het is alsof ik dit zelf kan gaan verkopen zo meteen. Hè?
1: Hou op, als je op cursus wil, dan moet je bij mij komen.
0: Pas maar op, ik heb een
1: als laatste,
0: idee.
1: Voordat je gaat drinken, Maarten. Oh. Ik zie jou al een stapje te ver.
2: Ik wil al drinken.
1: Oké, okay, jij wil graag wat drinken. Gaan we de spa rood, de bubbeltjes pakken.
0: Oké, de bubbeltjes.
1: En die toppen mee af.
0: Helemaal tot het eind?
1: Nou, bijna helemaal tot het eind. Want je betaalt natuurlijk tussen de 11 en 14 euro voor zo'n mooi glaasje.
0: Ja.
1: Zodat je lekker dat bruis hoort.
2: Ja.
0: Ja?
3: Joh, echt zoveel?
1: Zoveel?
0: Ja, best wel veel, ja.
3: Oké. Okay.
1: Dan pak je je barlepel, barspoon. En dan zorg je dat je de munt omhoog mult. Omhoog beroert.
0: Ja, dit is dus van die grote lepel pakken,
2: beetje scheppen doe je dus.
1: Correct. Van onder naar boven. Hoe meer je roert, hoe zoeter die wordt. Dus ben je een zuurpruim, niet zoveel.
2: Oh, Jolanda, hoor je dat?
1: Ja. Blijf je roeren.
0: Heb jij me heel veel, Jolanda? Heel veel roeren.
3: Ja. Nou.
0: Heel veel, hè?
1: Zorg dat je munt er niet uitvalt, Nick.
0: Oh ja, ik zie het. Ja.
1: Zo enthousiast ben je. Ja, je lepel mag er weer uit.
0: Oh, hij mag eruit.
1: En je munt een beetje naar beneden duwen. Dan wil ik even jullie glaasjes omhoog zien, zo.
3: Ja, ik moet nog even.
1: Er is altijd één iemand die het laatste is.
3: Ja, sorry hoor. Maar.
1: Kijk, het ziet er perfect uit.
2: Ja, is het goed?
1: Ja, het ziet echt heerlijk. Ik krijg helemaal dorst van. Jullie ook?
0: Oh,
1: heerlijk.
0: Nou, helemaal goed. Dat we dus dan nu rietjes erin mogen doen?
1: En nou, we gaan eerst het wieltje bovenop zetten, die we als eerste hebben gesneden.
0: Oh, het wieltje hadden we ook gesneden.
1: Ja, kijk, zodat hij zo eruit ziet.
2: Leuk.
0: Oh ja.
1: Dan pak je een takje munt en dan doe je hem niet activeren, maar even op je handpalm slaan.
0: Takje munt. Gewoon een takje. Ik heb een slappe tak, heb ik. Is dat
2: er? Stoute munt.
1: Ja, Nick.
2: Foei.
1: Slap of niet, als er maar een tak aan zit.
0: Ja, oké.
1: Okay. En dan doe je hem in je...
0: Niet als er maar een tak is. Hoor je het zicht. Oké.
1: Doe je drankje.
0: Ja?
1: Ja. En als laatste 2 rietjes.
0: 2 rietjes?
1: Waarom nou 2 rietjes? Nou. Dan drink je sneller, kom je terug aan mijn bar en dan verdien ik weer wat meer. Ja.
0: Oké, dus dan is nu als het ware eigenlijk het glas klaar.
1: Ja, oké,
0: stop.
1: Zo uit.
0: Stop.
3: Stop.
0: Stop.
3: Stop.
0: We gaan dit nog niet drinken.
3: Nee.
2: Oh,
3: nee.
2: Is dat
0: nee.
2: Nou
0: zo? Nee, wacht, dat doen we zo meteen.
1: Hoezo? Ja. Maar onder ook cocktails drink je gelijk, hè?
2: Ja.
0: Oké.
2: Wat heb is ik dit verpest?
0: Nou ja. Een slok nemen dan? Ik denk
1: dat het geen feestje geweest is. Lieder niet is geweest.
3: Wat wilde jij dan doen, Nick?
0: Ik wilde eerst wat anders doen. Maar laten we eerst een slok nemen dan.
1: Ja?
0: Ik begrijp dat ik
2: je hebt niks te zeggen in je eigen programma.
0: Oké, wat doen we? Slok nemen.
1: Proost.
3: Komt ie, hoor.
0: Proost.
3: Proost.
0: Mmm.
2: Oh, lekker.
0: Ik vind helemaal niks. Nee, dit is heerlijk. Het is heerlijk.
2: Het is heel lekker.
1: Proef je de zuur?
0: Oh.
1: Het zoetigheid van de kristalsuiker.
3: Ik denk dat
1: van de rietsuiker, sorry.
2: En die mint?
3: Ik heb tekort met de lepel erin.
0: Ja, je bent ook een hele zure vrouw bij Jolanda. Ja. Dat weten moeten roeren.
2: Nee, het is echt heel lekker.
0: Goed, wij gaan hier nog even verder roeren. Komt helemaal goed. Het klinkt goed, maar het is ook heel erg lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
4: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Komen we zo even terug. Dit hebben we ook nog vandaag. Een nieuw onderdeel van het programma. We hebben een liedje helemaal uitgekleed en teruggeknipt naar een kaal versie van een bekend liedje. Aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Naar welk liedje zijn we op zoek, Maarten? Ja, ik zie dat jij al geniet van de Bacardi. Tenminste,
2: ja,
0: van
2: moet
0: de
2: dit spel echt? Kunnen we niet overslaan?
0: Nee, het spel gaan we weg. Ja, want we ontzettend veel prijzen weg te geven. 50 euro kun je winnen als je raadt naar wat voor liedje wij op zoek zijn. Ben je klaar voor het fragment?
2: Ja.
0: Komt-ie.

0: vrij spannend, hè, vandaag.
1: In het begin geen idee, maar later kwam er iets.
0: Moet ik hem nog een keer laten horen of gaan we het gewoon gokken?
1: Ik denk dat mensen dit wel weten.
0: Oké, ik wil weten. Welk liedje zoeken wij? Waar zijn wij naar op zoek? 088-850-51-52. 088-850-51-52. En win €50 aan cadeaubonnen. Is dit...

0: een cocktail nodig. Dat is natuurlijk goede muziek, hè? Ja, ik heb natuurlijk iets heerlijk dit. Dit is dan samen met de 4054 Ultra. Ik ben
1: zo,
0: nog niet helemaal in.
1: Gaat hard,
0: zo. Vandaag bij ons is Leroy. Leroy van On The Rocks Cocktails. Dankjewel dat je er was.
2: Geen dank. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Wij hebben echt genoten. We zijn echt een stap verder ook gekomen in de cocktailwereld. Wij zouden nu vol met trots aan onze vrienden kunnen vertellen. Wij kunnen een echte mojito maken. Hebben we geleerd van de Leroy.
3: Ja.
0: Leroy, het is natuurlijk leuk dat je met ons komt doen. Maar wat nou was wij jou willen hebben? Kan dat? Kan je zeggen van Leroy vanavond? Nou, vanavond misschien niet. Dat heb je druk.
2: Vanavond kan ook Nick.
0: Alles heeft een prijs.
2: Er is geen feestje geweest als Leroy niet is
0: geweest. Oké, waar moeten we dan naartoe gaan?
2: Naar de website www.ontherockscocktails.nl of kijk naar mijn Instagram onon.therockscocktails. En dan vind je precies wat ik afgelopen periode allemaal heb gedaan.
0: En dat is wel
2: verschillende
0: vanavond.
2: Barretjes, mijn gezellige blik en mijn energievolle stijl achter de bar.
0: Ja, dankjewel zeker. Leroy. Dankjewel. Dat je
1: applaus.
0: Applaus
4: voor Leroy. Uitgekookt. En uitgekleed.
0: Ja, dat is ook wat we doen. We zijn op zoek naar een liedje. En dan ja, de belangrijke taak. Nou, wat zoeken we eigenlijk? Want we hebben het hele liedje uitgekleed. Alle instrumenten losgeknipt. En aan jou dus die taak om dat op te lossen. Dat spelen we vandaag met Mark. Mark, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Hoi, dag Mark. Voordat je zegt wat het is, zullen we nog even een keer luisteren naar het fragment?
5: Ja, dat is een goed idee. Ik heb wel trek gekregen in een mojito inmiddels.
0: Ja, dat snap ik. Ja, het staat je vrij, hè? Ondanks de toeren natuurlijk, hè? Dat kan, hè?
5: Dat zag er goed uit,
0: ik kan er moeilijk door de brievenbus douwen bij je, Mark.
5: Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Je wordt een beetje een zootje.
0: Mark, komt-ie.

0: Nou, Mark, vertel. Naar welk liedje zijn we op zoek?
1: Nou, volgens mij is het Rick Astley met Never Gonna Give You Up.
0: Ja! Mark, van harte gefeliciteerd. Jij wint een cadeaubon te waarde van €50. Mag je gaan uitgeven bij bekende sportwinkel Pluto Sport. Blijf voor de telefoon. Leuk. Komt Maarten zo meteen bij je. Ja, ik kan je niet helpen met die mojito, helaas.
1: Nee, nou ja, goed. Dan gaan we die zelf proberen te maken.
0: Ja, die cadeaubon is ook goed. Die cadeaubon is ook goed, toch?
1: Ja, super. Ja. Hartstikke blij mee. Dankjewel.
0: Fijn weekend, hè, Mark?
1: Hey, dankjewel. Goed weekend.
0: Nou, dan moeten we hem ook even draaien natuurlijk, hè. Rick Astley, daar waren we naar op zoek. En Mark, we gaan dus weg met deze fantastische prijs. €50 gewonnen cadeaubon. Never Gonna Give You Up. Hoor je bij NH.

0: is Rick Astley bij en I'm Never Gonna Give You Up. Ja, zometeen het laatste uur van deze show en dat is ook een heel leuk uur. Wat we gaan doen hoor je zo en ook deze hoor je van Daft Punk. She's up all night to get sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in een stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Ik ben Carina uit Schorel.
13: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
14: Ben Ivo uit Hilversum.
15: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
16: Ik ben Rosa uit Volendam.
17: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Een minuut over vijf, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland... krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Amstelveen zitten de ondergrondse afvalcontainers al weken vol. Gevolg is dat mensen hun afval naast de containers zetten. Het OM eist 8 jaar cel tegen de 39-jarige Amsterdammer. Die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. En op de stranden langs de Noord-Hollandse kust... wapperen weer heel veel blauwe vlaggen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere... kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen... zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan... omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden... die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar... zouden op grote schaal geld hebben verdiend... met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan... vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens... en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 2 vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp momenteel 9 minuten. En de A6 Muiden richting Lelystad daar 13 minuten.
3: Dit is een uittip.
14: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
28: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Get Lucky. Nou, en Lucky zijn we zeker. Zijn we nog allemaal voorzien? Krijgen we, we krijgen volgens mij nog één nieuwe cocktail van Leroy, hè?
1: Ja. Ach. Het kan zijn dat ik met een dubbele L praat.
0: Oh jee. Is het zo erg?
1: Het is wel lekker.
0: Ja, het is goed te doen, hè?
1: Ja.
0: Maar het is zeker leuk als je bijvoorbeeld een... jij gaat trouwen natuurlijk binnen.
1: Nou, ik heb echt een kaartje gevraagd. En we kregen ook al appjes daarover binnen. Van Maarten, vraag hem voor je bruiloft. Ik ga dat zeker doen. Dus je gaat hem volgend jaar zien als jij te gast bent.
0: Ja, want ik ben uitgenodigd. Hè,
1: ja, zeker.
0: Vorige week hadden we het over... Doe jij wat je leuk vindt? Ben jij geworden wat je wilde worden? Had het over vorige week.
1: Is dat zo?
0: Ja, Jolanda was er niet, want die was op vakantie. Dus die wil ik even meenemen nog. Ja. Jolanda, ben jij uiteindelijk geworden wat je wilde worden?
2: Ik wilde vroeger op school altijd zuster worden, zei ik dan al.
0: Maar zuster in de zin van verpleegster.
2: Ja, okay. En dat ben ik geworden. Ja, en daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Omdat ik ziek werd. En toen wist ik eigenlijk niet wat ik worden wil. En toen ben ik heel per ongeluk deze kant op gegaan.
0: Met de radio.
2: Ik vind het geweldig.
0: Vaak weet je, als je niet weet wat je wil worden, zit je met de radio, hè? Dat is vaak wel zo natuurlijk, hè?
2: Ja. Nee, maar ik vind het helemaal leuk. Ja.
0: Mis je dan niet soms de tijd dat je wel zuster was of verpleegster?
2: Ja. Ja.
0: Zou je niet weer willen doen dan? Want je kan natuurlijk ook zeggen van, ik doe het een dag in de week.
2: Nee. Ik ben natuurlijk terug geweest tijdens coronatijd.
0: Oh ja.
2: Dat was best pittig. En dat heb ik met heel veel liefde gedaan.
0: Ja.
2: Ik merkte wel dat het voor mijn lijf heel zwaar was.
0: Okay.
2: Daarna heb ik een tijdje bij de GGD gewerkt. Vond ik heel leuk. Maar toen vond ik het eigenlijk ook wel... Ik had eigenlijk het gevoel dat ik het toen kon afronden.
0: Ja. Nou, sinds die afronding zit ze hier.
2: Ja, daar kunnen jullie ook niks aan doen. Ja. Nee. Ja.
0: Goed, dat was vorige week. Zometeen hebben we een nieuwe editie van Zeg het maar. En die is ook best leuk. Ik had het te zwaar mee vroeger. Was er ook heel slecht in altijd. Nou ja, wat het is, vertel ik je zo meteen. Ja.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Er is Toto bij NH met Vox. Senna, nee, Rosanne, sorry. Zoveel namen tegenwoordig, niet normaal. Jongens, even terug naar vroeger. Weten we nog dat we examens moesten doen op school?
1: Ja.
0: Was dat een spannende periode?
2: Vroeger is voor mij 3 jaar geleden.
0: Ja, echt waar? Nee. Nou, voor mij, ik ben nu 30, maar wat was ik? Ik denk dat ik de laatste examens heb gemaakt. Ja, wel 20 was of zo, denk ik.
2: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Ja, zo. Dat denk ik wel.
2: Heb je er lang over gedaan?
0: Nou ja, niet de middelbare examens. Hè? Je hebt natuurlijk later ook nog examens gedaan.
1: Ja,
0: Ik was pas 22, had ik mijn VETA, spreek ik niet de proma. Nee, maar ik weet nog wel dat ik vanaf de examens die nu beginnen zijn volgens mij voor de middelbare school dan.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. En daarna ga je dus bijvoorbeeld naar het MBO, HBO. Klopt, hè?
2: Mm-hmm. Dus als het goed is wel. Als je slim bent.
0: Als je het geslaagd hebt, dan mag je door.
1: Ja. Ja.
0: Was het spannend voor jullie?
1: Nee.
0: Zo, dat was heel snel. Waarom niet?
1: Nou, ik kon eigenlijk al niet meer zakken.
2: Waarom
0: Hoe bedoel
2: niet?
0: Je?
1: Nou, ik stond er zo goed voor.
2: Oh.
0: Maakte dan examens niet meer uit?
2: Streep, hoor.
1: Ja, nee, sorry. Ik durf bijna niet te zeggen. Maar ja. Ik had alleen 8's.
2: Wauw.
0: Nou, ik ga
2: niet meer geslaagd.
0: Nou, ik had altijd, als er 5,5 was voldoende.
2: Vond ik ook.
0: Ja, ik bedoel, hè.
2: Ik weet nog heel goed, hè? Ik had Frans eindexamen. En ik dacht, wat moet je zo'n verhaal lezen? Dan moet je de vragen over beantwoorden.
0: Oh, dat vond ik zo vervelend.
2: Ik denk, nou, ik snap dit helemaal, weet je wel. Dit komt helemaal goed. Dus ik loop die zaal uit. En ik zeg tegen een vriendin van mij, ik zeg, nou, dat was toch hartstikke makkelijk verhaal. Beetje over die bloemist, weet je wel. En, zij zegt, bloemist? Ze zegt, het ging over chocola maken. Was een heel ander verhaal. Ik had helemaal niet goed gelezen.
0: Dus dat had ik dus ook altijd bij begrijpend lezen, vond ik zo moeilijk.
1: Oh, ja?
0: Was Piet was aan het lopen buiten op het trottoir bijvoorbeeld.
1: Oh,
0: hè, op de stoep. Nou, de tegeltje was 10 bij 10 centimeter. En, en aan het eind was de vraag, hoe warm is het buiten? Ja, ja. Geen idee.
2: Ja.
0: Geen
2: ja.
0: idee.
2: Ja.
0: Begrijpend zo
2: lezen.
0: Moeilijk.
1: Ja, maar die vond ik ook niet leuk hoor. Dat sloeg ook vaak nergens.
2: Maar dromen jullie ook nog steeds wel eens over dat je eindexamen moet maken en dat je dan bijvoorbeeld
0: heel
2: niks weet of zo?
0: Heel af en toe.
2: Ja, ik ook.
0: Of dan, dat is raar.
2: Dat maakt dan toch blijkbaar heel veel impact op je.
0: Maar goed, wij hebben het gehaald, hè? Ik bedoel, uiteindelijk haal je het wel.
2: En hoe?
0: En je mag ook herkansen. Dat is ook niet erg, hè? Als je het dan haalt.
2: Is ook zo.
1: Bovendien zijn er heel veel mensen die zonder diploma ook heel ver gekomen zijn.
0: Ja. En dat is prima, hè?
1: Toch?
0: Dat mag ook. Dat is goed. Je hoeft, tuurlijk, ja. Oké, wij zijn benieuwd. Hoe is dat bij jou? Word je nog wel eens wakker zoals Maarten en ik 's nachts? Dat je denkt van, ik moet die examens gaan doen, heb ik gemaakt. Of hoe was die tijd voor jou? Weet je dat nog? Had je goede voorbereidingen? Was het spannend? Was het makkelijk? Heb je er, makkelijk doorheen? Of toch niet? Nou ja, laat het weten aan ons. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Somber hoor je bij NH. Dit is Homewrecker.

0: So don't call me up.
1: Hemelvaartsdag.
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
19: Het Leo uit de Muiden.
20: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
21: Ik ben Jan en kom uit Zaandam.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Twee minuten over 5:30, momenteel in Heemskerk is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Bij een steekpartij in Zwaanshoek is iemand in zijn arm gestoken. Het gebeurde rond 4:15 aan de Hanepoel. Wat er vooraf ging aan die steekpartij is nog niet bekend. Hoe het met het slachtoffer gaat is ook niet duidelijk. Er is wel een verdachte aangehouden en die is meegenomen naar het politiebureau. In Amstelveen zitten de ondergrondse afvalcontainers al weken vol. Gevolg is dat mensen hun afval naast de containers zetten. Tot grote ergernis van vele bewoners. Volgens de gemeente is Koningsdag de grote boosdoener, want daardoor loopt de afvalinzameling nog steeds achter. Hoewel er ook problemen zijn om voldoende personeel te vinden. De gemeente probeert extra wagens in te zetten en in het weekend door te werken. En zo hopen ze de achterstand in te lopen. Ook wordt aan inwoners gevraagd om afval nog even thuis te houden of ergens anders weg te gooien. Het OM eist 8 jaar cel tegen een 39-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. De man, ook bekend als influencer, pronkte op social media met dure horloges en heel veel geld. Uit onderzoek bleek dat hij betrokken was bij de invoer van honderden kilo's cocaïne in Nederland en België. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Van 14 mei tot 15 juni wordt op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest het asfalt vervangen. In de meeste gevallen kan het verkeer in beide richtingen via versmalde rijstroken blijven rijden, maar dan niet harder dan 70 km per uur. Toch moeten weggebruikers rekenen op flinke vertragingen. Zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag zijn voor 145.000 jongeren de eindexamens begonnen. Zo'n eindexamenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen heel veel leerlingen.
25: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toets is eigenlijk.
26: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
27: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig.

0: plant. Een leuke machine, plant, kerstboom
1: en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
2: Oh, even, kerstboom.
3: Ja, kunnen we even terug?
2: Kerstboom. Ja, dat is wel typisch een kamer, denk ik, voor de studenten, voor jongeren. Staat gewoon een kerstboom.
3: Ja, een kerstboom. Nou, is wel heel gezellig met die lampjes natuurlijk. Ach, maar dat moet niet. Nou, voor de HAVO stond vandaag Nederlands op het programma. En VWO, weer leerlingen, die begonnen met bedrijfseconomie.
2: Spannend voor ze allemaal.
3: Heel spannend.
2: Succes jongens, allemaal.
3: Succes. Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Jolanda. Dan het weer met Jan. Jan, hoi, goedemiddag.
4: Nick, goedemiddag.
2: Hoi, het is vandaag best wel een mooie dag geweest, hè?
4: Ja, dat kunnen we stellen. We begonnen met bewolking in de ochtend, maar dat loste redelijk snel op. Daarna werd het behoorlijk zonnig, maar nu is het in het zuiden van de provincie toch weer wat bewolkt geraakt, maar desalniettemin. We zien toch wel zo'n 9 tot 10 uur zonneschijn inmiddels op de meeste plaatsen. En de temperatuur kwam in Purmerend uit op 18 graden. Wijk aan Zee ook 18 en elders in de provincie 17 tot 18 graden. Weinig verschillen dus en niet al te veel wind uit het noordoosten tot oosten. Nou, vanavond en de komende nacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen helder. En dan morgen overdag belooft sowieso een droge dag te worden, Nick. Met perioden met zon en een temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. En een matige wind uit het oosten. 'S Avonds gaat de wind naar het noordoosten. Op zondag gaat de temperatuur ietsje terug. 14 graden op Texel. Elders 16 tot 17 graden. Verder meer bewolking, maar wel droog en zeker ook zon. En de wind waait uit het noorden tot noordoosten. En op maandag is de kans op een buitje. En dan koelt het wel behoorlijk af. Zo'n 13 graden is het dan nog maar.
2: Oké, Jan, mag ik jou bedanken en een fijn weekend wensen.
4: Hetzelfde.
2: Doeg, Jan.

0: Nicole Semello bij en haar met Maniac.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Ja, er is ontzettend veel binnengekomen bij ons in de app. We hebben het over de examens, zijn weer begonnen. Ondertussen aangeschoven bij ons in de studio is ook William van der Locht. Je hoort hem zo meteen aan 6 uur met eindelijk weekend. Wil, hoi.
3: Hallo.
0: Weet jij nog hoe het is geweest voor jou, je examens vroeger op school?
3: Ja. Het was op zich wel...
0: Spannend, of zeg je van...
3: Ja, ik ben overal wel doorheen gevlogen eigenlijk.
0: Oh ja, ja, ja.
3: Toch wel.
0: Ja, gelukkig. Oh jee.
1: Oh, sorry.
0: Dat was onze Maarten weer.
3: Ja, ik denk, jij zit weer met je vinger knopjes te drukken. Ja.
0: Ik spoel hem alvast even door, hè.
4: Ja, nee, wat dacht jij? Er komt heel veel aroma vrij.
1: Ik heb dorst. Ja.
3: Sorry. Ik ging
1: aan jullie lippen. Ga door.
0: Je hoort wel wie zenuwen krijgt van de examens. Oké, maar jij bent dus goed ervaren.
3: Ja, het enige dingetje was dat ik heb altijd het gym gespijbeld. En tijdens de diploma-uitreiking werd ik dus voorgesteld aan mijn gymleraar.
0: Gymdocent. Ja, dat je nooit geweest
3: voordat je van school gaat, wil je toch nog even kennis laten maken met iemand.
0: Ja. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die altijd gym dan oversloegen of niet konden.
3: Ja. Wat kwam er allemaal binnen? Geskipt.
0: Ja, 4 jaar lang. Ja. Maar
3: nooit geweest.
0: Maar moest je daar geen cijfer voor halen? Want vaak
3: nee, er stond altijd een streepje bij mij. En dit is echt tegen mijn ouders. Dus ik zei, ja, dat.
0: Ja. En Maarten, wat kwam er nog meer binnen?
1: Nou, Jos, die heeft jarenlang ook zo'n nachtmerrie gehad. En dan droomde hij inderdaad dat hij eindexamens moest doen. En dan schrok hij ook echt wakker.
0: Snap ik.
1: Anita, die is 2 keer gezakt. En is uiteindelijk toch wel weer lerares geworden voor de onderbouw. Voor de kleintjes.
0: Leuk ook.
1: Ja, hartstikke leuk. Merel, die heeft heel hard gestudeerd destijds voor wiskunde. En is met een 6 geslaagd. Ingmar dan, die zegt eigenlijk een beetje traumatisch wat we al die jongeren eigenlijk aandoen. In zo'n korte periode moet je dan zoveel presteren.
0: Over stress bedoel je?
1: Ja. En Niels tenslotte, die zegt nu alweer zin in alle tasjes aan de gevels van huizen als iedereen geslaagd is.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Heel veel succes als je examens moet doen, hè? Want het kan, hè? Wensen weer heel veel succes. Dankjewel voor alle reacties die zijn binnengekomen via 088 850 51 52. I could

0: alsof ze 10 jaar niet gedronken heeft. Nou. Bijna het hele rietje ging ook weg, hè?
1: Hey, ik krijg gewoon heel veel dorst hier.
0: Ja, ik moet even zeggen, we hebben een cocktailles gehad. Vandaag is het een les, een workshop eigenlijk meer, hè? Van Leroy van On The Rocks Cocktails.
2: Ja, was leuk.
0: Hij is welkom, hè? Volgende week meteen
2: weer. Zeker.
1: Uiteraard.
0: Ja. Prince 1999 hoor je bij NH, het geboortejaar van Maarten. Het is bijna zover. Eindelijk weekend zometeen.
3: Zeker, zeker.
0: Wat zit er zometeen allemaal in, Wil?
3: In de Foute 3 zit M, Pop Music, Mika, Grace Kelly en Dan Hart van Instant Replay.
0: Oh ja, Pop Music. Kennen we dat nog?
2: Och.
0: Leuke plaat. Oké, het is dus aan jou. Jij kan stemmen. Wat wil jij zo meteen horen? 088, 850, 51, 52. Mag nu al, hè, Wil?
3: Zeker. Ja, welkom.
0: Ja. Gaan wij aftijden hier. Maarten, aan jou dus deze week het laatste woord.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: Dit is een uittip.
3: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip. Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
13: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
14: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Nou, ik ben inmiddels geland in de studio waar het 1 over 6 is. En het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Jolanda Baaiens. Goedenavond.
17: Goedenavond, William. In Amstelveen zitten de ondergrondse afvalcontainers al weken propvol. Gevolg is dat mensen hun afval naast die containers zetten. Bij een steekpartij in Zwaanshoek is iemand in zijn arm gestoken. Er is een verdachte aangehouden. En een nationale Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking, die worden deze zomer in onze provincie gehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Want nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
16: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van Madena Verkeersinformatie van de ANWB. A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 5 minuten vertraging.
19: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder, betaalde netjes, tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
20: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
21: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
22: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
28: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
29: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
30: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
31: Eindelijk weekend
32: met William van der Locht.

0: Welkom om bij hem aan te schuiven. Dinnerparty, gewoon gezellig aan tafel met Neil Horan.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, en dan blijft de grote vraag natuurlijk, wat eten we vanavond? Het liedje gaat over andere dingen. Het gaat over geluk vinden in kleine dingen, zoals bijvoorbeeld samen koken, een wijntje drinken of simpelweg genieten van elkaars gezelschap zonder de buitenwereld. En daar heb je mooi natuurlijk de tijd voor ook, hè? Want je weekend, daar wil ik het ook even over hebben, is zojuist begonnen. Ga je nog leuke dingen doen de komende dagen? Laat het me even weten.
1: De foute drie.
0: Ja, dan kijk ik ondertussen nog even of ik je weekend nog beter kan laten starten. Want je weet vast en zeker wat de bedoeling is. Maar voor de zekerheid ga ik het toch nog een keertje aan je uitleggen. Jij bent even chef over de liedjes. Hoe leuk is dat? Ik laat je zo meteen in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. En de plaat die jij het allerleukste vindt, die geef je gewoon even aan me door. App of bellen mag allemaal, maakt mij niet uit. De plaat met de meeste stemmen die draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in? Stem maar.

Ja, dit is weer een lastige, hè? Want ik vind ze allemaal wel leuk. En het liefst zou ik ze alle drie willen draaien. Maar ja, daar heb ik geen tijd voor, dat lukt niet. Dus jij mag het bepalen. Jij kan vanavond kiezen uit M-pop music, Mika, Grace Kelly of Dan Hartman, Instant Replay. Welke lijkt je leuk om helemaal te horen? Je kan me appen of bellen 088-850-5152. Ondertussen hoor je Cameo. Dit is Word Up.

dit liedje eigenlijk? Jordan Kenneth Heat. En dat is een soort hele sterke, goedkope drank. Wat eigenlijk niet te drinken is. Zo goor dat het smaakt. Je hoorde het Jamiroquai. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Die Dan Hartman staat hier. Breng me terug naar een ouderwetse stapavond. Ja, waarom ook niet? Dat appt Rudy. En die plaat krijgt ook stemmen van Peter uit Zaandam. Chris, Denise, Sven, Samantha. En even kijken hoor. En met popmuziek vind ik een rare leuke plaat. Ja, zo omschrijf je dat hartstikke mooi, Walter. En die plaat krijgt ook stemmen van Marja, van Gerrit, van Vincent, Carola, Tineke, Arno en Jolanda. En tot slot zijn er ook stemmen voor Mika en Grace Kelly. Die plaat lijkt niet zo oud, maar het is toch al een jaar of 19 oud. En daarop wordt gestemd door Henny, Mirjam, Gerard, Alexandra, Mieke, Tjeerd, Martijn en Joost. Nou, geef gewoon even door wat ik voor je kan draaien vlak voor 7 uur. Bel of app met NA 088 850 51 52.

0: Jorde Groovejet van DJ Spiller. Het regionaal nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je onder andere meer over de Special Olympics.
1: Hemelvaartsdag.
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Je kan nu stemmen.
2: NANieuws.nl/top100.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek, 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ik ben Theo uit Oud-Dorp.
16: Thuis in
0: met die gezellige mondharmonica werd het 6:03. In Haarlem is het 16 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
17: Goedenavond. Bij een steekpartij in Zwaanshoek is iemand in zijn arm gestoken. Het gebeurde rond 4:15 aan de Hanepoel. Wat er vooraf ging aan die steekpartij is nog niet bekend, en ook niet hoe het met het slachtoffer gaat. Er is wel een verdachte aangehouden en die is meegenomen naar het politiebureau. AZ wordt ook de komende 2 jaar getraind door Leroy Echtveld. De 57-jarige Amsterdammer staat tot de zomer van 2028 onder contract van de Alkmaarse voetbalclub. Echtveld verving in januari Maarten Martens, die vanwege de wisselvallige prestaties aan de kant werd gezet. Onder leiding van Echtveld won AZ 3 weken geleden de KNVB-beker. Dat helpt natuurlijk, maar dat was volgens hem niet doorslaggevend.
18: Ja, ik heb er sowieso een goed gevoel over, want als ik zie en ik kijk terug hoe we hebben samengewerkt en hoe we alles op poot hebben gezet weer, ja, dan denk ik dat we dat goed hebben gedaan. Dat is ook wat er gevraagd werd, hè, dat er weer stabiliteit ook in de groep kwam en ook in de staf, dat die ook gewoon weer hun expertise goed kunnen uitvoeren. Dus ik denk dat we het eigenlijk al met al wel aardig hebben gedaan.
17: Echtold wil om die reden de technische staf niet wijzigen. Zondag speelt AZ de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Rotterdam tegen Feyenoord. En dat duel kun je vanaf 16:30 live volgen op NH Radio. Van 14 mei tot 15 juni wordt op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest het asfalt vervangen. In de meeste gevallen kan het verkeer in beide richtingen via versmalde rijstroken blijven rijden, maar niet harder dan 70 km per uur. Toch moeten weggebruikers wel rekenen op flinke vertragingen. Benieuwd naar het broedgedrag van de ijsvogel? De Hortus in Alkmaar heeft een webcam op het nest van een broedend stelletje ijsvogels gezet. En vrijwilliger Babs, die geniet haar dagelijks van.
19: Het zijn natuurlijk

0: echte verschijningen. Het zijn prachtige vogeltjes met die felblauwe rug en die oranje borst. Maar je ziet ze niet zo vaak. En het is ook moeilijk om ze te spotten, want ze zijn zo snel. Dus als je er dan eentje ziet, nou, dat is fantastisch.
1: Heb je toch liever een live ervaring? Dat kan, want er is een speciale ijsvogel-observatiehut. Die kan je reserveren, maar wel alleen tijdens de openingsuren van de hortus. Vogelaar Peter maakte daar gebruik van.
2: Je moet tijd hebben, geduld hebben. Ja, ja, de tijd heb ik nu, dus dan is het heerlijk om te gaan zitten en te gaan wachten.
1: Sinds 2000 broeden er ijsvogels in de hortus. Ze waren toen het eerste broedpaar in de wijde omgeving van Alkmaar. En het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking komt naar onze provincie. De Special Olympics Nationale Spelen zijn op 12, 13 en 14 juni in Haarlemmermeer, Zandvoort en Haarlem. Het is niet zomaar een toernooi, het gaat om het grootste multisportevenement van heel Nederland. En die wordt maar één keer in de twee jaar gehouden. Meer dan 3000 sporters in 23 verschillende disciplines, die gaan lekker aan de gang daar. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
3: Goed weekend, Jolanda. Het weer met Jan Visser hoor je nu. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
4: De nog aanwezige wolkenvelden lossen vanavond op. Later op de avond en de komende nacht is het helder. Ook morgen droog, veel zon en temperaturen uiteenlopend tot zo'n 18 à 19, lokaal misschien 19 tot 20 graden. De wind waait meest matig uit het oosten, 's avonds een noordoostenwind. Op zondag wat lagere temperaturen en ook meer bewolking, maar het blijft droog.

0: Jorde, Life is a Rollercoaster. Het was de grote hit waarmee Rowan Keaton bewees dat hij ook zonder Boyzone kan. Dat hij ook grote hits zonder die gasten kan scoren. En,
1: eindelijk weekend.
0: Ik ga zondag naar mijn schoonmoeder. Ja, moederdag natuurlijk. Hè. Dat appt Sylvia en die stemt op Dan Hartman. Net als Maaike, Jaco, Linnie, Jan-Willem en Jessica. En dan heeft Mika stemmen beter binnen weten te harken van Wim, René, Kimberly, Nelly en Sandra. En dan doet M met popmuziek toch ook wel goed de zaak, hoor, kan ik je melden. En die krijgt stemmen van Erna, Vincent, Robert, Melanie, Ramon en Thijs. Drie hartstikke leuke foute liedjes. Ja, ik kan echt niet kiezen, dus jij mag bepalen. Bel of app 088 850 51 52. Weet je wat? Ik laat ze gewoon nog een keertje aan je horen.
1: Ah,

0: Ja, gaf toch wel een eigen draai aan die versie van Joy Division. You're the Love Will Tear Us Apart, Paul Young.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Ja, nu wordt het echt spannend. Even kijken hoor. Bart die appt er nog en die gaat voor fragment C. En de stem van Frank, die verklap ik nog niet, want die gaf zojuist de doorslag. Want alles ging gelijk op, thans tussen A en C. Het is officieel de hoogste tijd voor de uitslag van de foute drie. Alle laatste stemmen zijn echt zojuist geteld. Hoop leuke reacties gekregen. Dank je wel daarvoor. En Mika, ja, die is het net niet geworden, dus ging het de hele tijd dus tussen Dan Hartman en M. En wie, oh, wie is het toch geworden?
1: En deze heeft gewonnen.

Ja, ik geef het eerlijk toe. Een beetje vreed, maar wel lekker, laten we eerlijk zijn. M en Pop Music eerlijk gewonnen in de foute 3 van deze vrijdag de 8e. Hey, ik ga je een heel goed weekend wensen. En volgende week zit Marcel hier. En die hoor je ook morgenochtend vanaf 8 uur met de agenda. En heel graag tot die week erop of tot aanstaande zondag of zo. Kijk maar.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967.
1: 1980.
0: De Muziekmiddag. Met William van der Locht. 19

0: 80.
1: En 80 muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
12: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
16: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
15: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in NH Sportcafé.
3: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 8 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
5: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
7: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
5: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieletjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 77.
2: Nummer 122. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 9.
4: Halleluja, kameraden, landgenoten, zet.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
5: Bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostvaan aan het mooie Twiske.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Kolhoren. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
7: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
6: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
8: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
6: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 77.
2: Nummer 122. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Suicide is pain. Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 9.
3: Halleluja, kameraden, landgenoten, zet.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtballen en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
7: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
6: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
8: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
6: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH.
3: NH.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
4: Het wordt vandaag mijn
2: Nick Velderman. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal
1: NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.
5: Bij NH.

0: ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mil van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in een stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 77.
2: Nummer 122. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 9.
4: Halleluja, kameraden, landgenoten, zet.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Bana uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.